In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markeshauer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marine

marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. Bij

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

En tegenover mij zegt Guido. Guido doet de techniek en de muziek. En we gaan nu het eerste uur verblijden met Ton van Laarhoven. Ja, en denk je van wie is Ton? Nou, in Apeldoorn, iedereen kent Ton hoor. Maar ik zal hem eventjes introduceren. Ton, die organiseert samen met een aantal andere mensen de SOS-reunie. Nou, en wat dat dan allemaal weer is, dat vertelt Ton straks hier in de studio. En u kunt ook meedoen aan deze show. Ik zeg het maar altijd weer. Dat kan. Dan moet je gewoon even bellen. Mag je bellen. Met 055-540-1978. En dan kan je een plaat aanvragen. Ja, gewoon bij Guido. Je denkt van, goh, het is zomer. Ik wil een leuke zomerse plaat aanvragen. Dat kan. Of misschien heb je wel iets in de agenda staan dat je denkt van, goh, dat moet heel Apeldoorn weten. Het weekend ga je een of andere activiteit organiseren of zo. En er kunnen nog wat mensen bij. Schroom niet, zeg ik. En bel.

leuk hè. Allemaal even meezingen. Kedingeling met Guus Meeuwis en zijn verhand. Per spoor heette dat liedje. Ik zou bijna vergeten wat de titel is. Ik denk gewoon, dat is kedingeling, maar het is per spoor. Aanstaande zaterdag, ja, dan is het tijd voor het Corifestival in Uchelen. 4 juli is het dan, georganiseerd door het Sokkenbuurt Zeemanskoor. Voor de 17e keer is het alweer een Corifestival in Uchelen. Echt waar, het is geweldig daar.

stukje gezien. En het is wel een aanrader hoor, als je van koren houdt. Op het festival worden ook allerlei lokale lekkernijen door Uggelense ondernemers verkocht. Om 1 uur dan start het eerste koor. En rond 6 uur... Dan is het einde festival. Dus het is eigenlijk best wel lang, hè? Van 1 tot 6 kun je daar terecht in Uggelen op het Korenfestival 2026. Goed, wij gaan eventjes naar een andere vrouw. Die had ook heel veel hits. Dit is Kate Bush.

Natuurlijk. Maar wat gaat er gebeuren? Nou, ik zal u eventjes op de hoogte brengen. Nou, vanmiddag is er in het noorden van onze provincie kans op een buitje. Maar op de meeste plaatsen dan blijft het gewoon droog. Het wordt zo'n 26 graden. Vanavond klaart het op en het is nog een tijdje zonnig. En komende nacht is het vrij helder en koelt het bij weinig wind af naar 14 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het noorden westen de bewolking toe. Het wordt dan een tijd lang grijs. Oh, dat is lang geleden dat het heel lang grijs gebleven is. En dan valt er wat lichte regen of motregen. Er worden geen grote neerslaghoeveelheden verwacht. En later op de middag wordt het droger en zijn er opklaringen. De zon breekt af en toe door en bij een matige west-noordwestenwind wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Morgenavond en de nacht naar vrijdag zijn er wolkenvelden, maar ook steeds meer opklaringen en koelt het af naar zo'n 12 graden. Wat doet de vrijdag dan? Nou, dat wordt een dag met flink wat zon, soms wat bewolking, het blijft droog. En bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. In het weekend blijft het zomers met zon en soms wat wolken, het blijft droog, 26 graden. Nou, al die temperaturen, luisteraars, je hoeft gewoon helemaal niet naar het buitenland, naar Spanje of naar Italië of Griekenland, want het is hier gewoon net zo warm als daar en het blijft ook nog wel een tijdje zo. Want na het weekend is het weerbeeld niet veel anders, maar komt het kwik geleidelijk nog wat hoger uit. En zouden we volgende week weer in die tropische waarde kunnen landen. Goed, we gaan het allemaal meemaken. Ah, ik zou zeggen, geniet ervan. Heerlijk. Het is gewoon echt zomer.

Uit Scandinavië komen ze. Aha, was dat met The Living Daylights. Luisteraars, als je nou denkt, goh, ik zou wel eens graag een keer willen wandelen op landgoed de Dellen. Nou, dat komt er goed uit, want 4 juli kun je met de boswachters van het Gelderse landschap en kastelen op pad. Die gaan dus daar wandelen op het landgoed de Dellen. En bij aanvang van die excursie staat hier, zal de boswachter je informeren over de dieren en hun leefgebied. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dan wacht je op het wild wat komen gaat. En vooraf is het wel handig dat je even reserveert. Het kost 15 euro pp. En een tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. Ja, dat is wel heel handig. En voor meer informatie en waar je moet reserveren, dat kun je doen op www.glk.nl/excursies. Nog één keer, glk.nl/excursies.

0: Ja, dat was Nick Kamen. Ik kreeg even een seintje dat ik moest opletten. Nou, dat doe ik hoor. Dankjewel, Guido. Goed dat Guido er zit, hè? Ja, want anders dan bleef ik maar praten met Ton. Maar dat ga ik nu ook doen. Ton van Laarhoven, welkom.
1: Ja.
0: Leuk dat je er bent, Ton. Ik ga met jou praten over de SOS-reunie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Want de SOS-reunie, stel dat de mensen hier pas zijn komen wonen, ja, die weten niet wat de SOS-reunie
1: nee.
0: is. En of het is voor nieuwelingen, of is het iets voor mensen die hier al heel lang wonen. Maar vertel even, wat is dat precies?
1: Nou, het is eigenlijk voor iedereen.
0: Oh, dus dat, ook voor mensen die hier pas komen wonen?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, maar die SOS-reunie is toch iets van vroeger? Van
1: ja, er waren vroeger heel veel sociëteiten in Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: Waren vaak verbonden aan kerken bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Het katholiek jongerencontact. De Groene Fles was aan de kerk verbonden. Maar je had ook sociëteiten die waren verbonden aan verpleeghuizen, ziekenhuizen.
0: Hmm.
1: En zo had je heel veel sociëteiten in Apeldoorn.
0: Ja, was dat dan in die tijd, sorry ik je ontbreek, in die tijd dat er nog niet zoveel discotheken waren of zo?
1: Nee, er waren helemaal nog geen discotheken.
0: Oh.
1: Dat was de voorloper van de discotheek zelfs
0: okay.
1: maar.
0: Ja, okay. ja. De zieken van de verpleeghuizen en zo had
1: ja,
0: je allemaal...
1: Ja, die gingen naar hun eigen sociëteit toe. En toen had je ook al het eerste ontstaan van wat cafés. Een hele bekende café in Apeldoorn was SOS 59.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat zat aan de Korenstraat. Maar je had overal ja, je had tientallen sociëteiten in Apeldoorn. Maar het waren ook vaak gewone cafés waar je gewoon samenkwam.
0: Ja, ja.
1: En,

0: Ja, daar is dat idee vanuit ontstaan. En langzamerhand is er natuurlijk, zijn we naar de discotheken gegaan, ja, naar de uitgaansclubs. Ja. Bijvoorbeeld de Groene Fles, waar ik zelf altijd kwam. Want ik ben een goede Roomse, hè?
1: Okay. Ja,
0: dat je het weet.
1: Ja, de kerk uit. En
0: ja,
1: dan,
0: van de kerk ja, uit ja, natuurlijk. Ja, ja. We zaten hier bij de Fabbesep.
1: Nee, maar dan zeggen ze wel de kerk uit en dan de kroeg in of zo.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dan gingen we zondagavond naartoe na de voetbalwedstrijd. Okay. En dan 's morgens naar de kerk, 's middags dat voetballen. Oh. En 's avonds naar de Groene Fles.
1: Zo, dan was de zondag goed gevuld.
0: Ja, was helemaal goed gevuld, ja.
1: Ja, ja. Hey, maar ja, dat was dan de voorloper van de disco's. En daar hebben jullie dus heel veel mensen leren kennen, dingen. Daar, ja, zijn heel veel vriendengroepen uit ontstaan, of niet?
0: Er zijn heel veel vriendengroepen uit ontstaan, zeg maar. En in de loop van de jaren is natuurlijk het uitgaansleven voor onze generatie. Ja. Wij zijn de 70-plus generatie. Dat is een beetje weggevallen. Mm-hmm. We hebben nog wel een paar goede cafés in Apeldoorn. Waar, okay, je onder andere het Bloerscafé bijvoorbeeld. Daar kom ik ook nog wel graag. Ja. Maar goed, dat is relatief klein.
1: Ja.
0: En ruim 20 jaar geleden hebben we het idee opgepakt om weer eens een keer een reunie te organiseren. En dat is zo geweldig aangeslagen.
1: Oké. Okay. Hey, met wie hebben jullie dat gedaan? Ik neem aan, jij zit niet alleen in die organisatie.
0: Nee, Hans van der Hoef, ja, die zit erbij. En in het verleden zat ook Gerrit van Kortom erbij. Maar, oh ja, die is helaas wegens privéomstandigheden gestopt. Uh-huh. En Louis Bouwmeester was ook iemand van het eerste uur erbij.
1: Louis is er ook
0: ja,
1: bij.
0: Ja, Louis Bouwmeester zat, ja, er ook bij. En die is al een paar jaar geleden afgehaakt.
1: Okay.
0: Maar het idee is eigenlijk een beetje ontstaan door, ja, ik heb de man ook zelf nooit ontmoet, door Ed Politiek. Die heeft, okay, een keer een beatnacht georganiseerd in het Orfhuis.
1: Ja.
0: Met hele goede bekende bands. En daarvan zijn wij, zeg maar even, hebben dat idee opgepikt. Omdat er toch nog wel schijnbaar behoefte was aan heel veel uitgaansleven voor onze generatie.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, ik bedoel, want nu ga je 's avonds laat uit. Hoe laat ga je uit? 11 uur, 12 uur of zo?
0: Ja.
1: Nou, in die tijd niet, denk ik. Of wel?
0: Nee.
1: Nee, 's nachts, 's avonds. Nee.
0: Nee.
1: Nee, toch?
0: We eindigen ook om 11:15.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja,
0: nee, we beginnen het relatief vroeg.
1: Ja.
0: En, en dan loopt het al stormen.
1: Ja.
0: Om 7 uur doen we de deuren over. En dan komen de mensen met rollators binnen al. Want die willen een goede plek hebben.
1: Ja, ja, mooi man. Hey, ja. Maar nou ben jij dus eigenlijk, zit jij dan alleen met Hans in de organisatie?
0: Ja, ja. Oh, met we doen nog samen met z'n tweeën,
1: okay,
0: nog.
1: Okay.
0: Maar we worden heel goed ondersteund door de diverse bands.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ook weer de bands uit die tijd die de muziek spelen uit die tijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus het is echt weer jaren '60 muziek.
1: Jaren '60 muziek.
0: Ja,
1: ja, want ik hoor wel van heel veel mensen die zeggen, goh ja, er is weer zo'n reunie, daar ga ik naartoe, hartstikke, ja, leuk. En, maar zijn er ook veel mensen die hier bijvoorbeeld gewoond hebben vroeger? Die zijn geëmigreerd naar Limburg, ik noem maar wat. Ja. En die dan ook terugkomen hier,
0: ja, daar horen we ook wel berichten van.
1: Ja?
0: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Want,
1: oh nee.
0: Het is gewoon openbare plakkaatverkoop natuurlijk.
1: Oké, okay, ja,
0: ja. Maar we horen wel best wel eens mensen. Ik heb vorig jaar nog wel iemand die in Deventer woont.
1: Ja?
0: En die kwam ik stiktoevallig tegen.
1: Oh.
0: En die... En die is ook gekomen. Maar die heeft de hele avond zitten praten. Gewoon... Echt? Die kwam allemaal zijn oude vrienden weer tegen van vroeger, van heren vanuit Apeldoorn.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, en die had geen enkele belangstelling voor de muziek trouwens.
1: Nee,
0: hoor.
1: Nee, dus maar die had die vrienden uit oog verloren,
0: ja,
1: en die zag
0: die
1: ze
0: had
1: dus hier
0: uit
1: weer.
0: Uit oog verloren. En daarvoor is het ook wel daadwerkelijk bedoeld.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Ja. Jullie zaten ook wel eens in de Prinses Beatrixlaan. Hebben jullie ooit gezeten?
0: Ja, we zijn ooit begonnen aan het Walter Bosch.
1: Ja.
0: Kortebosch.
1: Ja.
0: En daar was Hans van der Hoef conciërge.
1: Oh, ja. Vandaar. Ja.
0: Vandaar. Ja. Daar hadden we de ruimte al beschikbaar.
1: Ja.
0: Ja, ja. En toen dat niet meer mocht van de directie... toen zijn we nog eventjes uitgeweken naar dansschool Wensink.
1: Dat was toen nog aan
0: de Mussenbroekstraat.
1: Oh, Mussenbroekstraat, ja. Ja. Okay.
0: Daarna hebben we nog een paar jaar gezeten in een Zwitserlocatie. Maar dat was zo godschuwelijk veel werk om dat een klein beetje aan te kleden.
1: Ja,
0: ja,
1: het is kaal daar binnen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja. Zeker vroeger was het heel erg kaal.
1: Ja.
0: En in de winter, we houden in de winter. Dus we moesten ongelooflijk stoken.
1: Ja, ja, ja.
0: En toen zijn we naar de Sprengelo gegaan. En daar zijn we heel lang geweest. Dat was ook een geweldige locatie trouwens.
1: Ja.
0: En met heel veel medewerking ook van de school. En van de medewerkers van de school.
1: Zo.
0: Zelfs iedereen die wou graag mee. Werken, zoals leraren, leraressen, die wouden graag in de bediening staan.
1: Zo,
0: die
1: leuk,
0: vond
1: man.
0: Het zo geweldig leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja, totdat ook niet meer mocht. En nou zitten we in het Vierhuis.
1: Met Cirelo.
0: Ja, Cirelo.
1: En daar zitten jullie weer een paar jaar, hè?
0: Ja, daar zitten we nou voor het derde jaar.
1: Oké, okay, en ja. daar

0: Nu jullie ook nog rustig blijven de komende jaren? Ja. Is er nog geen sprake van... Toch nog misschien?
1: Misschien tot het volgend jaar gaat verbouwen.
0: Oh, en dan moet u even een plekje hebben.
1: Ja, ja. Maar goed.
0: Ja, ja, het kan
1: we
0: nog.
1: We hopen het 20ste keer nog vol te maken.
0: Oké. Okay.
1: Ook gezien onze eigen leeftijd.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Dat kunnen jullie gewoon met z'n allen. Hey, we gaan eventjes naar Flevium.
1: Ja.
0: Want, komen die toevallig ook spelen of niet?
1: Nee.
0: Oh, oh nee, die nee. Hebben wij hier wel klaarstaan.
1: Maar, ja, maar...
0: Ja?
1: Een van de eerste muzikanten van Flevium, Jos Veldhuizen, komt wel.
0: Nou, kijk eens aan. Hartstikke goed. Hey, daar gaan wij straks nog alles over horen. Luisteraars, u luistert naar de matinee. We zijn er tot 4 uur. Ik ben in gesprek met Ton van Laarhoven. Maar we gaan eerst even naar Flevium.

0: Ja, dat was Flavium uit Apeldoorn met Nightlife. Luisteraars, ik ben in gesprek met Tom van Laarhoven. En met Tom ga ik bespreken ja, de aankomende SOS-reunie. En dat wordt weer fantastisch. Ik heb al even gekeken wat er allemaal komt. Het zijn allemaal leuke bands en artiesten. Allemaal herinneringen. En op die avond ga je natuurlijk nog weer veel meer herinneringen maken. Die avond op 31 oktober. Tom, de SOS-reunie. 31 oktober.
1: Ja.
0: Ja, de artiesten.
1: Ja.
0: Wie komen er allemaal?
1: Ja, we hebben het programma wordt geopend door Karel Kadish.
0: En wie is dat?
1: De Karel Kadish, dat is een Indo-band.
0: Ja.
1: En ze spelen voornamelijk muziek van bijvoorbeeld van The Shadows.
0: Oh ja.
1: Dat Americana is het een klein beetje. En die doet de opening. Daarna, we hebben twee hele grote podiums beschikbaar in het Vierhuis. En we hebben ook nog een klein podium in de barruimte.
0: Oké.
1: Ja, dus we hebben drie zeg maar verschillende locaties waar muziek wordt gemaakt. Na Karel Kadish komt Hawkeye met een volledige set. Die komen dan op het hoofdpodium spelen. Daarna hebben we weer even wat muziek. Wij noemen dat een reunieband. Mm-hmm. Behind the bars, zeg maar. Daar komt onder andere Jos Veldhuizen bij. Ruud Wegman van de bands. Jos Veldhuizen van
0: Flavium.
1: Was van Flavium.
0: Ja.
1: Guus Essen speelt daarmee. Bas Marees. Henk Werenstein. Dus dat is een heel groepje hele bekende Apeldoornse muzikanten. Die gaan daar gewoon improviseren.
0: Leuk,
1: hartstikke
0: man.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Semi-akoestisch. Dus je kunt gerust blijven praten. En daarna starten we toch wel met iets unieks. Karel Kadish heeft heel veel vrienden gevraagd om mee te spelen met zijn band. En die bands die komen allemaal uit verschillende bands. Le Barouche, Maddox, John Les, die komt zelfs nog even een paar liedjes meezingen. Het zegt jullie nou allemaal niks. Maar de hele oude luisteraars, die zegt dat wel wat.
0: Okay.
1: De Black Moody's, daar komen wat gastmuzikanten van mee. Danny and the Wildcats. Dus ze spelen allemaal in één of twee nummers mee. Mm-hmm. Samen met Karel Kadish, zijn band. Ja, en dat wordt zeg maar toch wel eens een keer uniek.
0: Nee.
1: Grace Ries die gaat wat nummers vertolken van Lydia Tuinenburg.
0: Ja, die speelt ook altijd in het Oranje Park.
1: Ja,
0: vaak,
1: ja, Grace
0: of
1: staat heel
0: vaak.
1: Ja. Dat is ook een geweldige, lieve vrouw.
0: Ja.
1: En die gaat wat nummers spelen van Lydia Tuinenburg. Lydia Tuinenburg heeft één keer een wereldhit gehad. Send Me the Pillow.
0: Ja.
1: En daar is zij internationaal mee doorgebroken. En toen wij haar uitnodigden, was ten tijde van de Zwitserlocatie. Toen is ze helaas overleden. Ze woont in San Francisco. We hadden haar speciaal uitgenodigd. Ze zou komen. Maar Grace Ries gaat nou wat nummers van haar vertolken.
0: Nou, dat is hartstikke mooi, man.
1: En daarna gaan we weer terug naar achter de bar, zeg maar.
0: Ja.
1: En we sluiten af met Freebird en Edge.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja. En als je dan nog even wil naborrelen, dan kan dat ook nog weer.
0: Ja, want hoe laat begint het dan?
1: We beginnen om 7:30.
0: 7:30?
1: Ja, ja. En we eindigen rond, ja, zeg maar, maximaal 12:00.
0: Oké, okay. En het is wel het beste dat je kaarten nu reserveert, hè? Want
1: ja,
0: dat kan dat nu al?
1: Ja, ja, ja. Online kunnen we al reserveren op de www.soosrenu.nl.
0: Ja.
1: Ja, dat is heel makkelijk te onthouden.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus je kunt online al kaarten bestellen. En we starten na de zomer met de fysieke kaartverkoop. Want wij merken nog wel dat onze generatie ook een klein beetje gewoon nog het kaartje in de hand wil
0: hebben. Ja, even afwachten nog. Ja. Afwachten en dan ook aan de deur gewoon.
1: Ja, ja, we kunnen ook eventueel aan de deur verkopen.
0: Ja, dat kan ook nog.
1: Maar we zijn wel verbonden aan een maximaal aantal mensen in deze locatie.
0: Hoeveel kunnen erin dan?
1: We kunnen
0: mogen er?
1: Ja, we mogen er 400 in.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En ik denk dat jullie daar ieder jaar wel aan toe komen.
1: Ja, we komen ieder jaar wel eraan toe. Hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het is zeker met dit programma is het wel ons advies om tijdig te reserveren. Ja.
0: En hebben jullie genoeg vrijwilligers? Want bedoel, 400 man moet toch allemaal. Jullie zeggen, jij zegt, we zijn met z'n tweeën, Hans en jij, maar toch allemaal wel in. Hoe gaat dat dan?
1: Dat is het nadeel van deze locatie. We hebben natuurlijk de horeca hebben wij niet meer.
0: Nee.
1: Vroeger in de Sprengelo.
0: Ja, was jij
1: toen
0: de man
1: van de horeca.
0: Ja, ja.
1: Dus vandaar dat we nou ook best een toegangsprijs moeten vragen. Dat was in het verleden ook wel.
0: Hm.
1: Maar goed, we kunnen niet veel meer.
0: Toen was het €15.
1: Ja, het is nou €15 geworden. We zijn zelfs iets in de prijs verlaagd.
0: Oh.
1: Maar goed, we moeten wel een professionele geluidsinstallatie inhuren. We moeten de zaalhuur nog betalen. We moeten een klein beetje aan de bands natuurlijk geven. Ook vrijkaarten. En ja, die moeten ook te drinken hebben.
0: Maar €15 voor een kaartje?
1: Ja.
0: Nou, maar dat, ja, ik vind dat niet duur, nee, Tom. Nee. Nee, want ik bedoel, moet je eens kijken. Van 8 tot 12.
1: Ja.
0: Wat een avond. Wat een bands krijg je voor je neus.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat een oude vrienden krijg je voor je neus.
1: Ja,
0: en, ja toch?
1: Ja, professionele geluidsinstallatie staat. Ook,
0: ja.
1: Dus de bands kunnen allemaal zo inpluggen.
0: Ja.
1: Dus,
0: nee, maar in Schuilenburg, daar staan mensen achter de bar. Die, dat hoeven jullie dan niet te regelen?
1: Nee, nee, nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nee, dat dacht ik. Dat jullie ook je eigen mensen
1: nee,
0: moesten...
1: Nee, wel. Onze families die werken allemaal mee. Die staan aan de deuren
0: ja,
1: enzovoorts
0: dat
1: natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: En we helpen ook wel mee met de opbouw en afbouw. Van, want de volgende dag is het weer een kerk. Hè,
0: oh ja, natuurlijk. Moet je alles weer netjes, hè? Ja. Ja, precies. Precies. Ja. Nou, ja. Hartstikke leuk. Dus, maar mensen kunnen gewoon even kijken op soosreunie.nl.
1: Ja.
0: Daar staat het hele programma ook op, ja. Neem ik aan. Ook staat daar hoe je aan kaarten kan komen.
1: Ja.
0: Het is 31 oktober.
1: Is vanaf half acht.
0: Is het op een vrijdag of zaterdag?
1: Het is op een zaterdag.
0: Op zaterdag, ja. 31 oktober.

0: Van half acht, dan gaan de deuren open. En dan kun je met z'n allen naar binnen stormen. En dan kun je zorgen dat je op een kruk kan zitten. Of je gaat lekker staan. Ja. Maar ik denk niet van staan komt ook niet veel terecht. Maar je gaat gewoon heel lekker dansen. Ja. Ja, maar ga lekker dansen.
1: Ja, ja, ja.
0: Toch? Ja, hartstikke leuk, man. Ja,
2: je mag gewoon ook dansen met een rollator.
0: Ja, dat zeg je, met een rollator. Gewoon met die rollator in het midden van het dansen. Hartstikke leuk. Ja. Ton, ik hoop dat het weer een enorm succes wordt. Ja. Ik wens jullie heel veel toi. En dank dat je hier was. Ja.

Ja, daar waren de Bee Gees, Night Fever. Luister, ik ga nog even zeggen dat je ook eventjes op onze website kan kijken. rtv-apeldoorn.nl. En er staat heel veel info op. Je kunt hier nog van alles doen, echt waar. Het is hartstikke leuk om hier te werken bij RTV Apeldoorn, de lokale omroep van Apeldoorn. Dus je kan gewoon eventjes op de website kijken. We kunnen nog editors gebruiken, presentatie voor tv, radio, voor de redactie. Als je al die leuke onderwerpen wil bedenken die wij hier dan weer ten gehore brengen, dan ben je van harte welkom. Je kan eventjes een kijkje nemen. Wij wonen op de Arnhemseweg. En nou, maar ik zou zeggen, rtv-apeldoorn en doe even een mailtje de deur uit. Dan komt dat helemaal goed.

Ja, onze apparatuur heeft ook last van de warmte. Die knoppen die gaan zomaar aan. En dan denk je van, nou, hij staat uit. Nee, dan hebben jullie mij misschien wel horen zingen. Nou, ik hoop het niet hoor. Ik hoop dat je nog bent blijven luisteren. Goed. Ja, het zit er alweer op, het eerste uur. Maar we gaan natuurlijk vrolijk door. Want we hebben nog hele leuke dingen. We gaan naar Paleis Het Loo. En we gaan naar Ben van der Velde over de kofferbakverkoop. En we gaan nog naar Buslo. Dus ja, het is echt weer voor Buslo. Maar wat we daar doen, dat hoor je straks. Maar we gaan eerst even koffie halen. En we gaan luisteren wat nieuws is in de wereld op dit moment. En dan zijn we graag weer terug met nog één uur de matinee. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht.

0: Dit is het nieuws. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. 2 mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Matinee.
1: Radio Apeldoorn.

26. Leuk dat je luistert. Want wat gaan we doen? Nou, we gaan om 3:15 eventjes naar Paleis het Loo. We gaan eventjes bellen, hoor. Gewoon, we gaan er niet naartoe. Want ja, Guido en ik blijven wel hier gewoon zitten.

0: tabakverkoop. En die vindt plaats niet meer bij Victoria Boys, maar aan de Landgoedlaan. Ja, en dus dan gaan we even bellen met Ben van der Velde hoe de stand van zaken is, wanneer er weer een nieuwe verkoop plaatsvindt. Dus dat hoor je allemaal hier bij ons in de matinee van woensdag 1 juli. Goed, ik zei het net al, je kunt ook eventjes op onze website kijken, rtv-apeldoorn.nl, zit heel veel info op. Maar je mag ook nog steeds bellen, hè, 055 540 1978. Guido die zit klaar aan de telefoon, die man die doet gewoon alles vanmiddag, die doet de regie, die doet de techniek. Alles doet hij. Hij kan ook nog zingen. En dat doet hij ook nog. Geloof ik. Maar dit is eerst Marco Borsato.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren. Waarin ik heb geloofd.

Marco Bazzato, hij mag weer gedraaid worden. Vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli, dan is het weer feest in Uggela. We hadden net al het Korenfestival aanstaande zaterdag. En nu gaan we even een week later, want dan staat het Albatrosterrein weer in het teken van Zomerfeest Uggelen. Nou, bekende artiesten, populaire dorpenstrijd, een gezellige familiedag. En dan biedt het evenement 3 dagen lang vermaak, echt waar, voor jong en oud. Wil je nou meer weten hierover, dat kan ik me voorstellen, dan moet je even kijken op zomerfeestuggelen.nl. Daar staat alle informatie over en hoe je tickets kan krijgen en zo. Goed, dit is Kelly Clarkson.

0: Ja, daar gaat Kelly Clarkson. Because of you. Om 13 minuten over 3 hier in de matinee. Nee, 14 alweer. Oké, gaat zo snel de tijd, hè. Ja, de tijd gaat heel snel, hè, Laura Brown. Het is alweer een maand later, hè.
1: Dus weer een maand later.
0: Ja, want jij bent iedere maand in onze uitzending. Iedere eerste woensdag van de maand. Ja. En Laura, nou welkom. Het is lekker cool in het paleis, denk ik, hè?
1: Ja, dat is heerlijk. Ja. We hebben natuurlijk klimaatsystemen.
0: Oh.
1: Want de collectie die moet altijd dezelfde temperatuur om en nabij blijven.
0: Ja.
1: Dus ja, eigenlijk is de beste plek om naartoe te gaan als het zo warm is naar een museum.
0: Ja, precies. Maar hadden jullie daar ook geen reclame voor gemaakt vorige week? Toen met die tropendagen? Want ik zag ergens iets voorbij komen of zo.
1: We hebben wel gezegd dat inderdaad dat het bij ons altijd wel wat koeler is en dat er genoeg schaduwplekjes zijn. Maar als het code rood is en mensen worden verwacht binnen te blijven, dan is het niet aan ons om mensen naar het museum te trekken. Maar dat hadden we natuurlijk wel heel graag gewild.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, je kan een oproep doen, Laura, want ik zag net dat het volgende week wordt het ook weer hartstikke warm.
1: Ja,
0: volgens
1: zeker.
0: Mij. Ja, hebben ze het ook weer over tropische.
1: Ja, en het is echt lekker in het paleis. Het is lekker in de balzaal. Het is lekker in de koelte van de vaste presentatie, de Oranjes.
0: Ja.
1: En er rijden extra shuttles van het Stallenplein naar het paleis, omdat we begrijpen dat het best een stukje lopen is.
0: Ja, dat, nou, dat kan
1: dus
0: ik me
1: voor, rijden dat... meerdere shuttles en de rijden. Het is dit keer ook niet dat je hoeft te betalen voor de shuttles.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is een cadeautje, zeg.
1: Een klein cadeautje, ja.
0: Mooi toch? Ja, mooi.
1: Zeker.
0: Hey, ja, want dit weekend krijgen de noordelijke provincies vakantie. Dus ja, dan zal het bij jullie ook wel druk worden, natuurlijk. Ja. En hier in het midden is het 18 juli.

0: hè? Dan krijgen wij vakantie, geloof ik.
1: Ja, bij Paleis Het Loo inderdaad hebben wij altijd, pakken we alle zomervakanties eigenlijk voor die het eerste vrij is en die het laatste vrij is, die pakken we bij elkaar. De Zomerpaleis is van 6 juli tot en met 30 augustus.
0: 6 juli tot en met 30 augustus, Zomerpaleis Het Loo. Oké. Dat is wel net zo handig. Ja,
1: ja.
0: Het gaat gewoon door, precies.
1: Ja.
0: En wat hebben jullie bedacht dan echt in die vakantieperiode?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eigenlijk alles wat er altijd al is. En dat is natuurlijk het paleis, de tuinen, het stallenplein met de koetsen, de rijtuigen.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik net al zei, de tentoonstellingen zijn er gewoon. De oranjes zijn is er.
0: Ja.
1: Als je lekker naar buiten wil, dan is het Prins en Prinsessendagen vanaf 21 juli beginnen die. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En dan heb je ook het juniorpaleis. Als je met de kinderen lekker wil spelen in de tuin, zijn er allemaal grote spellen. Er zijn buitenactiviteiten, een spellenkraam. Noem maar op. Er is van alles echt aan activiteiten te doen. En we hebben natuurlijk ook weer de zomerconcerten die in de weekenden plaatsvinden.
0: Oh ja, dat zijn 5 weekenden, hè?
1: 5 weekenden. Met heerlijke muziek, lekker op het grasveld, bij de klosbaan. Of lekker loungen in een zitzak.
0: Okay.
1: Of in een strandstoel.
0: Oh.
1: Of lekker op een bankje meegenieten. Of op het terras van de balzaal.
0: Ja, en die muziekvoorstellingen die zijn smiddags? Hoe laat, weet je dat zo?
1: In ieder geval nu staan ze van 1 tot 3 opgesteld. Mocht het te warm zijn, dan gaan we daar natuurlijk naar kijken. Maar op dit moment van 1 tot 3.
0: Van 1 tot 3, lekker.
1: Ja, dus om 1 uur, ik moet het goed zeggen. Om 1 uur starten ze en om 3 uur.
0: 3 uur, 2 voorstellingen op 1 middag. Ja, en er zijn 5 weekenden.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Nou ja, maar wil je meer weten dan paleishetloo.nl, daar staat het allemaal op. En ik zie hier ook nog iets, 22, ja dat duurt nog eventjes, met de Koninklijke Paardenkracht. Wat is dat dan precies?
1: Het Koninklijke Staldepartement komt weer naar het Paleis Loo. Dat doen ze elk jaar. Dat is meestal in het laatste, niet het laatste week, maar de laatste week ongeveer van augustus.
0: Ja.
1: Want dan gaan ze zich klaarmaken voor Prinsjesdag die daar aankomt. Dat is natuurlijk het leuke van het Paleis Het Loo. Dat is natuurlijk ooit ook een heel groot stalcomplex geweest.
0: Ja.
1: En daar staan ook heel vaak de paarden van de koning om uit te rusten of om talenttraining te doen.
0: Okay.
1: En in die laatste, dat weekend, gaan ze inderdaad weer trainen voor Prinsesdag. Dus dan leren paarden in meerdere spannen achter elkaar aan te lopen. En het is natuurlijk prachtig om te zien, want ze doen een rondje stallenplein, de stallenlaan, en ze doen een rondje Bascour. De mooiste koetsenrijtuigen en de mooiste paarden, moet ik eerlijk gezegd zeggen.
0: Oké, dat is 22 en 23 augustus.
1: Ja, ja.
0: En ik zie hier ook nog iets, Nederlandse gebarentaal.
1: Ja. Nou, daar staat het Paleis Het Loo natuurlijk, daar zijn we gewoon erg voorstander van. Want het paleis is voor iedereen. Dus daar doen we ook altijd ons best voor om rondleidingen te vullen met de Nederlandse gebarentaal.
0: Mm-hmm.
1: Die worden gedaan door dovengids Marieke Lankhorst.
0: Mm-hmm.
1: Zij zal mensen mee door de tuin nemen. Zal wat uitleggen en eigenlijk je begint al op de Bascour. Dus je begint al een beetje aan het begin van het paleis en vervolgens loop je mee naar de tuinen. En de rondleiding is gratis. Je hebt eigenlijk alleen een kaartje nodig voor het Paleis Het Loo.
0: Oké.
1: Ja.
0: Hij zit op jullie site te kijken. En Rita die zegt al tegen mij, dan kan je, ik zit met mijn muis. Misschien hoor jij iets, Laura, weet ik niet. Misschien denken mensen thuis al, wat gebeurt daar in de studio? Maar ik zit gewoon even te scrollen door jullie site.
1: Ja,
0: dus dus dat maakt een beetje herrie, denk ik.
1: We hebben heel veel, naast dat we natuurlijk de rondleiding hebben, is het misschien ook wel interessant om te vertellen dat we op 15 augustus hebben we barok opera met Mozart's ontvoering uit de harem.
0: Ja.
1: En die wordt ook getolkt in Nederlands.
0: Oké.
1: Dat wordt door Lieke Kool gedaan.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk je ziet het steeds meer opkomen dat muziek ook getolkt wordt. Dat is een andere manier van tolken, omdat je natuurlijk wat meer emotie en de tussenliggende tonen ook moet kunnen vertalen.
0: Jeetje, wat moeilijk zeg. Lijkt mij dat zo. Ja.
1: Ja, maar heel indrukwekkend en zeker, ik wil het aan jullie meegeven.
0: Ja.
1: Dat,
0: uh,

0: zeker iets is om naar te gaan kijken. En er is ook een kindervoorstelling op 13 augustus die wordt vertolkt.
1: 13
0: augustus. Dus we proberen zoveel mogelijk te doen.
1: Ja. Ik denk dat jullie wel weer heel veel bezoekers krijgen, hè, in de zomer. Ja, anders ook wel natuurlijk andere maanden. Maar ja, de zomervakantie is natuurlijk wel...
0: De zomervakantie die staat bij ons natuurlijk altijd goed aan. En we proberen ook... zeker met deze witte zoveel mogelijk schaduwplekjes te creëren. Ja. En ook koelende plekjes. Dus er staan wat extra sproeiers aan op de velden. We hebben chillweiden. Er zijn tenten waar de voorstellingen in worden gegeven. Dus dat kinderen en ouders niet meer in de zon hoeven te zitten.
1: Precies.
0: Dus we vinden zoveel mogelijk voordelen van de ruimte die we hebben. Mm-hmm. En anders, als het wat te warm is, gewoon lekker naar binnen gaan. Ja. En ik raad alleen aan als de mensen lekker nat worden in de tuin. Want dat mag, hè. Als je in de sproeier wil rennen als kind.
1: Oh, ja.
0: En dan even een handdoekje mee op extra kleding wil je weer het paleis in.
1: Ja, dat is wel net zo handig. Anders worden een natte boel daar binnen. Ja. Hey Laura, ik vond het hartstikke leuk dat je even weer vertelt. En mensen kunnen kijken op paleisatloop.nl. Er staat echt van alles op. En ga gewoon lekker de hele dag vertoeven daar op Paleis het Loo. Want het is de moeite waard. Laura Brang, jij bent van de PR. Dank je wel. En tot volgende maand, hè?
0: Ja,
1: en
0: dan pas in juli.
1: Juli, hè? Augustus zitten we dan. Ja.
0: Ja, dan zitten we in augustus. Maar nu nog even een fijne juli.
1: Ja, fijne juli maand. Tot in augustus.
0: Tot dan.
1: Joe, dag. Ja, ik zei net al, wil je nog meer weten? Kijk op paleiserlo.nl. Echt waar, dan kan je gewoon lekker eventjes doorheen scrollen, wat ik net ook deed. En dan kan je alles bekijken.

0: verjaardag aan ze. Proud Mary, Ike en Tina Turner hier in de matinee om bijna 3:30. Goed, het is de eerste woensdag van de maand, luisteraars. En dat betekent dat wij dan altijd contact hebben met Volkssterrenwacht Buslo. En daar zit de man die alles van de agenda van Buslo afweet. En dat is Alex Scholten. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zit je lekker buiten daar in Buslo?
1: Nee, ik ben er gewoon thuis aan het werk, hoor. Dus Buslo is en blijft een hobby, hè?
0: Ja, dat, zeker, zeker. Ja, het moet ook niet te gek worden, Alex. Nee. Moet een beetje... Ja, met mate dan, hè? Ook wel, eigenlijk. Dat werk. Hé, hey, maar ik rolde er net ook eventjes doorheen, door jullie agenda. Maar er staan weer leuke dingen op het programma, hè? Bijvoorbeeld 3 juli, wat gaan jullie dan doen?
1: Ja, we gaan daar de hele zomer gewoon weer door met onze vrijdagavondpresentaties en nog wat meer zelfs. 3 juli dan gaan we de planeet Venus bespreken. Astrid Eeuwers die neemt het publiek dan mee naar deze buurplaneet van de aarde. Momenteel ook 's avonds helder aan de hemel zichtbaar. En ook in de telescoop natuurlijk als een leuk klein planeetje te zien. Maar ze zal ook uitleggen dat hij er heel anders uitziet dan de aarde. En dat de omstandigheden daar ook extreem anders zijn. Vandaar ook de passende titel De Helse Planeet Venus. En het een en ander over onze zusterplaneet.
0: Mooi.

0: En ja, ik zei net, van je zit nou lekker thuis, moet niet gek worden. Dan zit je te vaak daar op Buslo. Maar het weekend, volgens mij ben je dan het heel weekend. Want zondag is er de zonnekijkdag. En dan hebben jullie ook iets bijzonders georganiseerd,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, wij hebben ze, dan zijn we natuurlijk ook overdag wel eens open. Ja. En er wordt jaarlijks landelijk op de eerste zondag van juli een zogenaamde zonnekijkdag georganiseerd.
0: Okay.
1: In de hoop natuurlijk dat het helder weer is. Nou, ja, daar mogen we de afgelopen tijd niet over klagen.
0: Nee.
1: En dat we dan inderdaad met de telescoop naar de zon kunnen kijken. En er zijn momenteel ook juist weer heel veel grote zonnevlekken op de zon. Dat is een leuke activiteit. En dat is ook goed te zien dan in onze speciale zonnetelescopen, waarmee je veilig naar de zon mag kijken.
0: Ja.
1: We zijn dan eigenlijk de hele dag open, vanaf morgens 11 tot middags 3.
0: Zo.
1: En we hebben dan ook een paar presentaties. Morgens is er eentje om 11:30. En smiddags om 13:30 doen we dat nog een keertje. Dat gaat dan speciaal natuurlijk over de zon. En we gaan wat lichtproefjes doen. En er zijn wat andere leuke activiteiten. Kortom, ja, een themadag die in het teken staat van de zon.
0: Oké. En het is een dag voor de hele familie, denk ik, of niet?
1: Het is echt voor de hele familie. Ja, het is leuke activiteiten binnen en buiten. Dus voor jong en oud.
0: Nou, landelijke zonnekijkdag zondag kun je terecht van 11 tot 3 uur. En dan gaan we naar 10 juli, vrijdag 10 juli. Ja, 65 jaar mensen in de ruimte. Ja, ik weet het nog, toen, vroeger, heel lang geleden.
1: Ja, heel lang geleden. Nou, ik ben met het publiek inderdaad, ik ben dan zelf de spreker van de avond. Ik neem het publiek mee op een stukje ruimtevaartgeschiedenis.
0: Ja.
1: En vooral inderdaad die beginperiode van de bemande, of tegenwoordig moeten we zeggen de bemenste ruimtevaart. Maar in die tijd was het echt nog een mannen aangelegenheid. Met name als Yuri Gagarin en John Glenn, de eerste Amerikanen en dergelijke. Dus gewoon een stukje ruimtevaartgeschiedenis. Mm-hmm. En ter herdenking ook aan het feit dat het dit jaar dus precies 65 jaar geleden is dat de eerste mens de ruimte ging.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is de moeite waard om even bij jullie langs te gaan op vrijdag 10 juli. Ja, het is vakantietijd. Daar spelen jullie ook al in. Want 17 juli hebben het jullie over de sterrenhemel in de vakantie. En ja, welke ster is dat, staat hier?
1: Ja, dat is dan een vraag die mensen natuurlijk nog wel eens stellen. Hè. Kijk, vakantie is natuurlijk sowieso een leuke periode om eens vaak naar die sterrenhemel te kijken. Hè. Mensen zitten dan vaak buiten of thuis of op een vakantiebestemming. Op sommige vakantiebestemmingen is het juist zo donker dat je veel meer sterren ziet dan wat je normaal thuis in je achtertuin ziet. En dan vragen mensen zich wel eens af van waar zie ik nou eigenlijk naar te kijken? Hè? Wat zie ik daar eigenlijk aan de hemel? Wat zijn het nou wel lichtjes? Wat zijn nou planeten? Wat zijn sterren?
0: Uh-huh.
1: En de bedoeling is dus dat we in de zomermaanden juist allerlei leuke presentaties hebben voor jong en oud, waarin we dit soort algemene dingen uitleggen. En op 17 juli, dan gaat dus die presentatie juist over wat zie ik nou eigenlijk aan die hemel? Hoe kan ik me daar een beetje op oriënteren? Er zijn ook leuke apps en programma's waarmee je dus inderdaad makkelijk kunt zien wat je eigenlijk sterrenbeelden boven de horizon staan.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de doelstelling dus van die vrijdagavond, om het publiek gewoon een beetje mee te nemen over als ik dan omhoog kijk, wat zie ik dan eigenlijk?
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. En dan gaan jullie op vrijdag 24 juli een reis door het heelal maken.
1: Ja, dat is gewoon een leuke algemene presentatie voor jong en oud, waarbij eigenlijk alle facetten van de sterrenkunde een beetje aan bod komen. We beginnen natuurlijk dicht bij huis met de aarde en de maan. We vliegen langs allerlei planeten. We kijken naar sterren, bijzondere mooie sterren met exoplaneten en dergelijke. En uiteindelijk ga je dan zelf op de reis helemaal naar verre sterrenstelsels en de grenzen van de kosmos. Gewoon een leuk algemeen sterrenkundig verhaal voor jong en oud.
0: Oké. En je had het net over Suske en Wiske.
1: Ja, we hebben natuurlijk we willen speciaal natuurlijk voor de kinderen wat leuke activiteiten organiseren in de zomermaanden. En onder de titel Suske en Wiske ontdekken de sterrenhemel, hebben we een presentatie waarbij we dus inderdaad ook een beetje gebruik maken van de figuren van Suske en Wiske en de bijbehorende andere personages. Om de kinderen wat te laten zien en te leren over de sterrenhemel. Van hoe weten we nou eigenlijk hoe ver een ster weg staat? Hoe weten we waar een ster uit bestaat? Wat zijn planeten? Wat zijn sterren? Dus allerlei simpele dingetjes in de sterrenkunde worden uitgelegd voor speciaal gericht natuurlijk op de kinderen. Maar dat wil niet zeggen minder geschikt voor volwassenen. Want juist volwassenen kunnen vaak ook heel goed veel leren van de manier waarop wij proberen om kinderen uitleg te geven van over de sterrenhemel.
0: Ja, wel in makkelijke taal dan, ook voor ons.
1: Wel in makkelijke taal uiteraard.
0: Ja,
1: en we hopen natuurlijk, en dat geldt voor iedere vrijdagavond, dat het lekker helder weer is.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk pas later echt donker, maar mede door onze telescopen kunnen we toch al vrij snel de maan en planeten eventueel goed in beeld krijgen. Ook al is het nog een beetje schemerend. En het wordt heel geleidelijk aan, zeker richting natuurlijk eind juli, wordt het alweer wat vroeger donker.
0: Ja.
1: En dan kan het publiek ook s'avonds naar de sterrenhemel kijken.

0: Nou, mooi. En komen er veel kinderen op zo'n vrijdagavond?
1: Zeker in die zomermaanden. Ja. Wat je zegt, het zijn veel gezinnen. Hè, dus dan zie je vaak inderdaad ouders met kinderen. En ook op onze normale vrijdagavonden wisselt dat sterk. Hangt een beetje van het onderwerp af. En ook van de interesse van de kinderen. Want soms zijn er kinderen bij die willen juist bij de hele ingewikkelde, moeilijke onderwerpen zitten. En die stellen ook vragen van je leven. Oeps, ja. hoe zijn ze daarmee bezig? Ja. Het fascineert altijd iedereen. Hè, jong en oud, als we het hebben over sterrenkunde en ruimtevaart.
0: Nou, mooi toch. Nou, wil je er naartoe naar Buslo? Dat kan. Jullie zitten aan de Busloze Laan nummer 4. En kijk ook even op de website volkssterrenwachtbuslo.nl. En dan kan je de hele maand, elke vrijdag kan je terecht. En ook 5 juli op zondag natuurlijk, want dat is een speciale dag. Nou, Alex Schotten, dank je wel. Ik wens je een hele mooie maand.
1: Dank je wel.
0: En ik zeg tot in augustus.
1: Tot begin augustus.
0: Oké, goedemiddag.

0: Ja, CCR, Creedence Clearwater Revival was dat hier in de matinée. Luisteraars, een paar weken geleden zat hij nog tegenover mij. Nu is hij even aan de telefoon, meneer Ben van der Velde. Hij is van de stichting Hoe en Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Leni.
0: Ja, zeg, ik spreek jou nu, toen eigenlijk ook al. We gaan het hebben over de kofferbakverkoop. Want jullie zijn verhuisd. Victoria Boys zaten jullie een paar jaar geleden. En nu zitten jullie aan de Landgoedlaan. Maar het heet ook anders, hè? Ben jij daar al aan gewend, die naam?
1: Nee, niet helemaal nog, hoor, maar dat komt wel.
0: Vertel eens, hoe heet het nu?
1: Nou, vorig jaar hebben we genoemd Grasveld aan de Landgoedlaan.
0: Ja.
1: Maar de gemeente wil graag een transferium van maken. Dus dan heet het Transferium aan de Landgoedlaan.
0: Nou, ik vind het hartstikke goed van je, hoor. Echt. Transferium aan de Landgoedlaan.
1: He?
0: Ja, ik vind, ja, het klinkt wel een beetje chic, hè? Toch?
1: Ja, en dat komt omdat ze dat dus in de komende winter gaan ze dat helemaal verharden.
0: Ja.
1: En dan kunnen er dus nog veel meer auto's staan. Dan kunnen er ook bussen staan en dat soort dingen.
0: Okay.
1: Dus vandaar dat het dan een Transferium gaat heten.
0: Ja.
1: En wij mogen daar dus in de zomer met in ieder geval 5 zaterdagen mogen we daar staan.
0: Super. Ja. Zeg Ben, voor de hoeveelste keer is nou die kofferbakverkoop aan het kanaal meegerekend bij Victoria Boys en nu hier aan de Landgoedlaan?
1: De 41ste keer heb ik volgens mij zitten berekenen.
0: 41ste keer?
1: 41ste geloof
0: zo.
1: Ik, ja. Of heb ik dat nou helemaal fout? Nee, dat heb ik fout.
0: Oh.
1: De 26ste. Ik wou zeggen, ik zit met... er waren er vanaf 2004... zijn we begonnen langs kanaal tot 2019.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn er 15 in totaal.
0: Ja.
1: 3 keer bij de Victoria Boys.
0: Dus 18... Ja.
1: En eentje dan bij de Transferium vorig jaar. Dus hoe ver zijn we nu? Heb je het opgeteld?
0: Dan 19.
1: 19,
0: ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar ja, 41 had jij in je hoofd. Je had anders geteld
1: dat
0: eigenlijk.
1: Dat is iets anders. Ik ben met andere rekensommetjes bezig ook allemaal. Dus.
0: Nou, ik vind 19 keer, ik vind het hartstikke goed hoor.
1: En mooi,
0: dan,
1: hè?
0: Ja, dat was 19. En dan komt nou dan de 20ste.
1: Binnenkort. Ja, dan komt dan nu de 20ste. Als 20ste. Goed is. Ja,
0: dan komt de 20ste. Dat is 18 juli en dat is tot en met 15 augustus. Jullie gaan over de 20 heen deze keer.
1: Ja, ja. Vijf zaterdagen vanaf de 18e. Dus aanstaande zaterdag over 14 dagen beginnen we.
0: Ja.
1: En de kaartverkoop is gestart op 1 juli. Dus dat is vandaag.
0: Ja.
1: En we hopen dat het een beetje gaat. Ik heb nog niet gesproken met degene die dat allemaal regelt.
0: Oh, dus ik kan niet vragen van, heb je al wat gezien?
1: Nee. Maar wetende, dat gaat het meestal erg hard.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft de kaarten, die gaan op verschillende uren gaan die erin.
0: Zo.
1: Maar anders dan overbelast hij het geheel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is vorig jaar of 2 jaar geleden ook gebeurd. En dan moet hij alles weer opnieuw gaan opstarten. En dat duurt zo'n eventjes.
0: Okay.
1: Dus hij heeft het nu per uur, gooit hij er zoveel kaarten in.
0: Zo.
1: En dan is het niet zo erg druk, dus dan valt het mee.
0: Nee.
1: Maar goed, we hebben in totaal 5 zaterdagen, 5 keer ongeveer 250 kaarten. Dus dat is 1250 kaarten. Nou,
0: zo.
1: We hebben aardig wat.
0: Jongen, wat een happening is dat toch iedere keer weer, hè? En ze
1: leuk,
0: komen
1: hè?
0: Echt uit het hele land, zei je vorige keer, hè?
1: Ja, ze komen overal vandaan, echt waar.
0: Ja. En hoe laat kunnen die mensen daar ook alweer terecht? Dan vanaf 7? Nee?
1: Ja, vanaf uur of half 7 uur binnenkomen rijden, dan moeten ze

0: Heel eventjes wachten, wordt een toegang gecontroleerd. Mm-hmm. En dan vanaf 7:30 mogen we het terrein op. Dus dan worden ze helemaal gedoseerd, het terrein opgelaten. Krijgen ze een plekje toegewezen. En dan mogen ze hun spulletjes uitpakken. En dan mogen ze proberen alles te verkopen.
1: Oké. Ja. En zijn er ook mensen die het geluk, die het dan soms lukt om al die dagen te staan?
0: Er zijn ook mensen die alle 5 de zaterdagen komen, ja.
1: Oké. Okay.
0: Je kunt nu, als je nu toch boekt, kun je ook alle 5 de zaterdagen boeken. Dus dan boek je gewoon 5 keer 22 euro en dan heb je elke zaterdag toegang.
1: Zo. Ja. Zo, maar dat doen mensen dus wel. Maar voor volgend jaar, dat kan nog niet, want vandaag is pas de kaartverkoop. Nee, maar dan zouden er ook al mensen op de wachtlijst staan, denk ik, Ben. Want zo immens populair is dat toch, hè, die kofferbakverkoop.
0: Ja, ja, als je nu tijdens de kofferbak inderdaad de mogelijkheid zou geven om ze volgend jaar weer te boeken.
1: Ja.
0: Vooruit betalen dan wel, hè, voor ons ook. Hè.
1: Ja, precies. Nou ja, dan
0: ja, dat zou kunnen. Ja,
1: ja. Nee, maar dat doe je. Het is vandaag is het geopend, zou ik maar zeggen. En, ja. Nou ja, mensen die met de auto komen, hè, ik bedoel bezoekers, die kunnen de auto ook wel makkelijk kwijt als je niet kunt fietsen.
0: Ja. Die komt uit Apeldoorn. Dus zeg maar vlak voor de autobaan rechtsaf gaat richting dat grote hotel, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan kom je op de landgoedlaan en dan staat er een verkeersregelaar, die gaat jou even vertellen dat je de borden moet volgen.
1: Mm-hmm.
0: En dan zijn de borden van de parkeerplaatsen, die hebben een pijl. Mm-hmm. Want als de ene parkeerplaats vol zit, dan draaien we de pijl even de andere kant op, dat dan de andere parkeerplaats gebruikt gaat worden, zeg maar.
1: Ja.
0: We hebben 350 plekken op 4 parkeerplaatsen. Dus nou, dat moet haast wel lukken. Als het, ja, vorig jaar was het op een gegeven moment dat we dachten, oh, dat gaat niet helemaal goed, dat is te druk.
1: Ja.
0: Maar toen gingen er gelukkig ook weer een paar mensen naar huis. Dus toen hadden we weer wat plekken over. Dus het moet kunnen, zeg maar.
1: Ja.
0: Het moet kunnen.
1: Nou, super, man. En Ben, nog even, ja, mensen weten wel, maar het is allemaal voor het goede doel, hè, de Oekraïne, hè?
0: Ja. We zamelen geld in om onze hulptransporten te kunnen betalen.
1: Ja.
0: En we doen er momenteel eentje per maand. Dus die kosten zo 3.500 euro per stuk.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, daar hebben we gewoon geld voor nodig.
1: Ja.
0: En in Den Haag hebben ze geen geld, dus ze geven ons ook niks.
1: Nee.
0: Sterker nog, ik zal het je vertellen.
1: Ja.
0: Dit jaar voor het eerst moeten we btw betalen zelfs voor de inkomsten die we hebben.
1: Kijk eens aan.
0: Dus vandaar dat we de prijs iets hebben moeten verhogen.
1: Ja.
0: Want vorig jaar was 17,5, we hebben nu 22. Want ja, we moeten btw afdragen. Dus dan dat is 21%.
1: Ja, ja. Maar
0: dan
1: de mensen. Nee, dat is heel lastig. Maar de mensen hebben het er graag voor over. En die komen wel. Zeker weten.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: En het wordt echt een hartstikke leuke dag. Of dagen, als je alle dagen komt. Van 18 juli tot en met 15 augustus.
0: Het wordt de 18e nog leuker, hè?
1: Wat dan?
0: Dan komen jullie ook, hè?
1: Oh, is het zo? Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Dat wordt hartstikke leuk. Dan is de camera erbij en de radio natuurlijk.
0: Precies.
1: Dat komt het allemaal op televisie en zo. Hartstikke leuk. Ja.
0: Ja. Ja, als dan de televisie doet, ja, dat zou helemaal mooi zijn.
1: Ja, daar gaan we wel van uit, hoor. De 18e, dat moet toch wel lukken, hoor. We gaan ervoor, toch? Ja,
0: ja, ik hoop het.
1: Ja, ik hoop het ook. Echt wel. Ben, wil je nog iets... ben ik nog iets vergeten? Dat je zegt van, dat is heel belangrijk. Dat moet nog even melden.
0: Mochten de mensen luisteren en die zeggen van, ik wil eigenlijk wel eens een keer meehelpen met zo'n kofferbakverkoop.
1: Oh ja.
0: Dan zoeken we wel wat mensen. Dus we kunnen best wat hulp gebruiken. Want onze vrijwilligers zijn allemaal een beetje ouder. En die willen wij niet de hele dag meer.
1: Mm-hmm.
0: Dus die werken maar een paar uur. Dus dan moet ik toch wat extra mensen hebben.
1: Ja.
0: Dus mochten er mensen zijn die willen helpen, heel graag.
1: Oké, dan kunnen ze even kijken op kofferbakverkopen.nl. Daar staat die info ook op.
0: Ja, of mailen info@woe.nl kan ook.
1: Oké. Goed, Ben van der Velde, jij bent de PR-man hier van die kofferbakverkoper. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Wordt mooi weer, tenminste de berichten zijn goed voor die week. En ik wens jullie heel veel succes en natuurlijk heel veel plezier.
0: Dankjewel, ik hoop je daar weer te zien.
1: Oké, dankjewel. Doei.
0: Doei. Doei.

Drive My Car. Ja, daar gaan de Beatles hier in de matinee. Ja, het is weer juli, hè. En dan is het altijd weer feest in Big Bear, een spektakel. 2 maanden lang, juli en augustus. Elke donderdagavond in het centrum van Big Bear is het dan het decor van de Veluwse avondmarkt. Oude ambachten, zoals wolspinnen, klompen maken, heerlijke streekgerechten, sfeervolle muziek. En ook tijdens de markt kun je de grote kerk bezichtigen, want die is dan ook open. Nou, de markt begint om 6 uur en duurt tot 9:15. En je kan gewoon naar binnen lopen, het kost gewoon niks. Dus ga lekker die markt afstruinen, hartstikke leuk. Misschien kom je mij ook nog tegen. Ik loop daar met een microfoon en een cameraman. En wij zitten daar ook met onze radio van RTV Apeldoorn. Dus kom even langs bij onze radiostand, hartstikke leuk. En vertel eventjes nou, aan mijn collega's wat je zo leuk vindt daar aan die Veluwse avondmarkt. En wat je misschien al hebt gekocht of zo. Of waar je nou op zoek bent, hartstikke leuk. Morgen is dat dus allemaal in Big Bergen. In juli en in augustus.

Ja, daar gaat Blondie met haar Denise uit de 70s, was dit een plaat. Goed, luisteraars, het zit er alweer op deze matinee van woensdag 1 juli. Guido en ik hebben dit programma weer met heel veel plezier voor u gemaakt vanmiddag. Volgende week woensdag, dan zijn wij daar natuurlijk weer. Maar morgen en overmorgen is er ook nog een matinee. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar Radio Apeldoorn. En kijk ook even naar onze YouTube-kanaal RTV Apeldoorn. Daar staan hele leuke items op die wij hebben gemaakt hier bij RTV Apeldoorn. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Dank voor het luisteren. En ik zeg tot een volgende keer. We gaan eruit met Motors en Airport. Nou, alvast een fijne vakantie als je gaat vliegen. Ik zeg goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten twee vakjes invullen, één voor de partij en één voor het nummer van hun voorkeurskandidaat.

Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. 2 mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek draait door met Tim Schel.
2: Ik zeg oeh!

moeite door. België met moeite door. Ze zijn dan wel weer door. Dus ja, daar kan ik dan met enige jaloezie op kijken. En de rest, een beetje aan het genieten van het koelere weer wat er op dit ogenblik over Nederland gaat. Bereid je maar weer voor. Ik zat ook alweer te kijken. Ik las ook weer in de krant. Vandaag en morgen is het nog koel. En vanaf volgende week gaan de temperaturen weer oplopen. Gaan we weer richting de 30 graden. Ja, dan is het weer puffen, stuffen, noem het maar op. En dan is het weer zweten en dan is het weer klagen. Maar voordat je het weet is die mooie zomer weer voorbij. Nee, Gerard Cox heb ik niet voor je klaarstaan. Misschien draaien we wel die City of New Orleans. Ik ga hem dan, weet je wat? As we speak ga ik hem klaarzetten. City of New Orleans. En dan zullen we hem van Arlo Guthrie doen zometeen. Dat ga ik gewoon lekker klaarzetten. Hey, wat heb ik nog meer voor je klaarstaan? Just drop in to see what my conditioning was in. Ik had het al een klein beetje beloofd. Gisteren hadden we dochterlief. Vandaag gaan we weer naar vaderlief. Want Willie Nelson heeft bijvoorbeeld twee versies van. Gaan we dadelijk doen. Tegen de klok van 11:30. En tegen de klok van 11:30 weer een country hit uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn bij 172 aangekomen. Joji Messina, Heads Carolina, Tails California heb ik voor je klaarstaan. As we speak, The City of New Orleans. Het gaat over een treinrijd. Gerard Cox heeft er een Nederlandse versie van gemaakt. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dit is origineel Arlo Guthrie.

staat op het album van Paul McCartney, wat dit jaar uit kwam. Sterker nog, het album dat kwam uit op 29 mei, jongsleden. Paul McCartney, As You Lie There. The Boys of the Dungeon Line, zo heet dat album. Ja, ik heb deze band vorige week gezien. Ja, dat was wel een aangename verrassing dat ik mee mocht. Het was best wel een heerlijk optreden. Dit deden ze ook. Het is Duran Duran, A View to a Kill. En ze hadden het intro van dit nummer, dat was natuurlijk het James Bond team. En daarna gingen ze naadloos over naar deze. Missing.

Ah, dat is een lekker oudje, of niet soms? Bill Haley en his Comet. En de See You Later Alligator. En daarvoor hadden we nog Donna Johnson. En Tell It Like It Is. Hey, ik heb weer een... just dropped in to see what my conditioning was in. Willy heeft hem 2 keer opgenomen. Afgelopen dinsdag draaide ik deze uitvoering van hem. Dan klinkt hij als volgt. Klein stukje nog een keer. En dit staat op het album The Great Divide van Willie Nelson uit 2002. Deze, de uitvoering die ik vandaag ga draaien, dat komt van een album uit 2001. En dat album heet The Rainbow Connection. En hoe klinkt die versie van dat album? Nou, die klinkt als volgt, net wat anders. Daarom mag die weer om 10:30 voorbij komen.

Ah ja, dat vind ik heerlijk hoor. Queens of the Stone Age had ik voor je klaarstaan. En Make It With You hoorde je. Dat staat op het album Era Vulgaris. En dat is alweer een heel oud album van bijna, zeg ik dat goed? Ja, volgend jaar gaat het album alweer 20 jaar oud zijn. Het komt namelijk uit 2007. Ik ben niet zo goed in rekenen, maar dat weet ik dan wel, dat het album dit jaar dus 19 jaar is. Ik zit even te kijken wat ik voor je klaar heb staan. Ja, ik heb een heleboel voor je klaar staan. Dit heb ik voor je klaar staan, namelijk de Stray Cats en Runaway Boys. En daarna heb ik voor je klaar staan Propaganda en Duel Eye to Eye.

Wanneer is het ook alweer? Zal ik het er nog een keer goed bijhalen? Dan kan ik het precies vertellen. Volgende week over 7 dagen, 13 uur, 14 minuten en een handvol seconden. Dat is vrijdag 10 juli gaat het nieuwe album van The Stones uitkomen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb al wat singles gehoord. En deze single, ik ben hem al de hele week aan het meenemen. Die valt wel op, die vind ik nog wel geinig. Dit is nieuwe muziek. Dit zijn The Stones en Jealous Lover.

Elton John en Nikita had ik ervoor hier klaarstaan. En ik zit met een schuin oog op de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. En dan zijn we snel terug met het tweede. Het middelsuurtje van de steden driehoek draait erdoor. Op plekje 172, startjes om 11:30. Jody Messina. De country hit uit de lijst van het blad Rolling Stone uit de top 200. We gaan eruit met, ja, eigenlijk een knijterhit van de hit uit de jaren 90. Marky Mark en de Funky Bunch. Dit is Good Vibration.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanvallen op Kiev de druk op Moskou verhogen. Buitenlandchef Kallas stelt dat alleen militaire steun en sancties de aanvallen kunnen stoppen. De EU wil meer Russische bedrijven sanctioneren die de militaire industrie ondersteunen. Volgens Kallas zal de EU de kosten blijven opvoeren totdat Rusland inziet dat winnen onmogelijk is. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd, waarna ze worden aangerand of verkracht. Onderzoekers ontdekten ook 4 chatgroepen waar vrouwenhaat werd verheerlijkt. Politiedienst uit 7 landen werkte samen aan deze operatie. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten 2 vakjes invullen, 1 voor de partij en 1 voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. Het weer: vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. We begonnen met een, ik weet niet of het een hit is geweest, maar we begonnen met 1994. Je hoorde de Schotse band The Primal Screams en Rocks. 3 jaar voordat Rocks uit werd gebracht, bracht Primal Scream het legendarische album Screamadelica uit. Dit was een baanbrekende mixer van indie rock, dance muziek en house en psychedelica. En toen ze in 1994 met de opvolger Give Out But Don't Give Up kwamen, met Rocks als eerste single, stonden de critici perplex. Geen elektronische beats of soundscapes meer, maar pure, vuige classic rock en rootsy boogie woogie rock. De sounds van Rock leunt extreem zwaar op de bits rock uit de vroege jaren 70. En je hoort direct de groove, de gitaars en de rauwe energie terug van bijvoorbeeld de Rolling Stones. Denk aan Sticky Fingers of het nummer Rocks Off. En Rod Stewart en The Faces, dat ken je er ook nog wel in terug. Ik zeg nogmaals goedemorgen

The Script en Superheroes had ik voor je klaarstaan. Hey, we gaan even naar een Nederlands product. Ja, ik vind het wel geweldig. Ze hebben een paar hele mooie nummers. Ik heb het over Van Dikhout. Dit is meer dan een ander.

Stereophonics en maybe tomorrow, misschien gebeurt het morgen wel allemaal. I've got to travel alone. Ja, dat is nieuwe muziek van Tiago.

Gary Wright en Are You Weeping. En daarmee komen we op 11:30 uit. Ik heb er weer een klaarstaan voor je. Weer een country nummer uit de lijsten van het blad Rolling Stone. We gaan van 200 naar 1 en we zijn aangekomen bij 172. Daar staat een dame genaamd Jody Messina. En haar nummer van haar debuutalbum Het Carolina, Tales California uit 1996. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Kunnen we Austin veranderen in Boston? Vroeg Jody Messina aan songwriters Tim Nichols en Mark Sanders vlak voordat ze dit op het laatste moment toegevoegde nummer voor haar debuutalbum opnam. Want ik ken echt mensen in Boston. Messina werd geboren in Framingham, Massachusetts, en bracht haar eerste jaren in Nashville door als barkeepster en door mee te doen aan talentenjachten. Met Het Carolina, Tales California brak ze definitief door. De tekst van het nummer markeerde een blijvende verschuiving in de geografische verbeelding van de countrymuziek. Eerder in de 20e eeuw waren Californië en de Carolinas centra van de countrymuziekproductie. Voor Messina en voor talloze luisteraars die het genre ontdekten tijdens de explosieve groei ervan in de jaren 90, waren het juist bestemmingen. Beloofde landen van zonneschijn en twang. Ja, ik zei het net al, het nummer staat

Op plekje 172. Het komt uit 1996 en het staat op haar debuutalbum. Ik heb er voor je klaarstaan. Jody Messina, Heads Carolina en Tales California.

Coldplay en God, I put a smile on your face. En daarvoor hadden we nog UB40 en Rat in my kitchen. En over ratten gesproken in de keuken. Er is een pizzaketen in Rotterdam, of dus een pizzaketen en een filiaal in Rotterdam. Daar schijnen de ratten ook rond te lopen. Ja, mij heb je er voorlopig niet gezien. En daarvoor hadden we nog op plekje 172 Jody Messina en Heads Carolina, Tails California. Morgen sluiten de week af met plekje 171. En dan staat daar Linda Ronstadt. Long, long time heb ik dan voor je klaarstaan. Ik zit even te kijken wat ik nu voor je klaar heb staan. Ach, draaiden ze gisteren ook. En toen kon ik niet kiezen. Gisteren, omdat het zo lekker weer is, had ik voor je klaarstaan Dreadlock Holiday. Deze van 10cc is ook oh zo ontzettend fijn. Dit is 10cc en Feel the Love.

Lekker hoor, let's get together, brother Wallace, hoorde je. En daarvoor hadden we DK en Epsilon en Barcelona. Omdat het vanaf morgen ook allemaal gaat gebeuren in Barcelona. Morgen is de ploegenpresentatie van de Tour de France. En zaterdag, zondag, trappen ze af met... wat was het? Een ploegentijdrit hebben ze in Barcelona. En ook nog een rit in een lijn, om het zomaar te zeggen. Gaan morgen wel even wat Franse muziek draaien. Of iets met Frankrijk draaien. Nog één plaat te gaan voor de klokken van 12 uur. Ja, Mick Jagger kwam toen straks ook al voorbij met de Stones. Dit is in de heerlijke samenwerking met The Jacksons. State of Shock.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Rusland bestookte de stad afgelopen nacht met drones en raketten. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 13 mensen om het leven en raakten 86 anderen gewond. Vrijdag is in Kiev uitgeroepen tot een dag van rouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente. Kopers kunnen daardoor minder lenen en zijn voorzichtiger op de woningmarkt. Volgens woningmarktexperts blijft de krapte groot, maar loopt de prijsstijging minder hard op dan eerder verwacht. Vooral starters merken dat direct in hun maximale hypotheek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
1: U luistert naar De Stedendriehoek Draait Door met Tim Schel.

Ik had wat klaarstaan. John Lee Hooker, Carlos Santana, The Healer, Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. En we begonnen net met Naughty Boy en Sam Smith en Lala. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik ben er tot een uurtje of één. Dit is Roxette en The Look.

Cindy Lauper had ik voor je klaarstaan. En Girls Just Wanna Have Fun. Wat heb ik nog meer voor je klaarstaan? Ach, we zullen nog even wat Nederlands draaien. Dit is Het Goede Doel. En Hou Van Mij.

Sophia George had ik met Girly Girly. Tears for Fears had ik ook nog voor je klaarstaan met Shout. En als laatste hoorde je Nez en If I Rule the World. Dat is toch wel een beetje jeugdsentiment, pubersentiment. En ik ben blij dat ik de man een paar jaar geleden live heb kunnen aanschouwen. Hij stond in het voorprogramma van The Red Hot Chili Peppers. En de deze kwam gelukkig ook voorbij. En dat deed hij met Miss Lauryn Hill. Over Lauryn Hill gesproken. Ja, ik vind die nieuwe single van Kanye West vind ik gewoon helemaal geweldig. Staat op Billy de Lux uit de versie. En hij heeft er een stukje van The Supremes in gesampled. If you can hurry. Zal ik hem even precies bijpakken. The Supremes en You Can't Hurry, Love. Die zit ook in deze. I Can't Wait. Dit is Kanye West.

Ja, nog zo'n album waar ik met veel plezier op zit te wachten. En dit is alvast een track van het album Going Shopping. The Strokes hoorde je. En het nieuwe album dat gaat heten Reality Awaits. En dat gaat uitkomen op 24 juli. Dat is, dan zit ik even te kijken, dat is over 3 weken is dat. Over 21 dagen, 11 uur, 11 minuten en een handvol seconden. Even kijken, van nieuwe muziek gaan we naar oude muziek. Dit zijn The Eurythmics en Would I Lie To You?

Boat is running and the happy song hoorde je ook nog. En hiermee komen we ook aan het einde van deze Stedendriehoek. Ik draai door. Bedankt weer voor het luisteren. Zometeen tussen 2 en 4 de matinee. Ik ben er morgen weer. En dat doen we natuurlijk tegen de klok van 10 uur weer. Dan mag ik lekker de vrijdag inleiden. Ik heb er nu alweer toe zin in. Ik ben nu alweer aan een week hard werken toe aan het weekend. We gaan eruit met Guess Who en American Woman. Ik hoop je morgen weer te spreken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover.

werkdag tussen 2 en 4 kunt u luisteren naar Matinee. Een combinatie van muziek en lokale informatie. Elke werkdag start 2 uur.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag 12 uur.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan 2 vakjes worden ingekleurd. 1 voor de partij en 1 voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u even afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is vandaag donderdag 2 juli en dat is de 183ste dag van 2026. En de week is week 27. Heeft u de administratie ook weer allemaal bijgewerkt? Het is hartje zomer en de schoolvakanties in regio Midden en Zuid zijn inmiddels begonnen of staan op het punt van beginnen. Dat zal dan wel aankomende vrijdag zijn. Dan is iedereen weer lekker vrij en dan kunnen ze lekker gaan genieten van allemaal leuke dingen. Links van mij zit Jeroen Elzer.
2: Goedemiddag luisteraars.
1: En achter de knoppen in de lekkere, koele techniekruimte zit Alexander Hoog. En die zorgt voor het geluid en de techniek en het instarten van de liedjes. En natuurlijk het bellen van de gasten.
2: Wat eigenlijk niet.
1: Ja, nee, precies. Hij doet van alles.
2: Maar wij zitten toch ook lekker cool met de airco?
1: Ik heb de airco lekker aangezet. Het was toch een beetje benauwd.
2: Ja, het is goed te doen. Ja.
1: Maar goed, regen en vandaar ook het eerste liedje, Umbrella. Mm. En we gaan zo meteen luisteren naar een liedje van De Dijk. En dat heeft de titel meegekregen, Zelfs de Regen. En dat komt uit 2014. Maar voordat het zover is, we krijgen zo meteen een studiogast. Heel gezellig.
2: Dimitri.
1: En niemand minder dan Dimitri Arambatsis. De Griekse zanger, dicht. Nou, weet je, we gaan hem straks gewoon even aan u voorstellen. En u kent hem wel, want hij heeft een aantal keren hier bij mij in de studio gezeten. Hij heeft ook weer een nieuw liedje uitgebracht. En wat ik ervan begrepen heb, heeft hij eindelijk een punt gezet achter zijn boek. Met de titel De Vieze Directrice. Daar gaat hij natuurlijk ook over vertellen. Ja, maar goed, nu gaan we eerst maar eens luisteren naar het liedje van De Dijk. Dat komt uit 2014, staat op het album Allemansplein en is getiteld Zelfs de Regen.
3: Het hoeft maar te regenen en het gaat mis. Ik ken mezelf

0: Vanavond keert de gezellige Veluws Avondmarkt weer terug. Elke donderdagavond verandert het hart van Beekberg in een gezellige markt met oud-Hollandse sfeer. Bezoekers kunnen wekelijks van 6 uur 's avonds tot 9:15 's avonds genieten van sfeervolle zomeravonden met gevarieerd aanbod van markten, lokale producten, leuke koopjes en ambachtelijk artikelen. Er is volop gelegenheid om lekker te genieten van eten en drinken. Ook zijn er verschillende oud-Hollandse ambachten te bewonderen, waarbij bezoekers kunnen zien hoe vroeger diverse ambachtelijke werkzaamheden werden uitgevoerd. Elke donderdagavond is er dus een muziekprogramma. De Veluwse Avondmarkt is al jarenlang een geliefd evenement voor zowel inwoners als toeristen. De combinatie van gezelligheid, lekker eten, ambachten en een ontspannen sfeer maakt een bezoek aan de markt tot een leuk uitje voor jong en oud. En vanavond is RTV Apeldoorn aanwezig.
1: Met een lokale
0: verslaggever.
1: Mobiele radiostudio.
0: Oké. Okay.
1: Dus iedereen kan bij ons langskomen. We staan ook in de... wacht even, ik kan het er even bij pakken.
0: Mm-hmm.
1: We staan even kijken, want normaal stonden we altijd daar in de buurt van die bloemenman.
0: Ja.
1: Maar we staan nu op bouw. Even kijken, waar staan wij? In de Dorpssteeg.
0: Oh. In de Dorpssteeg, ja.
1: En dat is ter hoogte van de Primera. Ter hoogte tegenover Primera, dus in de Dorpstraat.
0: Ja. De Dorpstraat, zijn. Ja.
1: Ja, hier staat het niet goed, joh. Dorpstraat. Kraamnummer is onbekend. Maar dat zien we vanzelf. We hebben sowieso banners en alles erbij.
0: Het moet ook wel duidelijk zijn dan, waar jullie zitten.
1: Alexander doet daar de techniek.
0: Onze topper weer.
1: Onno en ik zijn de presentatoren. Misschien gaan we ook op pad. En er is ook een camerateam vanavond actief.
0: Dus komt ook een item. Hier,
1: er komt zeker een item. Een verslag. Ja, leuk. Dus als u zegt van nou, ik ben in de buurt. Vraag even een plaatje aan. Kan allemaal. Ja, toch? Helemaal gezellig. En we zijn er vanaf 6 uur tot 9 uur. Zo lang duurt ook die markt.
0: Ja, ja, klopt.
1: Ik hoop dat het droog is. Maar goed, dat hebben we allemaal niet voor het bestellen.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het gewoon zien. We gaan nu luisteren naar een liedje van George Michael en Paul McCartney samen. En
0: het
1: liedje is eigenlijk geschreven in 1991 door
0: 1991.
1: George Michael. Maar samen met Paul heeft hij het later opgepakt.
0: Okay.
1: Om het weer wat te verfijnen en zo. En het is getiteld Heal the Pain.
0: Heal the Pain.

0: Mooi nummer hoor. Echt waar.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja, hè? Ik vond hem
1: Paul,
0: heel, heel verrassend.
1: Zijn stem
0: ook.
1: Was ook echt prachtig. Zeer toepasselijk erbij.
0: Ja. Ja. Nou, er staat nu iets anders klaar. Dat is ook wel heel erg leuk. Het is wel een antiekie. Komt uit 1979.
1: Zo.
0: En de muziek daarvoor werd gecomponeerd door Ralph Siegel. Mm. En de tekst is van Bernd Meinter. Nou, als je aan de namen hoort, dan weet je al dat het een Duitse discoband is.
1: Oh,
0: die we
1: daar
0: nu
1: ben
0: gaan
1: je fan van.
0: Luisteren.
1: Oh, daar ben je fan van, Nieke.
0: En de titel van de band is Genghis Khan. Heb je er wel eens ooit van gehoord?
1: Ja, tuurlijk.
0: Genghis Khan, mooi.
1: Genghis Khan.
0: Ja, echt leuk. We gaan terug in de tijd. Ik heb al gezegd, 1979. Mm. En dit is dan ook het liedje Moskou. En dat is de tweede single van deze band. En de band nam hier ook een Engelstalige versie van op. En die werd in 1980 uitgebracht als Moskou. Moskou, met een
1: Moskou.
0: Ja, Moskou. Maar het werd wel een hele grote hit in Duitsland. Nummer 3 in de hitparade. En in de Nederlandse top 40 bereikte het zelfs de 38ste plaats.
1: Zo.
0: En ook in de toenmalige Sovjet-Unie werd het lied erg populair. En in Australië bleef het nummer 5 weken op nummer 1 staan. Aangezien de Australische televisie het gebruikte als themamuziek voor uitzendingen van de Olympische Zomerspelen van 1980 in Moskou. Nou ja, bijzonder
1: schrappig
0: toch?
1: Verzonnen. Ja. Ja.
0: Maar goed, we gaan luisteren volgens mij, hè? Maar het staat klaar, zegt Alexander. En ik hoor ook al iets. Nou, weet je, we gaan even terug in de tijd. 1979, even lekker discoën. Even lekker dansen. Ja, toch? Genghis Khan met Moskou.

Nou, 1979, hè, was het allemaal heel een beetje anders in de wereld. Ja. Oké. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli, dat is volgende week, staat het Albatros-terrein weer in het teken van Zomerfeest Uggelen. Bekende artiesten gaan optreden. Er wordt de populaire dorpenstrijd wordt weer gehouden. En een gezellige familiedag. Die biedt het evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. En zeg je van nou, daar wil ik wel onderdeel van zijn. Ik wil daar graag naartoe. Dan heb je wel een ticket nodig. En ga dan naar de website www.zomerfeestuggelen.nl. Daar zie je heel veel informatie op staan. En dan kun je ook tickets bestellen, kopen voor deze gezellige dagen van 10 tot en met zondag 12 juli dus. www.zomerfeestuggelen.nl. We gaan luisteren naar Anouk met

nog even iets vertellen over dit nummer. Prachtige nummer. Birds, gezongen door Anouk. En dat heeft ze uitgebracht ook op het Eurovisie Songfestival in 2013 in Malmö, Zweden. En ze werd daarmee in de eerste voorronde nummer 6. Eerste halve finale, moet ik zeggen. En uiteindelijk in de grote finale werd ze er 9e mee. En daarmee heeft ze Nederland ook wel weer op de kaart gezet. Want sinds 2004 was het Nederland maar niet meer gelukt om überhaupt een beetje een hoge positie te halen met een liedje op het Eurovisie Songfestival. Dus en van na die finale van haar, ja, het had eigenlijk gewoon moeten winnen. Het is zo'n prachtig liedje ook. Je kunt het even googlen en dan lees je ook waar het eigenlijk over gaat en alles. Hè, een balletdanseresje. Ja, maar echt heel mooi. Heel mooi. Prachtig. En ook heel goed en loepzuiver gezongen door Anouk. Onze rockchick uit Den Haag. We gaan luisteren naar iets anders. Iets totaal anders. Het staat klaar. Het is Hokey Pokey. Oftewel All Over The World. Van Big John Russell uit 1981.

0: Nou ja, gezellig, hè? Big John Russell. Russell. Ik heb zelf een Jack Russell, maar dat is wat anders. Maar Big John Russell, geboren in Paramaribo op 30 augustus 1943... en in Leusden op 12 september 2010 overleden... was dus een Surinaams-Nederlandse soulzanger. En hij heeft dus vanwege zijn afmetingen de bijnamen gekregen Big John en King Size Russell. Hij won als 13-jarige een talentenjacht in Suriname en hij werd ook wel de Surinaamse Elvis genoemd. In 1957 verhuisde hij op 14-jarige leeftijd met zijn hele familie naar Nederland. Nou, hij won in 1959 in Zeist een talentenjacht. En hij vormde daarna een band met onder meer Pierre van der Linden en Jan Akkerman. Niet onbekend, hè? Ja, en hij heeft ook nog een tweede prijs in de muziekparade van de VARA gewonnen. Nou, weet je, het is gewoon een leuk liedje. Ik had het nog nooit gehoord. Maar ja, daarom ben ik ook hier. En Alexander die vindt allemaal die pareltjes. Helemaal gezellig. Nou, en ik ben me toch een partij blij. Want niemand minder dan... Dimitri Arambatsis zit hier tegenover mij in de studio.
1: Hallo. Hi.
0: Beetje vertraging had je vandaag.
1: Dimitri Arambatsis? Nee.
0: Zo Dimitri op. Ja.
1: Nou, hoe is het, Ike? Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, hij heeft het misschien wel vergeten, maar dat kan haast niet. Want we hebben nog contact gehad. En je hebt me nog het een en ander toegestuurd. Ik denk, er is vast iets aan de hand. Ja. Druk.
1: Hoe laat moest ik hier zijn dan?
0: Ja, je had om 14:15 stond je ingeboekt.
1: Ja. Sorry, ik ben een Griek. Hè. Ik hou me niet aan de afspraken. Nee.
0: Goed, maar oké. Wie heb je meegenomen? Vertel
1: dat
0: eens.
1: Dat is... Tim, dat
0: Tim.
1: Is mijn... Nee, dat is geen cameraman.
0: Nee?
1: Dat is, hij is mijn backing vocalist.
0: Ah.
1: En hij speelt ook vaak de hoofdrollen in mijn videoclips.
0: Ja.
1: Want hij heeft ook enige talenten die ik ooit ontdekt heb bij hem. En dus hij heeft een waardevolle rol in mijn artistieke leven.
0: Nou, welkom
1: leven.
0: Tim ook. Gezellig dat ik je ook eens in het levende lijven zie dan, hè? Want inderdaad, wat je zegt, die clipjes, die liggen er niet om. Die zijn gewoon altijd heel, ja, toch wel een soort van komisch. Beetje leuk. Beetje anders dan dat je eigenlijk gewend bent van de doorsnee artiest.
1: Klopt, ja.
0: Begrijp me goed, hè? Ja. Maar jouw teksten zijn ook fantastisch.
1: Dank je wel, dank je.
0: Dat heb ik je al zo vaak gezegd.
1: Ja, maar nu kan ik even niet schrijven, hoor. Want ik heb het zo druk gehad.
0: Ja.
1: Ik denk bij mezelf, dit gaat echt niet lukken. Ik was gisteren bezig om een nieuwe tekst te schrijven voor een nieuw lied.
0: Alweer een nieuw lied?
1: Trok me niet. Ja, ik ben bezig.

0: Ja, je moet wel bezig blijven, hè?
1: Ja, dat ja wel, alleen maar... het is, nu heb ik even concentratieproblemen.
0: Ja, nou, dan kun je beter even gewoon ermee stoppen.
1: Ja, ik heb ook gisteren ook iets meegemaakt met die warmte.
0: Nou.
1: Ja, ik was aan het zwemmen. Ik ging naar het zwembad toe en ja, ik kan heel goed zwemmen eigenlijk, ja? Maar...
2: Welke slag doe je?
1: Ja, alles. Schoolslag, alles? Universiteitsslag, van alles en nog wat.
2: Boskrauwelen,
1: natuurlijk kan ik dat.
0: Nee, maar
1: ja, in principe kan ik dat wel, ja? Hoor. Ja, maar alleen eergisteren ging het verkeerd. Ik ging zwemmen, ik denk maar zo zwemmen. Mm-hmm. Maar de badmeester en de badjuffrouw die heeft me moeten helpen. Het was niet zo erg dat ik verdronk of zo,
2: nee,
1: maar
2: nee.
1: Ik zonk gelijk naar beneden. Ik kon niet drijven.
0: Hoe kan het nou?
1: Ja, weet ik niet.
2: Had je steen in je broek zitten?
1: Ja, ik ben naar de huisarts geweest. Oh. Ik heb te veel zinktabletten genomen.
2: Ai. Dus, ai. Ja, dan zink je naar de bodem, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat wordt lastig.
1: Hij kan die airco...
0: Ja, doe jij
1: die super koud, man, hier.
0: We gaan even een
1: super koud, man.
0: We gaan even luisteren naar een liedje van jou.
1: Ja.
0: Is die nu uit? Ja, hè?
2: Ja.
1: Hij is
2: uit,
1: lekker, man.
0: Zo, nee, maar het kan ook te veel zijn.
1: Als ik jouw stem hoor... Oh, mijn oren die zijn altijd blij.
2: Dus je luistert iedere donderdag naar
1: ja,
2: haar?
1: Ik vind haar stem heel erg Kijk. Mooi.
0: Ja.
2: Zo.
0: Ja, het zijn er meer hoor die dat vinden.
1: Ik heb een verrassing voor je. Of,
0: een verrassing, ja.
1: Zullen
0: we, even een liedje van je luisteren?
1: Is goed, okay.
0: Want je hebt mij het een en ander toe. Je hebt een nieuw liedje uitgebracht. Een week
1: ja.
0: Anderhalf geleden, denk ik, hè?
1: Ja, een beetje geleden heb ik hem ja, uitgebracht. Week, ja. Ja,
0: en je hebt natuurlijk al veel meer liedjes uitgebracht.
1: Veel
0: en,
1: meer.
0: Wat hebben wij? Wat wil je horen? Want je hebt drie liedjes aan me gestuurd. De allernieuwste?
1: Ja, ik heb een de nieuwste. Je ziet ze vliegen.
0: Zullen we die maar even doen dan eerst?
1: Dat is mijn nieuwste nummer.
0: Af en toe zien we ze ook wel vliegen.
1: Je ziet ze vliegen, ja. Ja, mooi.
0: Nou, Alexander, ik heb het keurig klaargezet voor hem. Je ziet ze vliegen. Zo die met die op.

0: Lekker nummer, hoor.
1: Dank
0: je wel. Ik heb hem natuurlijk al een paar keer beluisterd. En ook de clip gezien. Echt leuk.
1: Dank je wel.
0: En die dame, die Ramona?
1: Mariona Smets uit de buurt van Antwerpen, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam met haar in contact via, het was heel toevallig. Ze stuurde mij een WhatsAppje of iets dergelijks. En voor een samenwerking.
0: Ja.
1: En toen dacht ik mezelf, ik ga even luisteren. En
0: ja.
1: Haar stemgeluid beviel mij heel erg.
0: Klopt.
1: En ja, we hadden daar nou contact met haar. Hele lieve, aardige artiest.
0: Ja.
1: Ze is ook singer-songwriter.
0: Okay.
1: En model. En ze doet heel veel. En ja, het klikte soms tweeën.
0: Ja.
1: En we hebben dit nummer gemaakt. En ik ben echt... ik heb een hele goede keuze gemaakt met Mariona. Zij is gewoon... het voelt goed bij haar.
0: Het voelt goed. En vooral
1: dus het volgende nummer gaan we weer samen doen.
0: Ik wou zeggen, dat biedt perspectief voor de toekomst.
1: Ja,
0: dan zit
1: zeker,
0: er meer in het vat.
1: Ja, ik heb ook een optreden in België eind september.
0: Oh ja?
1: Dag 27 of 29 september gaan we daar dit nummer live doen.
0: Wat leuk, joh.
1: Op het podium, ja.
0: Dat spannend
1: is,
0: ook.
1: Ja, ja, het is wel hartstikke leuk, ja. Even het land uit.
0: Even je grenzen weer leggen.
1: Ja, mooi toch? Ja, zeker, ja, ja.
0: Maar hoe ben je zo aan deze titel gekomen? Je ziet ze vliegen.
1: Nou, dat nummer, dat hadden we toen met mijn band. Dat traden we mee op toen ik een hip-hop orkestje had. En ik heb dat nummer alsnog herschreven, daarna nog laten herproduceren.
0: Ja.
1: Door mijn vaste producer in Griekenland.
0: Ja.
1: En ik heb er een mooi nieuw jasje overheen gedaan. Enkele nieuwe teksten bijgeschreven. En
0: dit is het
1: dit
0: resultaat.
1: Dit is het geworden, ja. Ik ben er echt...
0: En goed ontvangen ook al door die
1: ontvangen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja.
0: Mooi. En je zei al van hij moet op Spotify en dan kan iedereen hem ook streamen.
1: Ja, ik ga hem. Ja, binnenkort wordt hij. Een beetje reclame hoort erbij. Een
0: tuurlijk,
1: beetje promoten.
0: Daar ben je ook hier.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: en omdat wij
1: super.
0: Natuurlijk gewoon ook wel een soort van
1: kritiek hebben. Ik heb jou trouwens mijn persoon van het jaar benoemd, hè?
0: Ja!
1: Hè?
0: Ik heb het gezien, maar dat is alweer een tijdje geleden, hè?
1: Dat is een tijdje geleden, maar het telt nog steeds.
0: Zo is dat, 2026.
1: Ik heb nog steeds geen nieuwe benoemd, hè?
0: Dus
1: jouw titel is nog geldig.
0: Heel goed. Hou we zo.
1: Gelukkig.
0: Ben er ook trots op. Dank je wel, Dimitri.
1: Mooi.
0: Nou, je hebt natuurlijk enorm veel liedjes gemaakt al in de afgelopen jaren. Ook mooie teksten geschreven, gedichten gemaakt. En jij bent zo van alle markten thuis. Een bijzondere man, kan ik wel zeggen, met heel veel, passie.
1: Nou, zo bijzonder ben ik nou ook weer niet, toch?
0: Nou, maar ja, ik vind het wel heel bijzonder dat je hier bent elke keer.
1: Ja,
0: weer,
1: dat is toch hartstikke leuk, toch?
0: Dat mag ik toch zeggen?
1: Ja, zeker.
0: We kennen elkaar al jaren, toch?
1: Ja.
0: Maar je hebt ook mij een liedje gestuurd, dat is een akoestische versie.
1: Ja, akoestische versie van Keer op Keer.
0: Ja.
1: Ja, is echt. Ik had deze nooit naar jou gestuurd, ja.
0: Heel mooi. Zullen we er even naar luisteren?
1: Ja, zeker.
0: Echt heel mooi liedje.
1: Dankjewel. Thanks.
0: Als Alexander hem kan vinden.

0: trouwens niks mis mee met dit nummer. Ik vind het prachtig.
1: Dank je wel.
0: Ja.
1: Dank je.
0: Dus vooral gewoon blijven doen, hè, waar je mee bezig bent allemaal.
1: Thanks.
0: Maar vertel eens even, want we hebben natuurlijk al vaker gesproken over het boek wat je aan het schrijven was. De vieze directrice.
1: Het heeft zo lang geduurd.
0: Ja.
1: Oh, man.
0: Heel wat jaren.
1: Echt,
0: hè?
1: Het moeilijkste project wat ik ooit heb. Ja, waar ik aan mee begonnen. Ik dacht mezelf, waar ben ik mee begonnen? Joh, echt.
0: Maar het is nu af.
1: Ja, het is af. De vieze directrice. Zeg jij het eens, alsjeblieft. Zeg
0: de
1: jij het
0: vieze eens. Directrice.
1: Ja, die is af. En kijk eens wat ik hier voor je heb.
0: Nou, laat kijk. Zien. Joh. Mooi, prachtig. En die foto van jou.
1: Ja, het is een foto gemaakt door Ronald Hissink. Een fotograaf van de Stentor.
0: Ja.
1: En ik mag hem gebruiken. En dit is geschilderd door Hermien Koeslag, die bij mij in het dorp woont. Het is
0: prachtig.
1: Geschilderd ook. En ik heb een, kijk eens, jouw exemplaar.
0: Krijg ik hem?
1: Kijk eens, deze van jou. Kijk eens.
0: Dank je wel.
1: Ik heb ook iets voor je. Ja, 430 bladzijden. Ja.
0: Prachtig, echt waar.
1: Ik heb ook iets voor jou geschreven aan de binnenkant.
0: Ik ga even mijn bril opzetten. Mag ik het voorlezen
1: dan? Tuurlijk.
0: Want het is wel heel bijzonder. De vieze directrice. Van trauma naar waarheid. Nou, echt. Oh, voor Hieke bedankt dat altijd als ik iets heb gemaakt, de mik altijd voor me klaarstaat. Dimitri. Nou, super. Heel mooi. Dankjewel, Dimitri.
1: Graag gedaan.
0: Ik ga hem lezen. Ik ben heel benieuwd naar je verhaal.
1: Super. Mijn verhalen die zitten vanaf bladzijde 20.
0: Een boek, jongens.
1: Ja, het is een mijn levensverhaaltje, zeg maar. In delen.
0: Ja.
1: En een filosofische reflectie van Robert-Jan Gruithuizen. Een vriend van mij en filosoof en onderzoeker.
0: Ja.
1: En
0: De vieze directrice is een gelaagd en confronterend boek over een man die zichzelf begrijpelijk wil maken voor de wereld. En over wat er kan gebeuren wanneer die poging serieus wordt genomen.
1: Ja.
0: Dat staat er op de achterkant. Ja.
1: En Tim heeft ook een beetje geholpen om de teksten ietsjes neer beter te zetten.
0: Ja.
1: Een beetje taalkundig. Hij heeft ook een beetje eraan gewerkt.
0: Nou,
1: hij was mijn redacteur, zeg maar.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ga er lekker in lezen. Het is heel een dikke pil en ook zwaar.
1: Ja, ja.
0: Dus daar moet je echt ook wel de tijd voor.

0: nemen. Maar ik vind hem heel erg mooi.
1: Dankjewel. Thanks.
0: En dan komen we daar nog wel eens een keer op terug.
1: Dankjewel.
0: Toch?
1: Ja, cool. Dankjewel. Hartstikke mooi.
0: Supermooi cadeau. Mooi.
1: Dankjewel.
0: Robert-Jan Gruithuizen en zo. Maar prachtig dat schilderij ook.
1: Ja, ze heeft het heel mooi geschilderd.
0: Zo,
1: ja.
0: Die kan schilderen.
1: Ja, ze kunnen hem bestellen via sodimitriop.nl.
0: Ja, op jouw website.
1: Ja. En hij staat ook op platform.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat het beste platform, zeg maar, van Nederland.
0: Oké.
1: Okay. Ik zal het maar niet zeggen hoe die heet.
0: Mag.
1: Ja, nou, tuurlijk. En op bol.com.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
1: En op sodimitriop.nl.
0: Ja. Dus, mag allemaal.
1: Ja.
0: Mag allemaal.
1: Maar voor jou is die gratis.
0: Nou, ik vind hem... maar dat is echt een mooi cadeau.
1: Ja, ja, graag gedaan. Ja, je hebt altijd voor mij klaargestaan met die... interviews voor mijn boek, hoe het gaat. En ik had ook nog een nummer gemaakt over de vice-directrice.
0: En?
1: Ja, dat heb ik gewoon puur gedaan omdat het er lekker bij paste. Alleen het duurde lang totdat het boek uitkwam.
0: Ja.
1: Weet je, ik had gedacht dat het makkelijker zou zijn.
0: Ja.
1: Maar het is echt heel heftig, heel moeilijk. En elk woord wat ik schreef... Ja, dat was voor mij... Ik ging terug naar mijn verleden op de een of andere manier. En ik sliep er slecht van. Het heeft echt heel veel negativiteit in mij opdoen laaien, zeg maar.
0: Maar het gaat nu toch wel beter met je?
1: Ja.
0: Wel beter, beter dan dat het was.
1: De angsten die zijn wel gelukkig minder geworden, minder heftig.
0: Ja.
1: Maar,
0: heb je nou ook het idee dat doordat je dit boek hebt gemaakt... dat er ook een soort van, iets van je af is gevallen?
1: Nou, het is niet zo van me afgevallen, maar ik heb, het is me gelukt. Zodat ook de mensen die mij echt pijn hebben gedaan in mijn leven... en er zijn er een stuk of 6, 7 geweest bijvoorbeeld, noem maar wat... ja, dat ze het weten dat het boek, zeg maar, in de omloop is.
0: Ja.
1: Dat is een soort, eigenlijk wil ik ze straffen... Sorry, dat klinkt zo hard, maar ik wil ze terugpakken op de een of andere manier.
0: Je hebt het in al eerder heel erg uitvoerig ook verteld... waarom je dit boek wilde schrijven.
1: Ja.
0: En dat het ook gewoon ook dat ook om anderen te behoeden... om in diezelfde nare situatie terecht
1: te komen.
0: Als ik er
1: maar één persoon mee help... dan ben ik al rijk geworden als ik één persoon kan helpen... Ja. Met één verhaaltje van mij of...
0: Ja.
1: Maar in ieder geval een antwoord geven op die vraag die je mij stelde. Of ik mij daar beter bij voel. En nee, maar omdat nog het zit te diep van binnen.
0: Diep, ja, precies.
1: Het zit gewoon te diep.
0: Het is natuurlijk ook opgebouwd in heel veel jaren.
1: Ja.
0: En dat ben je ook maar niet zo in één keer kwijt.
1: Gelukkig heb ik nog een rem die het goed doet.
0: Ja.
1: En af en toe moet ik hem... laten repareren, zeg maar, die rem. Want soms denk ik bij mezelf... Poeh, het wordt me echt allemaal te veel.
0: Ja,
1: maar dan in heb ieder je geval...
0: In de muziek...
1: Hij is klaar, de vice-directrice.
0: Nou, ik
1: sodimitriop.nl.
0: Daar is die op te verkrijgen.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Prachtig.
1: Super.
0: Dankjewel, nogmaals. Goed, je woont natuurlijk lekker in Laren... Nog steeds naar je zin?
1: Ja, in het dorpje Laren,
0: Ja, we moeten op de tijd letten. Zit Alexander alweer te beduiden.
1: Is goed.
0: Het is goed, hoor. We hebben nog één liedje.
1: Oh,
0: en die gaan we gewoon lekker draaien zo meteen.
1: Hartstikke mooi.
0: En ik wil je gewoon zeggen van... joh, blijf lekker bezig met alles wat je doet.
1: Dankjewel.
0: Doe je hartstikke goed.
1: Super.
0: En de mensen kunnen je inderdaad dus volgen... via de website sodimitriop.nl.
1: Ja.
0: En mocht er wat zijn, je weet me te vinden.
1: Ja.
0: Kom gewoon gezellig hier naartoe. En liedjes blijven
1: opdraaien. In oktober heb ik weer een nieuw nummer. Hè?
0: Dat bedoel ik, daar ben je nu al mee bezig, hè?
1: Ja, zeker,
0: Heb je er al een titel voor, of nog niet?
1: Wat gebeurt, is gebeurd.
0: Wat gebeurt, is gebeurd?
1: Ja.
0: Ja, dat sluit eigenlijk dan ook een beetje aan op wat je hier
1: Het heeft meer te maken met keuzes die je moet maken in het leven. En die keuzes die brengen je ergens heen. En af en toe is het moeilijk om die keuze te maken, dan word je gek.
0: Ja,
1: weet je, dan zie je... Dan doet het pijn, zeg maar, van binnen.
0: Ja. Dus. Het leven is soms niet makkelijk. Maar blijf lekker gewoon je ding doen.
1: Ja,
0: mooie
1: super.
0: Muziek maken en
1: dankjewel.
0: Lekkere teksten schrijven.
1: En we gaan nu naar een nieuw nummer, een oud nummer. Een oud nummer, toch?
0: Dat nummer 3, dat was ook
1: alweer... De
0: dansvloer.
1: De dansvloer.
0: Met jouw prachtige moves. Maar dan moeten de mensen even kijken op de site.
1: Ja,
0: daar zien ze jouw dansmoves.
1: Ja, ik ben bijna 85, hè. Dus,
2: 85.

0: Ik
1: lieg hier. 84. Ik word 85 jaar.
2: Hoe doe je dat met grijs haar?
1: Weet ik niet. Grijs haar?
2: Grijs haar. Ah, verft het.
1: Verven? Nee, ik heb nooit mijn haar geverfd, Pikkie. Nooit. Kleurspoelinkje.
3: Ja, dat is wat anders.
1: Verf is iets anders. Verf zit ammoniak in. Hè? Ja. Wat denk jij wel? Wat ja. tegen mij tegen een Griek moeilijk doen? Je gaat toch niet tegen mij moeilijk doen? Hè? Nee, maar vind, ja, het grijze wordt te wit. En dat vind ik niet mooi.
3: Nee, maar het is nu een beetje zilverachtig. Ja. Het is mooi.
1: Ik ga nu mijn nageltjes verven morgen.
3: Hou zo.
1: Ja.
3: Oké, het gaat de verkeerde kant op. Nee, waarom eigenlijk nog niet? Dimitri, ontzettend
1: super.
3: Bedankt dat je
1: hartelijk
3: hier was.
1: Bedankt.
3: Nogmaals, dankjewel voor het prachtige boek. Ik ga me er echt helemaal in verdiepen.
1: Ja.
3: Kunnen we er, ik laat je er wel ook over weten wat ik ervan vind.
1: Ja, is goed. Ja.
3: En dan sowieso bij deze de uitnodiging om gewoon hier gezellig je verhaal te komen doen.
1: Super.
3: Als er iets te vertellen valt. Maar volgens mij heb je dat altijd. Ja. Tim, jij ook bedankt hè, voor je aanwezigheid hier.
4: Graag gedaan.
3: Tot een volgende keer, zou ik
1: super.
3: Zeggen. We gaan luisteren nu naar het liedje De Dansvloer. Dat heb je uitgebracht wanneer? Ook een paar jaar geleden, toch?
1: Een jaar geleden. Ja.
3: Nou, voor de moves moeten ze op jouw site kijken.
1: Sodimitriop.nl.
3: Yes. En het boek is daar ook op te verkrijgen.
1: Ja.
3: En anders bij bol.com. We gaan luisteren. En dan zeg ik, luisteraars, blijf gewoon lekker aan de radio. Want we zijn na het nieuws van 3 uur gewoon terug met een tweede uur matinee. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Hieke Goos.
1: En Jeroen Elzer, die is nog niet weggevlucht.
2: Nee, dat klopt. Hij zit nog steeds droog.
3: We hadden een bijzonder eerste uur, ja, kan ik wel zeggen. Ja. En Alexander, die zit ook gelukkig nog achter de knoppen en de schuiven. En die gaat in de tweede uur gaat hij bellen met, nou, eens even kijken, om 4:15... met Jan Kersenboom van het Blues Café. Want er staat weer een heleboel op de planning voor het komend weekend. We gaan ook bellen, en dat doet dan Alexander allemaal, met Maiko. Maiko, de sympathieke zanger uit Enschede. Ja, die heeft natuurlijk weer hier ook de toon gezet, hè. Vorige week niet, maar die week daarvoor was dat. En toen was zijn nieuwste liedje uit. Gaat als een speer, heb ik me laten vertellen. En hij gaat aankomende zondag optreden in het Oranjepark hier in Apeldoorn. Daar gaat hij het een en ander over vertellen. En we gaan ook bellen met Jessie van de Bos. Zij is verbonden aan Theater Orpheus. En dat gaat over Orpheus speelt buiten. En dat is dan nu bij Speeltuin Het Kasteel in Woudhuis. Maar nu eerst maar eens even. Ach jongens, jongens, jongens. Hij kan het ook niet laten, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, oké. Jan Smit staat klaar met het liedje Leef nu het kan. Ja, dat vind ik ook wel echt een goede statement. Leef nu het kan. Ja, en Jan Klaas is er ook bij.

0: in Marina Park Volendam.
1: Ja.
0: Augustus. Maar het augustus. Is, als ik het zo hier lees, is alles uitverkocht. Dus helaas.
1: Ja, dat gaat heel snel.
0: Maar er zal misschien een televisieregistratie van gemaakt worden. Dus dan kunnen we het over een hele tijd...
1: Sterren NL.
0: Vast wel, ja.
1: Daarom. Ja, dat zit er wel dik in.
0: 30 jaar, kun je nagaan. Ja, hij was echt heel jong. Als jong.
1: Vanaf zijn 10e dan?
0: Ja, precies. Ja.
1: Kan hij bijna met pensioen?
0: Nou, inderdaad. Qua geld ook wel, denk ik. He?
1: Geen idee. Ik kan niet in zijn portemonnee kijken.
0: Maar heb jij nog een berichtje voor ons allemaal? Vertel eens.
1: Henk Sleeve organiseert deze zomer opnieuw fietstocht in Loenen. En de omliggende natuur. Veel inwoners en bezoekers aan het dorp deden vorig jaar mee aan deze tochten. Onder leiding van Sleeve, geboren en getogen in Loenen, en bestuurslid van Stichting Historisch Loenen, fietsen de deelnemers routes door het dorp, omliggende dorpen en bossen. Onderweg wordt regelmatig gestopt bij bezienswaardigheden, waar toelichting wordt gegeven. Tijdens de tocht is er ook een pauze voor een drankje. De fietstochten vinden plaats in juli, augustus en september. En vertrekken steeds vanaf de horecalocatie in Loenen. De eerste tocht is op donderdag 2 juli, dat is vandaag. Die is begonnen om 10 uur bij Hotel Loenenmark. Op vrijdag 10 juli vertrekt de tocht om 11 uur vanaf Hotel Den Eikenboom. Op maandag 20 juli is er opnieuw een tocht vanaf Hotel de Loenenmark. In augustus, en dat is wel te verstaan, dinsdag 11 augustus... om 1 uur 's middags een tocht bij Eetcafé Het Ruifje. Op woensdag 19 augustus vertrekt het peloton om 10 uur. Een tocht vanaf Hotel Loenenmark. De laatste tocht vindt plaats op zaterdag 19 september om 11 uur bij Hotel Den Eikenboom. Aan deelname zijn geringe kosten verbonden.
0: Oké. Okay. Maar lijkt me wel een leuke tocht.
1: Zeker, lekker sportief.
0: En het is lekker weer nog steeds.
1: Het is gelukkig droog.
0: Is het nu droog? Ja,
1: droog.
0: Kan niks ervan.
1: Ja, ik ben net nog even buiten geweest.
0: Maar is het nu wel droog? Nou, oké. Maar goed, het is ook wel nodig voor de natuur, hè? Dat een beetje vocht uit de grond.
1: Nou, vorige week was het zo warm.
0: Oh,
1: vorige week hadden ze bij ons een bruiloft. Nou, met 37 graden. Ik geef eens iets te doen.
0: Het is echt niet te doen. Zeg, luister eens, maar er staat een plaatje klaar.
1: Oh,
0: en
1: welke?
0: Ik zit dat net even te lezen. Het is van 9 to 5.
1: 9 to 5?
0: Ja, Dolly Parton. Die kennen we natuurlijk ook allemaal. Ze is inmiddels 80 jaar.
1: 80 alweer?
0: Ja, joh. Ze is 80 jaar. En ze heeft, het staat hier ook, na een periode van afwezigheid wegens gezondheidsklachten, heeft ze zich weer in het openbaar laten zien. De 80-jarige zangeres die onlangs nog haar concertreeks in Las Vegas definitief moest afblazen, verraste de aanwezigen door plotseling op te duiken bij de opening van haar gloednieuwe winkel. Want naast zangeres is ze natuurlijk ook ondernemer.
1: Maar,
0: snap je?
1: Zoals ze zeggen, entrepreneur.
0: Ja, precies. Maar dus ja, weet je, laten we gewoon even lekker gaan luisteren naar het 9 to 5... Dolly Parton. En ik heb opgezocht, dat stamt uit het jaar... Doe ze gok?
1: Ik denk 1990.
0: 1985. Bijna goed.
1: Bijna goed.

0: Ja, ik hoor net van Alexander op mijn oortjes dat het niet lukt om met Jessie van der Bos van Theater Orpheus contact te krijgen. Dat is jammer. De voicemail springt er gelijk op. Dat is altijd heel jammer. Hij heeft een paar keer geprobeerd, maar helaas. Ik had met haar willen praten over het buitenvoorstelling. Hè? Want Orpheus, dat is natuurlijk het grootste theater hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Die heeft een hele buitenprogrammering opgezet. Is ze er wel?
1: Oh! Nou, oh, ze is er wel.
0: Wat fijn,
1: nou,
0: joh.
1: Kijk eens.
0: Nou, dat
1: wat
0: vind ik altijd wel heel fijn. Ik vind het altijd heel prettig. Nou, dan gaat het toch nog goed komen. Hoef ik het zelf niet te doen. En dan gaan we nu praten met, denk ik, ja, ik weet het wel zeker. We gaan nu praten met Jessie van der Bos. Goedemiddag, Jessie. Hallo.
2: Hallo.
0: Het is toch nog gelukt, hè?
2: Ja, excuus.
0: Ja, nou, dat kan gebeuren, joh. Maar luister eens, jij bent verbonden aan Orpheus, dat heb ik al gezegd. Jullie hebben een heel leuk buitenvoorstellingprogramma samengesteld voor de komende periode.
2: Ja, klopt.
0: En een buurtvoorstelling, die gaat nu plaats hebben aankomende zaterdag, 4 juli.
2: Ja.
0: Vertel maar, waar en waarom en wat het gaat inhouden.
2: Oké, hebben aan al onze maatschappelijke organisaties in Apeldoorn gevraagd. In welke buurt, wijk, dorp zouden wij er nou eens naartoe moeten met onze theaterbus om daar een professionele voorstelling te laten plaatsvinden?
0: Ja.
2: En met wie kunnen we daarin samen optrekken?
0: Wat leuk.
2: En toen hebben we heel veel aanmeldingen gekregen van naar alle kanten.
0: Ja.
2: Uit de dorpen, maar ook uit wijken.
0: Ja.
2: En die zijn we allemaal gaan lezen en goed gaan kijken wat willen ze dan en waarom voor deze wijk of waarom voor dit dorp.
0: Ja.
2: En daar hebben we de 4 uitgekozen.
0: Okay.
2: En aankomende 2 weken gaan we op zaterdag en zondag en zaterdag en zondag naar 4 plekken toe met onze theaterbus op met 4 verschillende voorstellingen.
0: Wat leuk.
2: En daar spelen we dus voor mensen uit wijk of uit het dorp.
0: Ja.
2: En aanstaande zaterdag staan we, is de eerste, en staan we in Woudhuis Osseveld.
0: Ja.
2: Met de voorstelling van The Amazing Kathleen. Ja. Wat een hele grappige circusvoorstelling is met wat begint dat je denkt, oh, dit wordt heel goed. Maar er gaat van alles mis en het is een het is een familievoorstelling. En, en ik denk voor alle leeftijden heel, heel leuk om naar te kijken.
0: Ja. En is dat dan, hebben jullie dan ook een tent? Want je zegt het is een beetje gerelateerd aan het circus, het oude circus. Staat er dan ook een tent? Of hoe moet dat
2: in
0: zien?
2: Dit geval staat er geen tent. Nee, het zijn voorstellingen die geschikt zijn om buiten te spelen. Nu weet ik dat Kathleen neemt wel een decor mee. En ze speelt wel op je waant je in een circus tent.
0: Ja.
2: Maar het publiek zit gewoon buiten. En dat is ook precies de bedoeling van Orpheus, speelt buiten. Het is ook echt buurtbewoners, wijkbewoners, neem vooral je eigen kleedje, stoel mee en schuif aan.
0: Ja.
2: We hebben niks overdekt. Het is echt hopen dat het droog blijft.
0: Nou, natuurlijk wordt het droog.
2: En als dat niet gebeurt, dan hebben we een soort van binnenplek bij elke locatie. Maar ja, het is eigenlijk de bedoeling om elkaar buiten te ontmoeten.
0: Ja,
2: en
0: het
2: zo laagdrempelig mogelijk te maken.
0: Ja, dat is ook veel leuker. En het is zomer, dus dan moet je gewoon met z'n allen lekker naar buiten.
2: Ja, precies.
0: Ja, toch?
1: Precies. Tijd van het jaar.
0: En weet je, die regen van nu, die valt nu en niet zaterdag.

0: Zo moet je denken.
1: Klopt. Daar gaan we helemaal vanuit. En de berichten zien er heel goed uit. En we willen, en dat, zeg maar, dat hele laagdrempelige, het is ook een gratis voorstelling. En alle partners uit de wijk organiseren er dus van alles omheen.
0: Wat leuk.
1: Dus er is muziek en er is eten en er zijn dingen te doen voor de kinderen. Ja. En dat is dus zaterdag, maar dat is ook zondag spelen we in, hebben we de Orpheus speelt buiten in Loenen.
0: Okay.
1: En die week daarna gaan we op de zaterdag naar Cerelo.
0: Oh ja.
1: En op die zondag is het in Klarebeek.
0: Nou.
1: Dat zijn er steeds met andere, of een muziekvoorstelling, of cabaret, of improvisatie, of acrobatiek. Dus we hebben echt gekeken naar wat past er in die wijk, of in dat dorp, en wat past er bij wat ze nog meer omheen gaan organiseren. En dat is te gek.
0: In feite dan een voorstelling op maat, zeg maar.
1: In die zin is dat we wel. Ja, dat klopt. Ja, maar we kijken dus echt heel erg, we luisteren heel erg naar wat de organisaties willen. Dus bijvoorbeeld van aanstaande zaterdag in Osveld werken we onder andere samen met Siemens, maar ook met de Wijkraad en Talma Borg. En dan kijken we dus heel goed naar wat willen jullie, wat hopen jullie hier ook te doen. En waarom vinden jullie het belangrijk dat de wijken een voorstelling aangeboden krijgt? En wat moet daar gebeuren? En dat is dus bij elke. Bij elke plek dus ook anders, omdat er een ander publiek is. Of,
0: Nou, ik heb hier nu voor zaterdag, 4 juli dan, hè?
1: Ja.
0: Het programma is echt een hele middag, vanaf 2 uur tot 5 uur.
1: Ja, klopt.
0: En wat je zei, die Amazing Kathleen, die voorstelling die is vanaf 3 uur tot 4:10.
1: Klopt, hè? Ja, en die speelt ook inderdaad 1 keer. En bijvoorbeeld in Klarebeek hebben we voor zijn er 2 keer. Dus het is ook eigenlijk een beetje per locatie afhankelijk. Maar de Amazing Kathleen is inderdaad om die tijd. Ja.
0: Die Amazing...
1: Maar er is genoeg te doen. Dus kom vooral eerder.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want het is gezellig.
0: Ja, maar ik zie ook, er is een kunstexpositie. Er zijn kinderactiviteiten. Er is een DJ met live muziek. Drankjes en lekkers zijn er te verkrijgen. En wat je ook al zei, neem vooral je eigen stoeltje of kleedje mee. Ja. En geniet dan lekker samen van een prachtige show in de buitenlucht.
1: Ja.
0: En dit keer, dus zaterdag, zitten jullie bij Speeltuin de... Even kijken, Het Kasteel?
1: Ja, klopt. Ja, in, aan de Woudhuizen Allee.
0: Ja, hartstikke mooi. Hartstikke leuk. En willen mensen nou nog meer daarover lezen, dan kan dat dus op jullie site orpheus.nl/speeltbuiten. Hartstikke
1: helemaal
0: mooi.
1: Goed. Ja,
2: zeker.
0: Jeroen, wil jij nog iets zeggen of
2: ik
0: vragen?
2: Ik wil er nog wat toevoegen.
0: Ja, vertel.
2: Mocht het zondag in Loenen, mocht het slecht weer worden...
0: Nee, dat wordt het niet. Maar mocht
2: het zo zijn, we gaan gewoon vanuit dat het binnen is. of buiten is, maar mocht het binnen zijn, dan las ik van... dan is het deels in Den Eikenboom, is de voorstelling. En dan gaat hij gewoon door.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is prachtig om te zien. En dan is het van 3 tot 7, 's middags.
0: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, kom kijken.
0: Ja, weet je, dat is natuurlijk na aan jouw hart. Want jij woont in Loenen.
2: Ja, zeker.
0: Dus jij gaat daar zeker kijken dan ook, hè? Ja, want al die voorstellingen die zijn dus ook gratis toegankelijk voor iedereen.
1: Ja,
0: hartstikke mooi.
1: Dat klopt, ja.
0: Leuk. Nou, Orpheus speelt buiten. En in dit geval is het The Amazing Kathleen.
2: Mooi,
0: ik ben heel benieuwd. Ik kan helaas niet, maar ik ga het jou vragen dan.
2: Je gaat
0: wat jij
2: ervan
0: vond. Ja, ik ga je overhoren.
1: Ja, op het weekend daarna. Hè, je hebt 4 keer kans.
0: Is
1: eigenlijk.
0: Wat? Nou,
1: en,
2: 4 keer genieten.
1: Dus dat moet goed. Ja, dus dat
0: komt
1: moet
0: helemaal
1: goed komen.
0: Goed. Maar nogmaals, op jullie site orpheus.nl/buiten. Wat was het ook alweer? Buiten speelt buiten. Is dat allemaal op te lezen?
1: Ja, klopt.
0: Nou, dankjewel. Leuk.
1: Oké, heel graag gedaan.
0: Succes,
1: en, leuk. Ik hoop iedereen
0: zien.
1: Joe,
0: tot de volgende keer.
1: Groetjes.
0: Dag. We gaan luisteren naar The Beatles. Daar had je iets voor over.
2: Ja, The Beatles.
0: Vertel eens.
2: Het is een nummer, Hard Day's Night, uit 1964.
0: Nou, lekker oudje. Maar wel lekker
2: zeker.
0: Nummer. Blijft een lekker nummer.
2: Zeker.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Tijd voor het weer. Vandaag zien we een mix van wolken, zon, maar toch ook helaas regen. Vooral vanmiddag kan er nog een buitje vallen, helaas. Maar vanavond gelukkig klaart het op, wordt het droog en zien we wat vaker de zon. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden met een frisse noordenwestenwind. De komende dagen ziet het er prima uit, veel droge momenten. En vooral zaterdag belooft het een heerlijke zomerdag te worden. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.
3: Dat gaan we zeker doen. En we gaan ook zeker nu luisteren naar een fantastisch nummer van Good Old Demis Roussos. Hij is helaas niet meer onder ons.
2: Jammer.
3: Maar die man heeft zo'n prachtige stem altijd gehad. En kon heel hoog, maar ook heel laag. Heel groot bereik had hij.
2: Nou, ik ben benieuwd naar
3: het nummer. Heel veel liedjes geschreven. En dit liedje, dat komt, ik kan even niet zo snel zien wanneer dat... Oh, 1973, ik zie het ineens. En je hoort het al. Het is ook een Griek, hè?
2: Ja.
3: Griek, ook qua postuur en zo, een echte Griek. Schönes Mädchen aus Agardia.
2: Helemaal vol.

0: prachtig, toch? Hè? Even een stukje jeugdsentiment.
1: Ja,
0: mooi. Ja. Maar wat ook heel prachtig is, is dat ik nu aan de telefoon heb, als dat tenminste oké is. Ik krijg geen seintje, maar ja, ik ga ervan uit
1: dat het goed zal zijn.
0: Okay. Ja, ik heb Maaiko aan de telefoon.
1: Jeetje, wat leuk.
0: Maaiko.
1: Goedemiddag, Maaiko.
0: Hallo.
2: Middag.
0: Nou, hè? Alexander vergeet de schuifoog goed open te zetten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Ja, lekker. En met jullie dan?
0: Ja, heel goed. We missen het gebak.
1: We missen het gebak nu al.
0: Het is een beetje kalig.
2: Dat is al mooi in koor, moet ik zeggen.
1: En we missen vooral René.
0: Het is een beetje...
2: Ja, mooi, hè? Het is een beetje... Leuk. Nee, dat was een goede opening 2 weken geleden.
0: Zo, hè?
1: Ja.
0: Gaat als een speer, toch, dat liedje van jou?
2: Ja, Noorderson gaat onwijs goed. Hij kwam, even kijken, 19 juni kwam hij uit. Hij is nu net 2 weekjes onderweg. Maar ja, overal draait hij weer lekker mee. En ook in België gaat hij goede kant op. Ik hoor ook dat hij volgende week nog hoger op de playlist komt.
0: Ja.
2: In Vlaanderen. Dus dat is allemaal weer mooi meegenomen. En, maar het begint natuurlijk altijd, het grote succes van liedjes begint altijd bij Ike Groot.
1: Dat is de aftrap.
0: Ja, helemaal goed.
2: Dat is één ding maar zeker. En die houden we erin, jongens.
0: Die houden we erin, hè. Op naar de volgende. In september of zo heb je er toch weer één.
2: Ja, klopt. In september. Eerst even kijken wat dit dan gaat doen, zeg maar, Noorderson. Maar zeker in september komt er nog wel wat.
0: Heerlijk.
2: Zeker.
0: Nou, blijf vooral lekker zingen, jongen. Je maakt mooie liedjes, hè?
2: Dank je.
0: Heel veel mensen blij mee. Ja, er staat nu ook een liedje klaar. Alexander heeft iets gezocht bij ons in de computer. Want je zit ook bij ons in de muziekdatabase.
2: Kijk.
0: Mm. Maar ik denk, wat is het voor een titel, joh? Nou, het is niet jouw nieuwste liedje. Het is ook niet het liedje wat we daarvoor hebben uitgebracht. Maar laat je gewoon zo meteen verrassen. Het komt uit 2021.
2: Kijk, dat is al duizend jaar geleden.
0: Ja, dat is al 5 jaar oud, hè? Maar je bent nog steeds die volkszanger met eigen hits en bekende meezingers van het levenslied. En
2: zeker.
0: Jouw carrière begon dus in Enschede op een onvergetelijke manier tijdens het carnaval in 2010. Nou,
2: zeker waar. En toen een Talentia geworden inderdaad.
0: Ja.
2: En zo verder.
0: Het publiek wist jij keer op keer weet je te verrassen met je geweldige zang en uitstekende performance. Want dat is gewoon waar.
1: Ja.
0: Het is altijd een feestje als jij bent.
1: Altijd een feestje als je hier is.
0: Altijd.
1: Gelukkig
0: altijd.
1: Helaas.
2: Altijd, zeker. Ja.
1: Helaas niet aanwezig live.
0: Nee. Ja, nee, maar dat komt wel weer een keer.
1: Gelukkig wel aan de lijn.
0: Het moet ook niet te gewoon worden. Hè? Het moet altijd een bijzondere gelegenheid zijn dat jij hier bij mij in de studio zit.
2: Zeker. En de volgende keer hebben we gewoon weer gebak mee. Dus
0: heerlijk. Lekker.
2: De rest bespaar ik. Maar dan kunnen we er weer lekker van snoepen.
0: Zo is dat. Ja, dat vind ik ook. Maar luister eens, je bent niet zomaar bij mij gezellig aan de telefoon. Je hebt ook iets te melden, want je gaat zondag optreden.
2: Ja, ook dat nog. En dat is alweer de tweede keer op rij. Dus vorig jaar heb ik voor het eerst natuurlijk in het Oranjepark mogen staan.
0: Mm-hmm.
2: Bij de muziekband natuurlijk, hartstikke leuk. En dit jaar voor de tweede keer ben ik uitgenodigd.
0: Ja.
2: Dus daar kijk ik onwijs naar uit. En we gaan daar ook zeker weer een heel mooie show neerzetten aanstaande zondag om 3 uur.
0: Ja.
2: En hopelijk kunnen we die Polonaise er ook weer in gooien. Daar ben ik bijna wel tegen.
1: Zie ik al dansen.
0: Er zijn altijd mensen voorin, hè, om een Polonaise te doen op lekkere muziek.
2: Absoluut. Hoe wordt het weer zondag?
1: Het wordt heel goed.
0: Het wordt volgens mij niet zo bloedheet als de afgelopen weken. Maar dat hoeft ook niet. Want het was echt ongelooflijk pintjes zweten. De sfeer was ongelooflijk goed. Maar nu, door dat hele hete weer en al die zonnestralen gaan de mensen toch wat meer naar achteren zitten onder de bomen. En het is prima.
2: Ja.
0: Maar als het gewoon een beetje normaal de temperatuur is, dan zitten ze ook wat dichter bij de muziek.

0: tent. Dan heb je ook wat meer connectie ermee, zeg maar.
1: Absoluut, absoluut. En we gaan gewoon lekkere meezingen zingen. En natuurlijk de nieuwe single Noorderzon komt voorbij. Het maakt niets uit, komt voorbij. Het alles komt voorbij. Ook heel veel eigen werk natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we gaan er gewoon een mooie show neerzetten. En ik weet bijna wel zeker dat het publiek dat hartstikke leuk gaat vinden.
2: Het dak gaat er gewoon weer af, hè?
1: Zeker. Ik ga vandaag nog wel even weer een keer de flyer delen. Hè, die we hebben gemaakt. Ik heb net al wel wat gedeeld natuurlijk van de muziektent zelf.
0: Mm.
1: Dus we blijven het gewoon goed promoten. En de luisteraars die nu luisteren in heel Apeldoorn en de omgeving, kom allemaal naar het Oranjepark. Vanaf 2 uur is het al, hè, Hieke?
0: Ja,
1: het
0: programma begint om 2 uur. Dan staat Jesse Treat op het podium. Een Apeldoornse jazzformatie, een quintet. Heel gezellig ook. Hele lekkere muziek ook.
1: Geniet.
0: En jij komt om 3 uur, ben je aan de beurt.
1: Superleuk.
0: En dan zet je een lekkere show neer.
1: Absoluut. Er wordt een en al meezingen en meedansen en meedijnen. Noem maar op, hè.
0: Heb je de setlist al klaar voor aankomende zondag?
1: Ik heb het al ready. Ja, zeker. Alles staat ingevuld. Dus, en ik kan nog schuiven als het moet. Dus als jij denkt van doe dit liedje maar niet en doe dat liedje maar wel, dan kunnen we nog even schuiven. Daar ben ik wel flexibel in, maar over het algemeen moet dat helemaal goed komen.
0: Ja, het is natuurlijk jouw optreden, hè. En je weet, jij hebt fans in heel Nederland. En wat ik me nog van vorig jaar kan herinneren is dat ze overal van naartoe vandaan kwamen om vooral ook naar jou te luisteren in het Oranjepark.
1: Ja, superleuk. Ja. Hè? Dat zijn mooie dingen natuurlijk. En Huub komt ook weer gezellig uit Lossen.
0: Hartstikke leuk.
1: Huubje. Oh, dus gezellig. Dus dat wordt alleen maar leuk natuurlijk.
0: Dat wordt alleen maar gezellig. Jij staat er dus aankomende zondag. Dan is het 5 juli. Om 3 uur sta jij te zingen. De sterren van de hemel en de longen uit je lijf.
1: Lekker show te maken. Zit René waarschijnlijk vooraan met een stoeltje en een tafeltje.
0: Met zijn hoedje op.
1: Zijn eigen uitklaptafeltje meegenomen als het goed is. Dus,
0: helemaal gezellig.
1: Dan vanuit.
0: Ja. Maiko, we gaan. Het is bijna weekend. Je hebt ooit een liedje gemaakt met de titel Het is weer weekend.
1: Klopt, inderdaad.
0: En
1: klopt,
0: weet je
1: inderdaad.
0: Ook, dat heb je gedaan in 2021.
1: Moet je nagaan, waar blijft de tijd dan?
0: Ja joh, maar het zijn allemaal even.
1: Snel
0: het zijn leuke liedjes en die moeten af en toe gewoon ook weer eens eventjes in de herinnering gebracht worden van de luisteraars. Dus Alexander dacht van, we gaan dat liedje maar eens even gewoon lekker draaien.
1: Ja, dat is ook superleuk toch, om dat even weer naar boven te halen.
0: Dan zeg ik bedankt voor nu en we zien elkaar zondag. En heel veel succes
1: alvast
0: gewenst. Groetjes, hè?
1: Ja, dankjewel. En voor de luisteraars, ik zou zeggen, niet vergeten, zondag om 3 uur, Maiko in het Oranjepark.
0: Zo is dat. Hey, dankjewel, Maiko. Tot zondag.
1: Helemaal goed.
0: Groetjes. Doei.

0: Nou, we moeten nog even wachten, maar het is inderdaad bijna weer weekend. En dan staat er weer van alles een lucht. Nog wat staat er op het plan om te gaan ondernemen.
1: Ja, toch?
0: En zeg je van nou, dat doen we gewoon lekker niet. Dan blijf je thuis. En dan, waar of je ook zit, zet je de radio aan en dan luister je naar Radio Apeldoorn.
1: Ik vind het nou niks voor jou om thuis te blijven.
0: Ik blijf ook niet thuis.
1: Nee,
0: ik heb het
1: toch
0: niet over mezelf.
1: Dus je moet iedereen even motiveren.
0: Ja,
1: kom
0: precies, maar dat hoeft niet altijd.
1: Oranjepark.
0: Je kan ze ook motiveren door gewoon lekker thuis te blijven. Er zijn ook mensen die niet van huis kunnen. Maar die kun je dan wel motiveren om naar Radio Apeldoorn te blijven luisteren.
1: Dat is een hele goeie.
0: Ja, maar dan moet je ook luisteren, hè, wat ik zeg.
1: Dat is een hele
0: goeie. Er zit altijd een bedoeling bij.
1: Oh,
0: we hebben superleuke programma's.
1: Ja, zeker.
0: Op zaterdag,
1: kun je
0: dat weet je zelf ook. De zaterdagmiddag mix.
1: De zaterdagmiddag mix.
0: We hebben eerder daarvoor zit nog dan de Proltoffel. Voor de mensen die.
1: Hoe zegt u dat?
0: De Proltoffel. Het Saksisch dialect. Ja, er zijn heel veel mensen die. Dat praat je hier, hè, op de Veluwe.
1: Ja, dat was wel leuk. We hadden natuurlijk van het weekend hadden we een barbecue-luisteraars.
0: Mm.
1: Toen sprak ik met iemand die echt Twents sprak.
0: Oh ja.
1: Toen dacht ik echt bij mezelf. Ondertiteling krijgen.
0: Ja, precies. Ja, voor mij ook, hoor. Nou ja, we hebben op zondag natuurlijk ook fantastische programma's, hè?
1: Ja.
0: Als je zegt van je bent van Indisch Molukse afkomst, dan hebben we de Marihatti, Radio Marihatti van 9 tot even kijken 11.
1: Mm-hmm.
0: Fantastisch programma met
1: altijd leuk.
0: Lenny Dickmans, die dat presenteert al 25 jaar lang.
1: 25 jaar lang alweer.
0: Wordt ook beluisterd op Bali, in Amerika. Nou, noem het allemaal maar op. We hebben een klassiek programma. Winnie Tietema is daar de presentatrice van en ook de samensteller. En natuurlijk hebben we dan vanaf 12 uur de muziekmelange.
1: Zo.
0: Echt een fantastisch programma. Samengesteld en gepresenteerd door Onno van der Croft. Die komt hier speciaal naartoe, vaak op zijn fietsje uit Deventer. En dan zit hij hier
1: sportief. Eigenlijk
0: altijd van 12 tot 2. Maar in de zomermaanden mag hij er altijd een paar uurtjes aanknopen.
1: Leuk.
0: Dus reden genoeg om, als je niet naar buiten kunt, om wat voor reden dan ook,
1: gewoon lekker,
0: lekker
1: te gaan
0: thuis
1: luisteren.
0: Blijven. Luisteren
1: naar Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Radio Apeldoorn.
0: Juist.
1: Ja.
0: Het wordt nu tijd om te gaan luisteren naar, ach god, wat is dit nou weer? De autowasserij Blues. Cornelis Vreeswijk is ook echt zo'n taalkunstenaar, hè?
1: Mm-hmm, kun je wel zeggen.
0: Mooie teksten.
1: Een talenknobbel.
0: Ik ken dit niet.

0: Nou, dit was Cornelis Vreeswijk. Ik lees net dat hij is overleden in 1987 op slechts 50-jarige leeftijd. Woonde sinds zijn jeugd in Zweden, omdat hij hier in Nederland geen grote successen boekte. Maar ja, dat kan gebeuren, hè? En het werd wel een icoon van de popcultuur en muziekgeschiedenis in Zweden. Goed. Wij gaan nu praten met onze icoon uit de Nieuwstraat hier in Apeldoorn. En dat is Jan Kersenboom.
1: Hey, goedemiddag mevrouw.
0: Goedemiddag, wat ben ik blij jou aan de telefoon te hebben, joh.
1: Ja, dat is de laatste keer dat helemaal mislukt, hè?
0: Ja, joh, maar gelukkig, het is weer helemaal oké.
1: Gelukkig.
0: Ja, Jan, jij hebt morgenavond bij jou op het podium staan Bon Jovi.
1: Yes.
0: En die band, dat is een Apeldoornse band en ook een Apeldoornse muzikant, Juri Bouwhof. En die is al op jonge leeftijd, heeft die naam gemaakt in het legendarische bluescafé. Nou, als daar jouw roots liggen, dan zit het wel snor. Hè?
1: Alvast wel, ja.
0: Ja. Maar vertel eens, morgenavond dus, vrijdag 3 juli. Ja. En hoe laat begint het feestje?
1: Het begint om 10:00.
0: Oké. En dan kunnen we een heleboel verwachten natuurlijk van deze band.
1: Het is een hele leuke band, ja.
0: Ja, ja, leuk. Nou, er komt van alles en nog wat voorbij. Klassiekers van Guns N' Roses, Bon Jovi, Van Halen, Danny Vera, Whitesnake, Lynyrd Skynyrd. En natuurlijk kan ook Herman Brood niet ontbreken. Dus Bon Jovi brengt de melancholie, vind ik zo'n mooi woord, hè? Van de top 2000 tot leven in een meeslepend optreden dat je niet wilt missen. Oké, dat is dus morgenavond om 10:00. En de toegang is helemaal gratis.
1: Ja, correct.
0: Oké, dan gaan we naar zaterdag 4 juli. Wat heb je dan?
1: Zaterdag hebben wij Rediscover.
0: Oké, en ken je die band? Is die al vaker geweest?
1: Die kan vaker gehad, ja.
0: En wat is dat voor iets bijzonders?
1: Ja, een vierkoppige pop-rockband.
0: Ja.
1: Zangeres, gitarist, bassist en drummer.
0: Oké. En die brengen dan ook een gevarieerd programma?
1: Ja. Herkenbare covers van onder andere Anouk, Michael Jackson, Pink.
0: Ah joh, lekker. Leuk.
1: Ja.
0: En de naam Rediscover staat niet voor niets symbool voor wat deze band doet. Je herontdekt liedjes die je misschien al kende, maar die dankzij de eigen sound van deze band weer helemaal binnenkomen.
2: Wauw.
0: Ja, alsof je ze voor het eerst hoort. Mm. En dat wordt zeker genieten.
1: Dat wordt genieten, ja.
0: Zaterdag 4 juli bij jou. Aanvang is 10:00.
1: Ja.
0: En de toegang is ook weer lekker vrij. Want zullen de mensen blij zijn. Dan kunnen ze bij jou een extra drankje drinken. Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Want de kachel moet wel blijven roken daar bij jou, hè?
1: Zo is dat.
0: Al heb je nu geen kachel aan. Het is veel te heet. Ja, nee.
2: Maar het is veel te warm voor kachel niet
0: dan. Spreekwoordelijk gezegd is dat dan, hè?
2: Ja.
1: Ik ben al bijna weg gedaan, die kachel.
0: Oh ja? Maar goed, je hebt wel een lekker aircootje, toch?
1: Ja.
0: Ja, daarom.
1: Die doe ik af en toe wel, ja.
0: Ja, oké. Nou, we gaan even naar zondag, want dan heb je altijd vanaf 's middags een band bij jou op het podium staan.
1: Ja, vanaf 4:00, ja.
0: Ja, vanaf 4:00.
1: De Caverns.
0: De Caverns.
1: Mm. Ja.
0: En Rhythm and Blues Band is dat, hè?
1: Ja.
0: En die bestaan al meer dan 60 jaar.
2: 60 jaar, dat is al een hele tijd.
1: Ze zijn allemaal
2: dus.
1: 100, toen dan.
0: Ze zijn allemaal 100.
2: Oh, ja.
0: Het zijn wel jeugdvrienden, hè? Schoolvrienden. Ja, dus ze zullen wel echt wel een beetje op leeftijd zijn, denk ik zo. Dat bedoel ik niet vervelend.
1: Er zijn natuurlijk wel jongeren bij, hoor.
0: Ja, daarom. Ja, je moet ook een beetje blijven verjongen, hè?
2: Mm-hmm.
0: Oké. Maar wat is dat, de Caverns?

0: Wat breng je dan voor muziek?
1: Shocking Blue.
0: Oh ja, leuk.
1: Venus.
0: Beatles.
1: 265. Ja. Dave Berry.
0: Beetje dat oude repertoire. Van Morrison. Fleetwood Mac.
2: Fleetwood Mac.
0: Ook een hele bekende band. Hartstikke leuk.
2: Ja, dat is zeker een bekende band.
0: Rolling Stones zie ik ook bijstaan.
2: Oh, kijk aan. Nou, wat een line-up.
0: Dat ook wel weer heel erg divers.
2: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Heel leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Lekker afwisselend ook.
0: Voor elk wat wil ze eigenlijk. Hè?
1: Mm.
0: Nou, dat is dus aankomende zondag.
1: Ja.
0: 4:00. Vanaf 4:00.
1: Klopt, ja.
0: En de toegang is ook weer vrij.
1: Ja.
0: Wordt gezellig, joh. Helemaal leuk. Ja, vind ik ook. Nou Jan, ik vind het heel fijn om weer eens even met je gesproken te hebben. Samen even de agenda doorgenomen te hebben. En dan zou ik zeggen, graag tot volgende week.
1: Oké, graag.
2: Tot volgende week, Jan.
1: Zodat ik heel... telefoon weer de hand heb.
0: Ja, doe dat maar. En dan spreken we elkaar weer gezellig. En tot dan. En veel plezier het komend weekend.
2: Hey, ja, geniet ervan.
0: Dankjewel, Jan.
2: Groetjes.
1: Jullie een goed weekend.
2: Ja, goed weekend. Hoi, hoi.
0: Doei, doei. We gaan luisteren naar de Jacksons, want die staan klaar. Toch? Nee, we gaan niet luisteren naar de Jacksons. Wat gaan we dan doen?
2: Dat ik me zo op verheugd.
0: We gaan doen, It's Been a Long Time. Nou, dat was het ook met Jan, hè. Dat is een lange tijd geleden dat ik hem gesproken heb.
2: Ja, ja.
0: It's Been a Long Time van Annie Laurie.
2: Oh, kijk eens.
0: Oh, dat is een hele oude.
2: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Gezellig. Leuk. Beetje oud, beetje toepasselijk ook wel. Mm. Even kijken of ik het kan vinden, hoe oud dat is. Jaren 60, jaren 50. It's been a long time.

0: Dit was toch even lekker terug in de tijd, hè? Ja, toen bestond jij nog lang
1: niet.
0: Het
1: is echt een back to the future, hè?
0: Ja.
1: Een back to the future.
0: Maar het is Annie Laurie. It's been a long time.
1: Ja, ja.
0: 1953. Dat is 1953. Inderdaad heel... Dat was ook voor mijn tijd, kan ik nu eigenlijk
1: moet je
0: eens
1: nou...
0: zeggen.
1: Van nou, luister, ze tijd. Zegt dat ik er nog niet was, maar ze was er zelf nog niet.
0: Nee, joh. Nee. Maar lekker nummer. Sluit ook helemaal aan bij Jan Kersenboom en zo. Want die was er toen al wel. Ja.
1: Loopt die al zo lang
0: 1953,
1: mee?
0: Ja.
1: Zo.
0: Maar goed, voor de rest doet hij het leuk. En ik zeg altijd, muziek houdt jong. En als hij aan de telefoon is, ben ik al helemaal blij.
1: Hij doet het leuk.
0: Hij doet het superleuk. Hij doet het al meer dan 30 jaar, hè? Dat Bloescafé. En was het eerste café hier in Apeldoorn. Dat wil ik toch nog maar even benadrukken.
1: Mm.
0: Want er zijn nu een heleboel replica's. Iedereen denkt, elke horecagelegenheid denkt van... joh, ik moet live muziek in de tent.
1: Mm.

0: Big business.
1: Big business, ja. Maar goed, er is maar één bluescafé hier in Apeldoorn. En het is het Bluescafé aan de Nieuwstraat van Jan Kersenboom. Dat is de grondlegger van alle live muziek in de horecagelegenheden. Wou ik even gezegd hebben. Vooral blijven doorgaan, hoor, Jan. Super. We gaan gewoon
2: ik
1: weer
2: denk
1: in
2: dat
1: jullie
2: Jan er niet naar luistert.
1: Ja. Oké, okay, maar het is allemaal gedaan met de pret vanmiddag.
0: Helaas wel.
1: Wij zijn vanavond dus te beluisteren. Onno, Alexander en ik.
0: In Beekbergen.
1: In Beekbergen, tijdens de Veluwse Avondmarkt.
0: Ja, ja.
1: Staan wij daar in de Dorpstraat tegenover de Primera of ernaast. Nou, daar in ieder geval
0: langs.
1: In die konterijen. Wij maken daar live radio van 6 tot 9 uur. Kom gewoon gezellig een plaatje aanvragen. Of een zegje doen, iets
0: zegje
1: vertellen,
0: doen,
1: iets leuks.
0: Een plaatje aanvragen.
1: Wij zijn er klaar voor.
0: Of gewoon op de foto gaan met Alexander.
1: Kan ook.
0: Ja, ja. Gewoon een selfie.
1: Ja. Maar we gaan nu een eind breien aan dit programma.
0: Mm-hmm.
1: Morgenochtend tussen 8 en 10 wordt het herhaald.
0: Ja, klopt.
1: En ga gewoon lekker Radio Apeldoorn blijven luisteren. Want wat ik al zei, leuke programma's, leuke
0: zeker.
1: Mensen, allemaal vrijwilligers.
0: Ja, je hebt reclame gemaakt voor alle programma's die van het weekend
1: precies.
0: komen. Dus ik zou zeggen, luisteraars, wilt u niet het huis uit? Luister dan naar Radio Apeldoorn.
1: En anders kom je gewoon naar het Oranjepark of naar andere wat voor gelegenheid dan ook. Allemaal leuk. We gaan eruit met de Jacksons, de 5 Jacksons.
0: Yes.
1: Met het nummer, eens even kijken, Walk Right Now. Ik ga
0: walk
1: stotteren.
0: Right Now.
1: Walk Right
0: en
1: Now.
0: En uit welk jaar stamt dat?
1: 1980.
0: 1980.
1: Jeroen, dankjewel.
0: Ja, jij
1: Alexander
0: ook bedankt.
1: Ook dankjewel.
0: Alexander,
1: en,
0: bedankt.
1: Graag tot volgende week.
0: Tot volgende week, luisteraars.
1: Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Ondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. En tot zover.

but I was your fool, baby.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Ja, we zijn nu echt live. We dachten dat we er straks live waren. En dat waren we niet. Live vanuit de Veluwse Avondmarkt met Hikke Goos.
1: En Onno van der Croft.
0: We staan op de Veluwse.
1: En achter de knoppen
0: staat Alexander Hoog.
1: The one and only Alexander Hoog.
0: Goedenavond, meneer.
1: Goedenavond, dat is een hele goede bekende van ons.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, die woont in Apeldoorn. Ja.
0: En luistert u ook RTV Apeldoorn?
1: Kom eens even erbij. Kom maar er even bij. We hebben hier een extra microfoon als die open staat.
0: Oh, hallo. Ik ben Onno. Hi. Karel. Hallo, Karel.
1: Dat is Karel. Karel Vinken.
0: Ah, die naam ken ik wel.
1: Ja. Ja. Au, je doet me pijn.
2: Sorry,
1: ja, dat deed hij niet.
0: Nee.
1: Ja.
0: De naam ken ik
1: maar
0: wel, zeker.
1: Even, als je wat zegt, moet je even goed bij de microfoon. Je weet hoe je werkt met een microfoon, dus dan moet je het hier ook doen.
2: Is je goed. Ik ben kunstsluiter, dus ik weet het wel.
0: Ah, nu weet ik het weer. Ik heb je toen gezien bij de muziektent tussen twee acts door. Nou weet ik het weer. Ik moest even nadenken waar ik het van kende.
2: Dat is fantastisch leuk.
0: Maar u kunt dat ook fantastisch goed.
2: Ja, ik dacht...
1: En dat doet hij al vanaf kleins af aan, toch?
2: Ja, 9 jaar maar.
1: Karel?
2: Ja.
1: Maar als 9 jaar.
2: Dan leerde ik van de...
1: Goed in de microfoon praten.
2: Van mijn buurmeisje leerde ik. Die is al overleden. Dus,
1: ja.
2: Dus, maar ja.
0: Maar daar moet je toch wel een talent voor hebben om dat automatisch dan te kopiëren en dat je eigen te maken.
2: Ja, dat is... Maar ik ben ziek geweest en na die tijd ben ik pas gaan fluiten de laatste tijd.
1: Ja.
2: Vanaf 2018 ongeveer.
1: Mooie therapie.
0: Ja, want helpt dat ook een beetje om dingen te verwerken?
2: Ik zal je vertellen, ik fluit met plezier.
0: Ja.
2: Ja, en ik ga fluiten tot leven, zeggen ze.
0: Nou, dat is een hele metafoor, dus figuurlijk en letterlijk.
2: Ja, dat is fijn om te doen. Misschien volgende week hier.
1: In ja, wie zou dat zeggen? Ik heb geen idee.
0: Ik ben niet
1: van de organisatie,
0: nee.
1: Maar je zou het allicht kunnen proberen natuurlijk, hè?
2: Proberen toch, heel leuk.
1: Ja, er is plek zat, lijkt mij.
0: U zou zo ergens kunnen gaan fluiten, hoor. Ja, u kunt zo voor de Primera staan fluiten.
2: Ja, dat... Laat me eventjes niet doen, want ik ben niet
0: opgeleid. Nee, laten we dat niet doen.
1: Precies. Goed, maar Karel, vertel eens, ben je nog ergens mee bezig? Iets speciaals?
2: Ik doe van alles.
1: Ja.
2: Ik ben met de tuin bezig nu tegenwoordig.
1: Ja.
2: Dus, van alles aan doen.
1: Nee, maar ik bedoel met fluiten. Doe je daar nog iets mee?
2: Eigenlijk, ik wil
1: optreden?
2: Ik wil een nieuw nummer opnemen.
1: Oh ja.
2: En dat is van Frans Bauer.
1: Oh ja.
2: Niemandsland.
1: Oh ja, dat is een heel mooi liedje.
2: De buren zeggen van, kun je het nog een keer doen.
0: Maar ga je het dan ook op YouTube zetten? Of,
2: ik probeer het wel, ja. Ja, maar je moet even contact opnemen met iemand, denk ik.
0: Maar zou je dan contact willen opnemen met RTV? Want dan wil ik in mijn muziekprogramma op zondag wil ik het wel gaan draaien.
2: Dat zou ik leuk vinden, ja.
0: Ja.
2: Ja, het is... Dat wil ik graag, ja, alsjeblieft.
0: Zullen we dat doen? Dat je even contact opneemt met RTV en dan ga ik het draaien.
2: Is fijn, dankjewel.
0: Ga ik doen voor u.
2: Fijn.
1: Karel Vinken, onthoud die naam.
0: We gaan het onthouden. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Ja, veel plezier nog.
2: Dankjewel.
1: En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
2: Veel succes nog.
1: Goed, dankjewel.
0: Gaat zeker lukken.
1: Fijne avond. Dag.
0: Nou ja, zoals gezegd staan we dus op de Veluwse Avondmarkt.
1: Ja.
0: Kraampjes in kleding, boeken, wat nog meer, Hikke?
1: Je hebt gezien wat ik net heb gekocht hier.
0: Ja.
1: Een handgemaakte bezem.
0: Ja, je doet je beroep eer
1: takken,
0: aan.
1: Een takkenbezem. Hou eens op, joh. We houden het wel gezellig, toch? Kijk, en daar staat die man, daar tegenover, ja, dat zien de luisteraars niet. Maar die man, die staat ook met een Veluwse kiel. Of een boerenkiel bedoel ik.
0: Een
1: petje op, klompjes aan. Die staat dus nu zo'n takkenbos te maken.
0: Hoe heet dat ook weer? Dat is een naam voor geen bezem maken. Daar is een ander woord voor. Maar ik kom er even niet op.
1: Dat kunnen we hem vragen. Dat
0: kunnen we zo meteen wel eens vragen.
1: Toch?
0: En hem even bij de kraam halen.
1: En hiernaast, die vrouw met die kraam, enorme leuke dingen. Allerlei soort bezems. Wat ik heb gekocht, maar ook andersoortige. En ook met de hand. Dus zonder steel.
0: Dus
1: maar
0: als u nog
1: dat...
0: echt een ouderwetse bezem zoekt.
1: Echt zo leuk. Maar... En ik gebruik hem natuurlijk niet, maar ik zet hem naast mijn deur.
0: Het is natuurlijk een heerlijk ding en dat past gewoon heel goed. Maar ook naast ons een kraam met allerlei shirts, met afdrukken. Ik zat te denken om onze Theo dat ding met die panter te geven. Dat hij met zo'n pantershirt gaat lopen.
1: Nou, dat is hem op zijn lijf geschreven.
0: Ik denk het zeker.
1: Ja.
0: Wat op het lijf is geschreven van Alexander... is muziek en ook het afsluiten van onze systemen. En maar ook de muziek. Dus zou je een fijn muziekje erin willen zetten?
3: Life is live, Opus.
0: Is goed, ja, doe dat maar. Life is live van Opus.

0: Live is live.
1: Ja, Opus en Live is live. En wij zijn meer dan live. We hadden wat opstartproblemen. Omdat er iemand...
2: Hey joh, dat moet je niet steeds herhalen, man.
1: We zijn gewoon nu...

0: opgestart en we hebben hier een hele fijne avond. En het weer is aangenaam, niet felle zon. We kunnen hier heerlijk vertoeven.
1: Heel leuk, gezellig.
0: Het is gewoon een gezellige sfeer. En weet dames je wat... hebben lekker fruit ingeslagen. Geniet van het fruit.
1: Heerlijk hoor, die aardbeien. Hè?
0: Mensen laten hun hond gezellig uit op de markt. Goedenavond, meneer.
1: Nee, maar dan heb je gewoon gelijk je wandelingetje. Dat is toch hartstikke fijn. Ja. En die hond is ook blij.
0: Absoluut.
1: Ik heb mijn hond niet meegenomen.
0: Ik ben benieuwd of er ook nog volksdansers komen. Vroeger hadden we ook een paar keer dat er dan... Ja. Ik heb nog een keer zelfs een paar jaar geleden meegedaan. Daar zijn nog filmpjes van.
1: Ja.
0: Toen heb ik meegedaan met de boerendansers.
1: Goed zo. Ja. Er is wel het SOS Matrozenkoor.
0: Ja, maar daar ga ik niet aan meedoen.
1: Nee, maar die staan dus daar een stukje verderop bij IJssalon Stientje of Sientje.
0: En die doen...
1: Daar hebben ze een tent opgezet en daaronder staan ze.
0: Zullen wij ook samen wat oude zeemansliedjes doen? Vandaar was laatste meisje Roos en zo.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is ook leuk dat mensen van allerlei dingen hier ook gewoon lekker fruit, vis, er is van alles te krijgen.
1: Ja.
0: En het meest ongezonde, maar ook het meest lekkerste wat er is, churros.
1: Wie?
0: Churros hiernaast.
1: Churros?
0: Dat zijn die Spaanse stokjes met van deeg gefrituurd met suiker en suiker, zout, vet en deeg. Dus alle dingen die je
1: uit...
0: En dan daar overheen nog een topping. Kun je kiezen uit sprinkeltjes of Nutella. Dus eigenlijk alles wat niet in de schijf van 5 staat.
1: Een enorme...
0: Maar het is enorm zalig.
1: Calorieënbom.
0: Ik doe dat altijd als ik naar Scheveningen naar de pier ga. Daar heb je op de boulevard heb je dat.
1: Komt die mevrouw aan met die... leuke harmonica.
0: Zullen wij eens vragen of zij...
1: Ja, ik ga dat even vragen.
0: We gaan even aan de mevrouw vragen of ze een stukje wil spelen. Goedenavond. Wat leuk dat u bij onze kraam komt. Kunt u eens wat vertellen over het instrument?
2: Ik speel een trekzak. En dat is heel wat anders dan een accordeon.
0: Ja, en toch worden die dingen vaak heel vaak onterecht verward.
2: Zeg nooit accordeon tegen een
1: trekzak. En ook geen trekzak tegen een accordeon.
2: Nee, de bespelers worden heel boos.
0: Want een accordeon werkt met toetsen.
1: Nee, want die zit hier ook op.
2: John Wood trouwens had een knopaccordeon. Dus dat is niet het grote verschil.
0: Dus kunt u het grote verschil uitleggen?
2: Ja, als ik trek... Heb ik een ander geluid?
1: Dan duwen. Diatonisch.
0: Ja.
1: En een accordeon is chromatisch.
2: Dat duwen trekken is niet het diatonische.
1: Nee.
2: Diatonisch wil zeggen als je de toonladder hebt. Kent het toetsenbord dan
0: zeker,
2: van de piano?
0: Zeker, ik heb jaren piano gespeeld.
2: Ja. Dan heb ik, als ik de toonladder van C heb, dan heb ik die zwarte toetsen niet.
0: Ah.
2: Dus ik heb geen halfjes. Ik heb maar heel weinig halfjes. Officieel heb ik geen halfjes.
0: Okay.
2: Hebben ze hier nog een paar gemaakt voor 1 octaaf.
0: Ja.
2: Octaaf hoger heb ik
0: maar
2: geen...
0: Maar verder heb je die mogelijkheid niet om die dus halfjes in te...
2: Het is een sober instrument.
0: Ja.
2: En dat heen en weer erbij. Dus het is hard werken.
0: Zou u een stukje kunnen spelen bij
2: Ik wil wel een stukje spelen.
0: Nou,
2: dat is een liedje van Hans Keuper.
0: Ja.
2: Dus, ja, de trekzakman uit de Achterhoek.
0: Ja. Ja.
2: En die heeft een polka geschreven. Polka de Sik.
1: Zit die ook niet in Beaufort, toch?
2: Ja.
1: Ja, dacht ik al. Ja.

0: Prachtig, dank u wel voor deze schitterende polka.
1: Ja, heel superleuk. Superleuk. Maar hoe lang speelt u al eigenlijk?
2: Want het... ik speel 25 jaar, denk ik.
1: Ja.
2: Met een heel stuk dat ik niet speelde, maar ik ben wel helemaal gek van dat ding. Ik speel elke dag, elke
1: wat
2: avond.
1: Leuk.
2: Maar het is ook een... Want ik doe het uit mijn hoofd, dus ik moet echt studeren. Ja.
1: Ja. Ja. En speelt u ook in clubverband misschien nog? In een orkest of wat dan ook?
2: Nee.
1: Ja, maar dit is gewoon leuk. En je kan gewoon lekker je ei kwijt hier tijdens de markt.
2: Ik heb in Doesburg op de Hansendag gespeeld. Dus dan probeer je wat middeleeuws. En ik mag in Hummelo. Ja, dat kennen jullie niet.
0: Zeker wel. Dat komt normaal. Volgens mij komt normaal daar vandaan.
2: Vive la France hebben ze... Over de week.
0: Oh, dat is superleuk. En dan ga je Casse-Musette.
1: Ben ik een paar jaar geleden geweest. Nou, ik heb ogen uitgekeken. Ja, wat ontzettend leuk.
2: Ja, dat is
0: maar het is, top, hoor. Het is wel leuk dat je dat iedere keer het repertoire kan aanpassen. Al
2: maar dat
0: gelang.
2: Betekent dat ik moet studeren.
0: Ja.
2: En ik speel bij Erve Kots. Het
0: Luchtmuseum. Leuk zeg.
2: Bij de ambachtendagen. Dus ik,
0: en wat, doe je, wat doet u daar voor repertoire? Een beetje hetzelfde
2: nou,
0: als dit?
2: Ja, een beetje hetzelfde als hier. Hè? Dus een beetje achterhoeks. Oud moet het zijn.
0: Ja. Maar het houdt je ook schellig en scherp dat je de hele tijd blijft studeren en ook steeds een ander repertoire.
2: Ja, zeker.
0: Wij moeten naar het nieuws. Wij willen u heel hartelijk danken.
1: Heel goed.
0: Superleuk.
1: Dank je wel, hè. Veel plezier.
0: Wij gaan naar het nieuws en tot zo meteen.

0: over zee liep, omdat hij had leren houden van de golven en de branding waarin niemand...
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen. Onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neede gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder, 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Radio Apeldoorn.

0: zijn we weer terug. Ja, altijd even kort nieuws. En misschien een paar boodschappen of nieuw weerbericht. Maar weet je, we zijn hier nog steeds in Beekbergen. De Veluwse Avondmarkt is vanavond van start gegaan, hè?
1: De eerste en het is 8 keer, Hieke. 7 keer, 8 keer.
0: Het is in ieder geval de hele maand juli.
1: En ook nog een heel stuk van augustus.
0: Volgens mij loopt het gelijk aan de schoolvakanties.
1: Ja, en mensen kunnen hier van alles zien. Van oude ambachten, boeken, shirts, bezems. Er is een volksdansgroep.
0: Die zijn er aan het klompendansen.
1: Ja, klompendansen.
0: Ik kan niet plat praten, maar dat doe ik dan af en toe
1: wel. En er is een matrozenkoor.
0: Ja, dat is een stukje terug. En het SOS matrozenkoor.
1: En onze collega Esther Heijboer is er ook.
0: Esther heeft ons ook gevonden.
1: Maar dat vind ik leuk, dat collega's ook gewoon even een kijkje nemen en gezellig erbij komen staan. In de techniek worden we vergezeld door Alexander Hoog. Mensen kijken naar onze kraam.
0: Dag mevrouw.
1: We genieten hier. We hebben daar straks heerlijke trekzakmuziek gehad.
0: Ja, leuk hè?
1: Het is gezellig hier.
0: Ik heb het gefilmd, een klein stukje gefilmd. Ja. Ga ik ook nog even op de socials zetten. Maar het is zo leuk. Het is een hele ongedwongen sfeer.
1: En mensen zijn lekker aan het eten en genieten. Goedenavond. Goedenavond. Wat leuk. Gezellig. Met de kleine op pad.
0: Heerlijk hoor.
1: Dag dames.
0: Dat ik in dat wagentje lag.
1: Ja. Ja, en leuk hoor. En ook van jong tot oud. En mensen die even het hondje uitlaten.
0: Maar heb ik je al verteld dat hier rondom Beekbergen zijn natuurlijk heel veel vakantieparken.
1: Zeker.
0: Campings.
1: Mm-hmm.
0: En al deze mensen vinden het een fantastische happening om gewoon hier naartoe te komen. Het is vanavond de eerste van die hele reeks.
1: Maar dat is toch ook heel gezellig als je overdag lekker gewandeld hebt. En dan s'avonds flaneren over de
0: Over de dorpstraat en de kerkstraat. Of hoe heet dat hier? De kerkallee.
1: Ja.
0: Helemaal leuk. Want je kunt helemaal rondlopen, hè?
1: Ja, het is best wel groot. Je kunt hier afslaan vanaf de Dorpstraat. En dan kun je ook nog lekker fruit, lekker vis.
0: Ja,
1: er is van alles voor een hapje en een drankje. Goedenavond, mevrouw.
0: Goedenavond. Ja, ik denk dat er ook wel oliebollen zijn, denk je niet?
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Esther, heb je ze geroken?
1: En nogmaals, er zijn ook churros. Het is niet zo gezond en het is geen schijf van 5, maar het is...
2: Loempia's.
1: En loempia's ook. Kunnen we Esther niet op pad sturen wat culinaire tips Ja.
0: Hey. Kijk, dat is zo leuk. Dan zie je ook mensen die...
1: Hallo.
0: Hoe lang hebben we elkaar al niet gezien, Carla? Misschien al wel 15 jaar of zo, hè? Maar je verandert ook geen spat.
3: Ik kan Ronald voor je ophalen.
0: Ja, doe eens. Leuk. Oud collega.
1: Oh, wat leuk.
0: De vrouw van een oud collega van
1: maar
0: mij.
1: Maar wat leuk dat je hier ook gewoon echt naar zo...
0: Die woont in Beekbergen.
1: Ah, ja.
0: En dan ben ik heel benieuwd of hij zijn gekke petje op heeft.
1: Nou, gaan we kijken.
0: Ik ben met Ronald en een heleboel collega's van toen nog Wegener, de Stentor, zijn wij een weekend naar... Het Sauerland. Het Sauerland geweest.
1: Oké, wat leuk.
0: Op skivakantie.
1: Ik wist niet eens dat je kon skiën.
0: Ja, ik kan alles. Nee, joh, ik kan niet alles, maar ik kan wel skiën. Maar ik ga het nooit meer doen.
1: Maar het was wel een weekend om nooit te vergeten.
0: Ja,

0: We hebben enorme lol gehad.
1: En dat is het belangrijkste.
0: En dan weet je, dan, je trekt elke dag met elkaar op. In dus de zakelijke omgeving. Ja. En dan daar ben je gewoon met elkaar in een hele andere setting.
1: Ja, die hele zakelijke en context valt geweest. Weg. En dat is gewoon lekker om met elkaar...
0: Busje huren. Met z'n zessen, zeven zaten we in zo'n busje. Ik zat achter het stuur. En het was op zich al een feest.
1: Maar dat zijn is heerlijk. En het zijn ook herinneringen die niemand je meer afneemt. Hè?
0: Nee. Maar laten we even een plaatje draaien. Ja. Als Ronald zo komt, dan gaat hij op de praatstoel staan. Dus wordt alleen maar gezellig.
1: Wat u op de achtergrond hoort, is onze station manager.
0: Ja.
1: We gaan nu, en die begint mij nu ook te schoppen. Dus als u nu 112 wil bellen. We gaan Alexander vragen muziek in te starten.
2: Fijn dat we zo goed met elkaar zijn.

0: Wij zijn nog steeds live op de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen. Mijn collega Hieke Goos en ik. En ja, Hieke Goos heeft een bekende getroffen.
1: Een collega van mij.
0: Nou, is het misschien leuk om eventjes... Maar dat horen we, dat horen... 100 jaar samengewerkt en steun en toeverlaat.
2: Ik heb er zelfs voor gezorgd dat een jas die aangestolen was weer terug.
0: Nou, ik hoor zelfs dat een gestolen jas van Hieke door haar collega teruggevonden is destijds. Dus... Oké, dat horen we niet allemaal. Als we, dat moet je heel iets eerder... Ik vind het verhaal eigenlijk wel horen, maar dan als u... Wat...
3: Nee, we zaten aan de Kanaalstraat. Dat weet iedereen wel. Bij de krant.
0: Ja.
3: Apeldoornse krant. Nieuwe Apeldoornse krant. Dat werd later de Stentor. En...

0: Nou, dat was nog eigenlijk een klein gezelschap, hè? Want we waren aan het nieuwbouwen aan de Laan van Westerink. Weet je wel, in die periode was het toch?
1: Ja, dus we waren de laatste die daar zo'n beetje nog aan de Kanaalstraat zat.

0: je hebt er gewoon, achteraan gerend.
1: Je geeft de jas terug of we regelen het op een andere manier. Maar ze heeft de jas teruggekregen. Dus, maar,
0: nou ja, kijk, en dat soort collega's zijn goud waard
2: maar
0: natuurlijk.
2: Maar weet je, doeg.
0: Doei, Esther.
2: Die jas heb ik terug. Dat was ook een stukje gemoedsrust.
0: Ja.
2: Want ik kon het niet verkroppen dat ik iemand in mijn jas, waar ik hard voor gewerkt had.
0: Maar dat is raar dat je iemand anders in jouw bezit ziet rondlopen.
2: Precies.
0: Dat
2: dus
0: is gewoon heel gek.
2: Die jas heeft hij uitgetrokken, hè?
1: Ja,
2: ter plekke.
1: Ja, ja, ja. Je hebt hem,
2: maar ik heb, ja, er zat van allerlei rommel in die zakken ook.
0: Nee,
2: en
0: maar
2: zo.
0: Het is het idee dat iemand aan je spullen
2: ik
0: zit.
2: Ik heb hem ook nooit meer gedragen, dat niet. Ja. Dat was helemaal beschadigd.
0: Maar, het blijft
2: maar dat was een actie, hè?
1: Het was een actie, zeker.
0: Het blijft wel een heel mooi verhaal.
2: Maar Ronald, jij bent echt inwoner van Beekbergen.
1: Ja.
2: Jij vertelde net al, want je bent hier met je lieve vrouw Carla. Jullie wonen hier al 100 jaar, ook bij wijze van spreken.
1: Inderdaad.
2: Hoe lang is dit hier al gaande?
1: Ja, nogmaals.
2: Kom eens even erbij, Carla. Meer dan 60 jaar?
3: Ja, dat vond ik onlangs.
2: Oh, oké.
1: Nou, kijk.
2: Maar jullie zijn ook elk jaar hier te vinden op de markt?
1: Jawel, ja, dat kom je niet aan.
2: Nee.
1: Dat kom je niet aan, dus.
2: Nee, en het is als Beekbergenaar.
0: Maar het is toch ook gewoon gezellig om even overheen
1: tuurlijk,
0: te lopen.
1: Tuurlijk.
0: Hebben jullie ook wel iets gekocht trouwens? Nee, hè?
1: Nou,
2: je hebt wat
1: ik heb wel wat betaald al. Ja. Maar dat zit meer in de horeca.
0: Ja, nee, dat snap
2: volgens
0: ik.
2: Mij ben jij gewoon...
0: Maar dat is ook belangrijk, toch? Het horeca
2: gebeuren. Wat ik me kan herinneren, vroeger al bij de Heksenketel.
1: Ja, zeker.
2: Die bestaat nog steeds
1: trouwens. Zeker, ja, zeker. Ja,
2: dus daar heb je waarschijnlijk ook al een paar voetstappen gezet.
1: Daar hebben we een paar voetstappen gezet, ja. En ik niet alleen, hoor.
2: Ja.
1: Maar, meerdere. Maar
2: is toch leuk?
1: En dan zeker op zo'n eerste markt als vanavond en dan ook vaak de laatste. Dan is het Beekbergse publiek rijk vertegenwoordigd.
2: Ja, leuk. Dat,
0: En dan gaan we dus bij de laatste editie nog even dunnetjes overdoen.
1: Nog eventjes dunnetjes overdoen. En dan heb je nog een paar diehards als de Veluwse markt is afgelopen. Dat ze de donderdag daarna, terwijl er niks meer is,
0: oh, dat
1: toch nog even gaan vieren.
0: Dat gebeurt als je dan toch nog een afzakkertje wordt genomen. Oh, wat leuk zeg, ja.
2: Ja,
1: maar goed.
0: Ja, want dan is het vaak toch nog best mooi weer. En dan zit je begin september.
1: Nee, daarom dat.
0: Ik ga jullie een hele fijne avond wensen.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Leuk dat jullie even bij ons kwamen babbelen.
1: Dus.
2: En we gaan, ik denk nog heel vaak ook aan ons weekend in Winterberg.
1: In Winterberg, ja. Als je die
2: gaan we het verder nu niet over hebben, want het zijn allemaal smeuïge details.
1: Ja, dat klopt.
2: Maar het was echt heel leuk. Het heeft indruk gemaakt. Er zijn geen ongelukken gebeurd.
0: Nou,
2: allemaal goed.
0: Nou, kijk.
2: Hey, Ronald, dankjewel. Carla ook.
1: Jo.
2: Tot de volgende keer.
1: Doei.
2: Doeg.
0: Ik ga vragen aan Alexander, vind je dat goed of hij een muziekje voor ons wil verzorgen? Alexander, als wij jou lief aankijken, wil je dan een muziekje voor ons verzorgen? Hij wil het niet, maar we gaan toch vragen of hij het wil doen. Alexander, gooi er wel wat in.

0: Ja, we zijn weer live, de Lambada van Kaoma en tegenover ons Ramon van de organisatie. Ja, wat is jouw eerste indruk van hoe het verloopt, de eerste markt?
1: De eerste indruk is dat het lekker, de voetjes hoor ik schuifelen, de zon hoor je schijnen, ja. We zijn live.
2: Oh,
1: ja.
2: Cool.
1: Dus volgens mij loopt het goed vol. Dus ik zou zeggen voor de mensen die er nog niet zijn, stap in de auto of stap op de fiets en kom richting Beekbergen.
0: Wat wij altijd, wat ik afvraag is, je ziet het allemaal, dan denk je van nou, dit staat hier zo, maar hoeveel voorbereiding gaat hier voor? Hoe lang van tevoren zijn jullie mee bezig?
1: Nou, we beginnen november.
0: Ja, gek is dat. Hè? Is dat dan niet raar met Sinterklaas in aantocht dat je al met zo'n zomers evenement bezig bent?
1: Nee, eigenlijk niet. We doen het al heel veel jaren en het is gewoon, je gaat van het ene evenement naar het andere evenement en eigenlijk zijn we misschien nu al wel weer bezig voor volgend jaar al met de beginnende voorbereidingen.
0: Ja, en kun je eens wat voorbeelden aanhalen? Ik zag een matrozenkoor, een dansgroep. Wat kunnen mensen verwachten aan entertainment?
1: Nou, we hebben vanavond hebben we inderdaad twee koren staan te zingen. We hebben een dansgroep, de Iselschotsers. We hebben Magic Stefan, die je kinderen optreden verzorgt.
3: Oh, waar staat hij? Weet je dat zo?
1: Die staat aan de andere kant van de kerk, op de Papenberg, het podiumwagen. Dus die doet zijn goocheltrucs voor de kinderen.
0: Superleuk.
1: En we hebben natuurlijk de kramen met alle ambachten. Dus dat is eraan vertier, echt wel op de markt. En ja, ik zou zeggen, neem de portemonnee mee, want er zijn echt wel goede koopjes, leuke koopjes te
3: kopen. Kijk eens wat ik gekocht heb.
1: Oh, daar vlieg je toch niet op weg?
0: Die opmerking is al een paar keer. En stel dat mensen wat willen eten en drinken.
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk de plaatselijke horeca, heeft natuurlijk zijn terras open.
3: Ja.
1: En daar kan lekker gegeten worden.
0: Heerlijk.
1: Maar ook gewoon de marktmensen met hun kraam, met foods, hamburgers, patat, poffertjes.
0: Churros.
1: IJs is de gyros. Noem het maar op. Allerlei lekkere dingen. Er staat zelfs een kraam met krupmoes van de Veluwe.
3: Krupmoes?
1: Ja.
3: Oh.
0: Ik heb dat ooit geprobeerd. En ik kan niet aan die combinatie wennen van vlees en zoetigheid en yoghurt.
1: Nee. Nou, ik zou zeggen voor degene die het niet kent, probeer het eens. En dan merk je vanzelf of het lekker is of niet.
3: Ja.
1: En volgens mij zijn er maar twee mogelijkheden. Je vindt het of lekker of niet lekker.
0: Ja. Ja, maar je moet het wel een kans geven. Ik denk, als je hier op vakantie bent, waarom doe je het niet? Een regionaal product.
1: Precies.
0: Probeer het.
1: Ik zou het gewoon proberen. Hetzelfde als dat je naar Brabant gaat, de Bossenbol.
3: Daarom. Dat vind ik
1: Friesland,
3: ook.
1: In Friesland de dingetjes. Ja.
0: Ja.
1: Dus, ja, de Veluwe kent mooie dingen. En onder andere de Veluwse avondmarkt is natuurlijk een mooi evenement waar mensen dingen van de Veluwe kunnen zien.
3: We zijn er vanavond nog tot 9:00, hè? Klopt, hè? Ja,
1: tot kwart over negen,
3: hoop ik. Kwart over negen. Ja. Nou ja, oké. Okay, goed, tot kwart over negen. Kijk, er komen de oliebollen aan. Ja.
0: Kijk,
3: die kun je hier kopen.
0: Een hele trotse Esther met een heerlijke zak oliebollen.
3: Ja. Maar vertel nog eens even, Raymond. Vanavond de eerste avond.
1: Ja, we hebben negen donderdagen in juli en augustus.
0: Negen, wij zaten met
1: heel
0: elkaar.
1: Heel af en toe is het dan een jaar met 8 donderdagen.
0: Ja,
1: dat is soms een verlichting voor ons als organisatie.
3: Ja.
1: Nee, wij zijn heel blij met dat de merendeel van de zomers 9 donderdagen kent.
3: Mm-hmm.
1: Dat we 9 keer mensen toch echt met een glimlach over de markt kunnen zien lopen.
0: Ja. Superleuk.
1: Dat is misschien wel het mooiste wat er is.
3: Nou,
0: ja, dat moet jou toch ook heel veel voldoening geven.
1: Dat geeft mij voldoening.
3: En heb je al gevraagd voor de hoeveelste keer dit nu?

0: Dat zouden we niet vragen voor
1: dat
0: de radio.
1: Dat zouden we niet gevraagd worden. Maar het is 60 dat... plus editie is dit. Ik ga nog wel eens even uitzoeken of het de 62ste keer is. Of rond de 60 zit. Nou, maar we zijn in ieder geval 60 plus keer de editie van de Veluwse Avondmarkt.
2: Knap.
1: Ik denk dat er weinig evenementen in Nederland zijn die... die zo'n lange traditie kennen.
2: Inderdaad.
1: In zo'n klein plaatsje. We hebben natuurlijk de grote evenementen in de grote plaatsen. Maar zo'n klein plaatsje als Beekberg, 60 jaar zo'n evenement neerzetten. Ja. Is denk ik ook voor mijn voorgangers van de organisatie echt wel een compliment waard.
0: Zeker. En er komen dus nog 8 heerlijke edities aan. Dus een heerlijke zomer. En hopelijk werkt het weer mee met gezellige avondmarkten.
1: Ieder weer is marktweer, zeg ik altijd.
0: Dat is ook zo. Raymond, hartstikke bedankt dat je even bij ons kraam wilde.
1: Graag gedaan. Leuk dat jullie er zijn. Ja. En voor iedereen die deze week of komende week niks te doen heeft, kom naar Beekbergen.
2: Zo is dat.
1: Op de andere dagen is Beekbergen supergezellig.
0: Het is hier altijd. En de ijssalon is hier geweldig.
1: Volgens mij hebben we alleen maar mooie ondernemers
0: hier. Alles. Dankjewel, Raymond.
2: Dankjewel. Nog een fijne avond.
1: Fijne avond.
2: Dank je.
0: Wij gaan kijken naar de man in de techniek of hij nog iets voor ons heeft. Alex.

0: Ja, we zijn nog steeds live vanuit de avondmarkt, de Veluwse avondmarkt. En daarnet gebabbeld met de organisatie, met Raymond. En ik sta hier met Hieke en die is aan het genieten van een oliebol. Kun je eens eventjes de oliebol ranken? Wat geef je voor cijfer aan de bol?
1: Is dat genoeg?
0: Ja, maar is die lekker? Is het een lekkere bol?
1: Het is een lekkere bol. Er mogen wat mij betreft wel iets meer krenten in.
0: Hij is wat
1: magertjes.
0: Wat vlak van zijn structuur. Ja. Er zit weinig.
1: En hij is wat vettig.
0: Ja.
1: Ja. Maar we mogen een gegeven paard niet in de mond kijken.
0: Nee.
1: Esther is zo lief geweest, want die hoort jou zeggen van oliebollen.
0: Wat aardig, dus dat ze dan direct naar de kraam stapt.
1: Ja, maar het is wel, ik heb ook echt wel een servetje nodig zo.
0: Ja, het
1: ruikt een beetje. Maar de smaak op zich is wel goed. Esther?
0: Ja, maar je hebt gelijk.
1: Ja,
0: er hadden wel wat meer rozijntjes en krenten. En dat,
1: ja. Echt heel vet. Ja. Hij is echt heel vet.
0: Ik weet

0: Vroeger maakte mijn moeder die dingen zelf. En dan met sucade en krenten en rozijnen. En dat zat alles... Ja, we gaan verder niet over de oliebollen
1: nee,
0: hebben.
1: Nee joh, het is zo gezellig.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond allemaal. U heeft ook lekkere dingen gekocht.
0: En het is leuk, hè? Mensen hebben een tevreden gezicht. Mensen halen fruit.
1: Kom eens, Harry.
0: Harry, kom er eens bij.
1: Harry is...
0: Wij hebben natuurlijk ook een heleboel nieuwe collega's erbij.
1: Ja, die willen we even gewoon ook aan de luisteraars voorstellen. Harry, vertel even,
0: vertel
1: wie ben
0: eens
1: je?
0: Ja.
1: Gewoon even...
2: Wie ik ben.
1: Ja, wat kom jij hier bij ons doen eigenlijk?
2: Ik ben Harry... En ik ben een jaar of twee met vroeg pensioen. En ik ben me een beetje gaan vervelen. Ik dacht, wat zal ik nou eens doen?
0: Ja.
2: Nou ja, ik heb bij Veronica RTL4 geprobeerd, dat lukte niet. En toen belde ik jullie. En het komt
0: redelijk in de buurt.
2: Het komt redelijk in de buurt. Het begint met een R, hè?
0: Zeker.
1: Precies. Dus, en ik zal je vertellen, we hebben vanavond even uitgezonden voor de NPO 1.
2: Nou, kijk eens.
1: Dus, hoe goed kan je het hebben?
0: Dan kom je toch nog een beetje in de buurt.
2: Ja.
0: Maar hoe bevalt het je bij de organisatie?
2: Bevalt me heel leuk. Er gaat een wereld voor me open.
1: Nou, wij zijn allemaal even gezellig, toch?
2: Ja, de mensen het is een gezellig team.
1: Ja, sowieso, ja.
2: Maar ook qua onderwerpen, als verslaggever kom je overal onderwerpen waar je normaal links laat liggen.
0: Dat is natuurlijk, we zijn natuurlijk heel breed georiënteerd, ja. Van cultuur naar politiek. Je komt op allerlei soorten gebieden, word je ingeschakeld. Ja.
2: Nou, daarom. Dus,
1: en jij bent bij ons gekomen om de functie van verslaggever te ambiëren, hè?
2: Voor de televisie.
1: Nou, ik heb al één keer een verslaglegging van het een of ander gehoord en gezien, ook op YouTube. En ik wist niet dat jij dat was, maar ik hoorde je stem. Ik denk, nou, wat een verademing, jongen.
2: Meen je dat? En
1: top.
2: Waarom dan?
1: Zo leuk!
2: Ja?
1: Ja? Ja, alsof je het al jaren doet.
2: Ja, en dat is toch niet zo?
0: Nee, maar je komt wel ook hoe je nu praat over de omroep heel enthousiast over. En dat is natuurlijk heel belangrijk.
2: En dat breng je mee.
0: Wat wij als RTV ook, dus leuk.
2: Dat wil je ook uitstralen.
0: Ja.
1: Natuurtalent.
0: Ja.
2: Nou,
1: en daar staat nog een natuurtalent. Het is Herman, die gaan we er ook even bij halen zo meteen.
0: Ik dacht dat je het andere...
1: Dankjewel, Harry. Ja. Succes, hè?
0: Hey, succes. Ik dacht dat je het andere natuurtalent die ernaast stond bedoelde.
1: Nee, joh, hou eens op.
0: Nou, onze Theo is ook een natuurtalent.
1: Ja, maar die staat daar.
0: Ja.
1: Oh, en die staat iets met rinsen te doen.
0: Ja.
1: Ja, nee, ik bedoel met de camera dan, hè?
0: En ja, luisteraars, voor de goede orde. U luistert nog steeds naar RTV Avond door. Excuses voor mijn collega.
1: We gaan een paar nieuwe programma's maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hé, maar dat is wel heel leuk. Ja. Zullen we Esther vragen of ze een eigen programma over musicals wil doen?
1: Ja.
0: Musicals met Esther. Daar vind ik er echt een type voor.
1: Esther.
0: Ja, maar dat meen ik echt heel serieus. Dat vind ik Esther. En dat zou ze ook kunnen.
1: Tuurlijk kan ze dat.
0: Ja.
1: Esther heeft ook heel veel kwaliteiten
0: juist.
1: In huis.
0: Ja.
1: Hè? Ja.
0: Zeker. En Esther presenteert ook bij de zaterdagmiddag mix.
1: Valt je nou niet iets op? De mensen die hier allemaal langslopen, die kijken vol verwachting van wat is dat allemaal hier? RTV Apeldoorn is weer in de lucht.
0: Ja, maar mensen, maar niet alleen ze kijken. Er zijn ook mensen al naar de kraam toegekomen. Wat het leuk dat jullie er weer zijn.
1: Ja.
0: Wat leuk dat jullie de machtiging hebben. Het is ons gewoon gegund.
1: Ja, het is alleen even lastig. Of het een fabel is, weten we nog niet. Maar we komen op televisie. Alles is eigenlijk aangevraagd en gedaan. Maar het wachten is op de provider, dat die de knop omzet, als het ware, zo even plat gezegd.
0: Ja.
1: Maar ze zijn nu bang dat als ze dat nu al gaan doen, dat ze dan de boel gaan verstoren. En dan zijn er waarschijnlijk, dan zijn ze bang dat er geen uitzendingen meer zijn voor de voetbal.
0: Maar dan is er ook nog de vraag, wat is nou leuker, de voetbal of de uitzendingen die wij
1: Die vraag is niet ter discussie. Het is gewoon echt jammer.
0: Nee,
1: het kan even nog een week of anderhalf of zo duren.
0: Ja, maar dan...
1: Maar we komen terug.
0: We komen terug en ook op de DAB Plus waarschijnlijk. Hè? Dus we komen gewoon...
1: Ja, maar dat staat daar los van.
0: Ja.
1: Wat ik nu net zei was gewoon televisie.
0: Snap ik. Maar goed. Ik wilde aantonen dat we op allebei de vlakken weer terugkomen.
1: Ja, joh.
0: Dus wat fijn dat we er zijn. Goedenavond, mevrouw. Ja, ik vind het leuk wat mensen allemaal halen en hoe mensen gewoon genieten en staan te smikkelen.
1: En smullen. Nou, dan krijg je al gelijk wat aangeboden.
0: Ah, lekker.
1: Nou, ik hoef niet, maar kijk eens wat ik hier heb voor een vette hap.
0: Dankjewel.
1: Nou, zullen we maar weer eens even een muziekje doen?
0: Alexander, heb jij zometeen nog Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon, of niet? Ja, van Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen. Ik vind dat altijd zo'n lekker nummer.
1: Kan hij dat niet zo meteen?
0: Dat kan hij zo meteen wel doen. Doe eerst maar wat je had, joh.
3: Ja, wel een goede luchtgaatje, hè?

Ja, we zijn nog steeds op de Veluwse Avondmarkt en we gaan door met muziek. En Alex is er helemaal klaar voor en ik ben er klaar voor. En we gaan de muziek ook een beetje opvoeren. Wat is het? Guillermo en Tropical Danny en Toppertje en een Brise Ananas. Oh, ja.

0: Ja, Hieke, doe mij een toppertje en een briezer ananas.
1: Je hoeft niet zo hard te praten, hoor. Ik hoor je toch wel.
0: Ik vond het gewoon leuk om even los te gaan.
1: Nou, jij hebt ook een fijne avond, toch?
0: Zeker, hè? Ja.
1: Maar het is wel een eeuw geleden dat wij met elkaar aan het presenteren waren,
0: ik vind
1: toch?
0: Dat best wel heel gezellig, ja. En ik vind dat heel leuk.
1: Nou, dat moet dan nog maar weer eens een keer herhaald worden.
0: Moeten wij misschien maar eens in de toekomst over een programmaatje samen nadenken. Ja.
1: Nou, daar moet je vooral over blijven denken.
0: Oh, dus nou, ik weet mijn plaats weer hier bij RTV. Dat is weer heel jammer. Maar waar ik wel van geniet is van alle mensen die hier langskomen. En die, goedenavond meneer. Mensen die vrolijk zijn, die blij zijn. Wat mij wel opvalt is dat sommige mensen heel luchtig gekleed gaan met een shirtje.
1: Nou, maar het is zomer.
0: Maar sommige mensen denken dat we min 10 krijgen.
1: Wat krijgen we, min 10?
0: Nou, eens kijken wat die mevrouw heeft.
1: Maar die mevrouw kan wel niet lekker zijn.
0: Nee, dat kan ook.
1: Dat ze rillerig is.
0: Nee, dat kan.
1: Ja.
0: Ik heb dat altijd als ik met jou presenteer. Ook een beetje rillerig. Nee hoor, dat valt mee hoor. Het gaat weer helemaal. Ja, ik neem het even over. Nou. Ja, het is...
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Kom eens even erbij als je wil. Er zijn zoveel mensen die mij kennen. Hè. Ja, ik ben eigenlijk best wel een beetje een
0: bekende Apeldoorner.
1: Ik heb hier een microfoon en ik heb er hier nog één, als ze allemaal aanstaan. Die staat Alexander, niet aan. Alexander, wil je die even aanzetten ook? Kom eens even gezellig erbij.
2: Ja. Nou, vertel.
1: Nou, vertel. Wie zijn jullie?
3: Wij zijn Willy en Ankie Leenders uit Apeldoorn.
1: En wat doen jullie hier op de Velusavondmarkt?
2: Ja, gewoon gezellig.
3: Gezellig.
1: Ja?
3: Wij hebben een vriend die zingt daar in het dialectenkoor.
1: SOS Matrozenkoor,
3: ja,
1: hè?
3: Ja, Matrozenkoor, ja.
1: En wie is die vriend? Want die ken ik misschien dan ook wel.
3: Nou, dat weet ik niet. Gerrit Burger.
1: Nee, die ken ik niet. Ik ken wel René Meijer. En die kennen jullie ook, want die komt regelmatig in het park. En heeft een wit hoedje op.
2: Ja. Dit jaar nog niet geweest.
1: Jawel, vorige week.
2: Wij niet.
1: Oh, jullie niet?
3: Nee, wij zijn nog niet geweest.
1: Nee, ja, het wordt hoog tijd.
3: Het wordt hoog tijd, dat
1: weet ik. Want het was heel gezellig.
3: En heb je de vloer al geëgaliseerd?
1: Ja.
3: Ja?
1: Je bedoelt die grasvloer?
3: Ja.
1: Ja, ja, nee. Ja, jullie zijn wel van het dansen, hè?
3: Ja.
1: Kan je dat hier ook een beetje doen eigenlijk, dansen?
3: Nou, Stena, dat is slecht voor je knieën.
1: Is slecht voor je knieën, hè?
3: Ja. Je moet een mooie plankenvloer hebben.
1: Want jullie dansen heel veel, heel vaak ook, waar het maar kan.
3: Waar een goede muziek is, daar zijn wij.
1: Ja. Ja, lekker toch?
3: Meestal in Deventer, Kolmsgaten, met het jammen. En in het Oranjepark.
1: Ja, dus, leuke happening daar ook, hè?
3: Hartstikke leuk.
1: Kom je zondag wel?
3: Hangt er vanaf wie er zit.
2: Nou, Jess las ik.
1: Jesse Treat. Maar Jesse Treat is een heel erg leuk quintet uit Apeldoorn. Ja. En het is niet wat je denkt dat het is. Het zijn gewoon herkenbare nummers. Maar die hebben er een twist aan gegeven.
3: Oké.
1: En dat is echt heel herkenbaar. En daarna komt natuurlijk Maiko. En die ken je wel. Maiko?
2: De
1: Nederlandstalige...
3: Die gaat door het hele park.
2: Ja. Ja.
3: Nou, kijk, als het weer meespeelt, dan komen we.
1: Het weer wordt hartstikke goed.
3: Hartstikke goed, hè?
1: Ja.
3: Dat gaan we doen.
1: Maar ik vind het leuk jullie even hier gezien te hebben.
3: Oké, hartstikke
1: Sorry
3: leuk.
1: Hoor, Ormo. Ja,
3: bedankt
1: we zijn hier met een radio-uitzending bezig.
0: Nee, maar ik vind het helemaal prima. Klets lekker bij en gezellig, toch?
1: Nou, de groet aan Andy. Komt hij nog? Want die woont hier vlakbij.
3: Ja, die woont hier vlakbij.
2: Nee, die woont daar niet meer. Lagerbergweg.
1: Beekbergen.
3: Ja.
1: Niet zijn adres noemen, jongens. Oh. Dan kan hij daar niet meer normaal over straat.
3: Nee,
1: zo.
3: Daarom.
1: Nee. Nou, veel plezier
3: bedankt.
1: Nog. En tot de volgende keer.
2: Ja,
1: dankjewel.
2: Dag.
1: We gaan luisteren naar lekkere muziek.
0: Wij gaan lekkere muziek draaien.

0: Acta en de Munnik, ik ben mezelf niet of nooit geweest. En het belangrijkste is altijd om jezelf te zijn. En al die mensen die hier lopen te genieten zijn volledig zichzelf.
1: Helemaal.
0: En genieten hier met volle teugen en kijken ook vol bewondering naar onze kraam. En iedereen is blij dat we weer terug zijn.
1: Ja, heb je dat ook al meegekregen?
0: Ja,
1: ja, hè?
0: Ja.
1: Fijn, hè?
0: Ik vind het heel leuk hoe mensen reageren. Mensen reageren gewoon ook enthousiast op jou en Theo.
1: Dat, nee, nou, maar dat vind je dat zo raar?
0: Nee, maar dat vind ik gewoon leuk.
1: Oh, dat vind jij leuk?
0: Nee, dat vind ik leuk. Jullie zijn een beetje ook een boegbeeld van de omroep. Dat mensen vrolijk worden als ze jullie zien.
1: Ja, nou, we doen ons best toch, Theo? He? Ja hoor, we doen het
0: Theo,
1: best.
0: Theo, wat zegt hij langer nu weer allemaal?
1: Nee,
0: maar het
1: is
0: allemaal positief bedoeld.
1: Precies.
0: Positief bedoeld. En ik moet straks nog met hem terug met de auto. Dus ik moet wel een beetje uitkijken.
1: Volgens mij word je achter in de bak gegooid.
0: Ja. Nee, maar even serieus. Het is wel leuk dat wij kennelijk zo verankerd zijn in de Apeldoornse samenleving. Dat mensen ook echt zeggen van... Ja, jullie horen gewoon. Jullie verdienen deze plek. Jullie zijn RTV Apeldoorn. Jullie hebben gewoon die plek. En het is weer vertrouwd. En dat vind ik fijn, dat mensen dat denken.
1: Ze hebben zich 5 jaar lang moeten behelpen.
0: Ja.
1: Met die andere partij.
0: Ja.
1: Ik ga geen namen noemen, dan krijg ik het niet uit mijn strot.
0: Nee, maar je moet kijken dat wij de Albert Heijn zijn en dat ze jarenlang naar de Lido zijn geweest.
1: Bijvoorbeeld, mogen we dat eigenlijk nog wel?
0: Ja, dat weet ik.
1: Namen noemen? Nee, hè? Dat mag niet meer.
0: Sorry.
1: We zijn een publieke omroep.
0: We hebben de Albert Heijn en de Lido niet genoemd.
1: Nee, dat zo is dat.
0: Maar het is wel zo dat je 5 jaar lang gewoon met minder genoegen hebt moeten nemen. En nu. We zijn ook volledig bezig. Jij zit zelf ook in het bestuur. Jullie werken toe naar ook nog een kwaliteitsslag en naar nieuwe medewerkers, professionalisering.
1: Uitbreiding van programma's. Nou, noem het allemaal maar op.
0: Zou je eens een programma kunnen noemen? Weet je zoiets, een programma wat wij erbij krijgen?
1: Dan kunnen we beter even laat Theo dat nou eens even vertellen.
0: Want jij
1: was er natuurlijk niet met de barbecue, hè?
0: Nee,
1: maar je hebt het wel kunnen lezen in de nieuwsbrief,
0: zeker,
1: toch?
0: Zeker, maar ik ben
1: nu alweer vergeten dan.
0: Maar denk je dat Theo in de uitzending wil komen?
1: Tuurlijk wil hij dat. Dus ik dat aan me vraag. Nee, hij wil het niet. Nee, laat maar. Kijk, er komt... ik ben haar naam
0: vergeten. Daar hebben we weer de heerlijke... Ja. We hebben daar straks zo'n heerlijke polka gehoord van haar.
1: Ja. Heerlijk, hè?
0: Heerlijk. Leuk. En vooral dat ze zoveel stijlen beheerst. En zich daar voor al die evenementen dat allemaal gaat instuderen.
1: Ik vind het leuk, hoor.
0: Ik vind dat... Hallo, meneer.
2: Goedenavond.
0: Wat fijn dat u er bent.
2: Oranje boven.
0: Ja.
2: Nee, rood, wit en blauw.
0: Ja, Nederland is dan verder wel uitgeschakeld. Maar dan... hier is toch alweer, zie je, de oranje vlaggetjes.
2: En... Ik zag bij mij... wekenlang van de ene lantaarnpaal naar de andere... was een enorme vlaggenlijn was daar gespannen.
0: Ja.
2: Met oranje vlaggetjes.
0: Ja.
2: En ik liep er gistermorgen weer langs met mijn hondje.
0: En weg.
2: En waar was die vlaggenlijn? Nergens meer. Alleen hingen er nog 2 touwtjes.
0: Ja.
2: Die waren zo verdrietig.
0: Ik vraag me wel af wat een bekende winkelketen nu met al die juichjekken moeten. Er valt niet zoveel mee te juichen.
2: In de fik steken.
0: Ik denk zoiets. Dag jongens.
2: Ja. Dag. Nee, ja, weet ik veel. Het is wel een deceptie natuurlijk, hè?
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Maar mijn Marokkaanse buren waren er blij mee... en die dachten dat ze in een vrijstaand huis woonden, volgens mij. Dus het was de hele nacht, Kate. Dus dat heb ik een
2: die
0: beetje
2: meegekregen. Die hebben de tent afgebroken.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat was een nachtje niet slapen.
2: Dat was toch gezellig.
0: Maar hier... dag, meneer.
2: Goedenavond.
0: Ja, leuk hoor. Gezelligheid.
2: Ja.
0: Zou Alexander nog een gezellig nummer voor ons hebben?
2: Ja, heeft hij. Er zit heel veel in die muziek... doos. Ja, doe maar. Ja, leuk.

Ja, dat was Aaron Carter en Candy. En we gaan nu genieten van Volendams trots. De beste zangeres van Volendam met omstreken. Raymond. Het pareltje van Volendam. Over wie hebben we het dan? De enige Monique Smits. En we gaan helemaal over de levensstijl van Hieke. Wild.

veel vrouwen hebben het tegen mij gezegd. Je bent niet witte temmen, wild Monique Smit was dat. Ik denk dat het ook wel op je hoogtepunt stoppen. We gaan naar het nieuws van achter. Alex, we zijn nog zo een uur gezellig bij elkaar. Tot zo meteen.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan, blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot-luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Radio Apeldoorn.

0: En geweldig hoe onze technicus twee nummers in elkaar over laat lopen. Complimenten daarvoor. Ja, heerlijke muziek van de Dijk. En ook nog een lekkere lange live versie. Ja, Alexander is goed bezig.
1: Als je de tijd ervoor hebt, dan moet je het gewoon doen.
0: En wat nou als je een prachtige bezem wil kopen?
1: Nou ja, weet je, ik heb deze beste meneer. Ik weet uw naam niet. Misschien wilt u zich even
2: Cornelis
1: voorstellen.
2: Cornelis Brink.
1: Ja, die heb ik.
2: Ja.
1: En u loopt op klompen. Dat is dat
2: we zijn een beetje aangepast hier voor de Veluwsavond.
1: Maar is dat ook voorschrift dan? Als je hier achter een kraam wilt staan?
2: Ja, ja.
1: Dan moeten wij ons eigenlijk ook anders gaan uitdossen. Ja,
0: eigenlijk moet iedereen een beetje in Veluws tenue verschijnen.
2: Daar heb je niks, geen klachten over gehoord? Nee, nog niet.
0: Nee. Dat komt al straks wel. Als we nooit meer terug mogen komen, dan horen we het wel.
2: Streng.
1: Maar meneer Brink, vertel eens even. U staat hier naast ons met een fantastische kraam. En daarnaast nog een kraam. En ik heb u al bezig gezien aan de overkant. Aan die lantaarnpaal had u zit een touw en een takkenbos. Vertel
2: je kunt op verschillende manieren bezems maken. Dus dat probeer ik ook een beetje te laten zien.
1: Ja.
2: Nu is het wel zo op de Veluwsavond. Maar ik heb je een hoop mensen die er gewoon langs lopen. En een rondje lopen. En dan hebben ze alles gehad. Maar niet alles gezien. En dat is soms jammer. Want er is natuurlijk een hoop interessante dingen zijn er te zien. Maar,
1: ja.
2: Dat doet niet iedereen. Maar ja, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar ik probeer zoveel mogelijk te laten zien. En als ik daar bezig ben bij die lantaarnpaal om daar aan de touw te trekken om een bezem te maken, dan heb je best mensen die even kijken.
0: En hoe is dat zo gekomen?

0: komen dat u daar geïnteresseerd in werd geraakt in het bezem maken?
1: Ik heb alles geleerd van mijn oom vroeger.
0: Ah.
1: Dat was de buurman. En daar heb ik het geleerd, ook het winterwerk, het snoeien van de takken. Mm. Want bezem maken is één. Maar je moet ook 's winters naar het bos om takken te snoeien.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Precies. En welke takken gebruikt u
1: voor
2: die bezem?
1: In mijn geval, in het verleden ben ik geweest bij Gelders Landschap. In Loenen. Mm-hmm. In de Loenenmark. En tot vorig jaar kon ik terecht bij de postbank van Natuurmonumenten. Maar die zei het afgelopen jaar van ja, we hebben niks.
0: Oh, dat is het tegenvallen.
1: Als bezemminder heb je natuurlijk een probleem. Want ja. Het is niet in te kopen. Hè? Je kunt niet zeggen, ik koop het in. We hebben wel contacten met Oost-Europa.
0: Ja.
1: Maar die mogen geen ruw materiaal exporteren. Alleen de kant-en-klare bezems.
0: En hoe ga je het oplossen nu dan?
1: Nou, we hebben nog voldoende. Dus we kunnen nog voort. Want ten eerste moeten de takken een jaar drogen.
0: Oké. Okay.
1: Dat in ieder geval, maar ik heb nu zoveel dat ik nog wel tot volgend jaar ook nog wel door kan. Maar het raakt natuurlijk een keer op.
0: Ja, en dan moet er op termijn toch een andere oplossing.
1: Ja, dan moet je wel zien dat je takken hebt. Dus ik kan nu bij Natuurmonumenten op de postbank wel weer, heb ik afgelopen jaar iets gesnoeid. Niet het mooiste spul, maar ik moet het doen met hetgene wat ik krijg.
2: Maar nog even mijn vraag, van welke takken gebruikt u voor de bezems?
1: Berk, dit is berk.
2: Zijn dit
1: berktakken? Maar ik heb ook bezems van struikheide, ja, en van brem.
2: Oh. Brem ook?
1: Brem, ja, dat waren de materialen die dan gesnoeid werden om bezems van te maken.
2: Ja.
0: En zit daar dan ook een verschil in de doeleinden waarvoor je ze kan gebruiken, of de kwaliteit?
1: Ja, ten eerste keek ik natuurlijk om het huis vroeger, wat staat er?
0: Ja.
1: En ik heb wel gezien dat in Limburg maakten ze veel bezems van brem.
0: Ja.
1: Dus waarschijnlijk stond daar veel brem.
2: Ja.
1: Ook heb je mensen die zeiden, een takje van dit daarbij door en dan heb je de beste bezem en zo. Dus iedereen had wel zo'n eigen idee.
0: Maar eigenlijk gaat het vooral om wat er voorhanden is qua materiaal. Ja.
2: En de steel, hè? De steel is ook berk in dit geval.
1: In dit geval is die, wat we hier zien staan, is berk. Maar ik heb ze ook van samenwerking met de IVN die dan de wilgenknotten.
2: Oh, ja,
1: en dan mag ik dan
2: ja.
1: De rechte stelen uitzoeken.
0: Ah.
2: Oh, ja.
1: Maar van het wilgenknot heb je vaak een kromme steel. Omdat die zijn heel grillig, krom uit die boom.
0: Ja.
1: Dus ik probeer dan een mooie rechte steel te krijgen.
2: Ja.
1: En zo moet je dan het spul bij elkaar zoeken.
0: En u staat hier nu met verschillende bezems en mensen kunnen die kopen?
1: Ja, we hebben nu ook bezems van huttentut. Huttentut is een oud landbouwgewas.
0: Ah.
1: Dat werd vroeger geteeld voor de olie. Van het zaad werd olie geslagen en dat olie gebruikten ze voor de olielamp.
0: Okay.
1: En toen de petroleum uitgevonden was, toen was het ook afgelopen met de plant. Want toen kocht men petroleum en dat was ook schoner en dat stonk niet zo.
0: Ja.
1: Maar van de rest van die plant van de huttentut, en dat heet echt zo, of Camellia sativa in het Latijns. Maar van de rest van de plant werd dan een bezem gemaakt.
2: Nooit van gehoord, huttentut.
1: Nee, maar dat is ook van voor 1900.
2: Ah, ja,
0: in hele oude Nederlandse volksliedjes worden het nog wel gebruikt.
1: Misschien wel oud, of zo, maar
2: oud.
1: Niet van 1900.
0: Nee, ik is van 1912.
1: Maar daar werden dus ook bezems van gemaakt, van de rest van de plant.
0: Ja.
1: Of boendetjes, die werden ook daar hebben liggen. En daar werd met zand, zeep en soda alles mee schoongemaakt bij de
2: bos. Oh, ja.
1: Iedereen kent de bakjes wel, zand,
2: zeker.
1: Zeep en soda. Maar wij hebben daar dus ook de boendetjes liggen die er eigenlijk bij horen om de borden, de pannen, de klompen, de melkbussen, de gootsteen zelf, alles mee te
2: vroeger hadden ze geen afwasborstel.
0: Nee.
2: Dat is pas veel later
0: dat
2: gekomen, hè?
0: Natuurlijk later, met kunststof.
2: Ja.
1: En we hebben de middeleeuwse bezem. We hebben ooit voor het Rembrandthuis in Amsterdam een middeleeuwse bezem gemaakt. Rembrandt van Rijn die ging ooit failliet dat ze de inboedel geïnventariseerd hebben.
0: Ja.
1: En een stichting vroeg aan mij van, kun je zo'n bezem maken? Ik dacht, dat doe ik eventjes, maar nee, die waren nog wel kritisch. Dat moest wel zus en zo, dit en dat. Aan de hand van oude opgravingen en schilderijen hebben ze gezegd van zo moet hij eruit zien.
2: Mm-hmm.
1: Dus zo heb ik al jaren hier eigenlijk een bezem staan als voorbeeld van een middeleeuwse bezem.
0: Maar het lijkt me wel een hele interessante opdracht om aan te gaan. Dat het een beetje buiten het conventionele ligt natuurlijk.
1: Ja. Wat ik zei, ik dacht, dat doe ik eventjes, maar dat was het niet. Want er had een hele lange binding van wilgeteen, die er nog gesplitst was. In de lengte. Dus ik ben naar Zwolle geweest naar meneer De Haas, die dan daar weer in gespecialiseerd is.
0: Ja.
1: Die mij een beetje daarmee weg heeft geholpen. En zo zijn we er samen uitgekomen.
2: Ja, mooi.
0: Superleuk.
2: Ja. Maar u staat dus met uw vrouw samen gewoon op elke braderie, waar het maar kan.
1: Nou, elke braderie is een beetje te veel gezegd, maar we staan
2: maar wel hier wel.
1: Door het land heen. Hier staan we, ja. Maar ook wel achter Eindhoven, Hapert, een hele grote jaarmarkt.
2: Leuk.
1: En waar je dan zelfs intree moet betalen om op zo'n markt te komen.
2: Oh ja.
1: Misschien een tip voor Beekberg.

0: hè? Als je zegt van ik wil geld hebben.
1: Ja.
0: Alles afzetten en dan...
1: Ja, maar misschien, ja, misschien maar krijg dat... je dat ook wel weer. Want we willen natuurlijk dat het toegankelijk is. Dat je gaat een drempel opwerpen.
0: Klopt,
1: natuurlijk.
0: Is ook niet alles, maar...

0: hier een rondje lopen. Ja. Hier, voor de gezelligheid eventjes.
1: Ja.
2: Nou, mooi.
0: Ik kan het gerust zeggen, want in de eerweek wordt het toch niet uitgezonden.
1: Nee, dus zeker.
2: Nee, dat klopt.
1: Nee.
2: Maar nou, leuk.
1: Maar hartstikke leuk. En mooi. Ik hoop dat er nog veel mensen bij uw kraam komen en een bezem aanschaffen.
2: Mag ik nog even van u weten, wat moet ik doen aan onderhoud aan deze bezem? Want ik heb al vaker bezems gehad. Maar
0: die,
2: na het loop
0: van jaar...
2: Die
0: kan je heel mooi bij de voordeur zetten als sier.
2: Ja, dat doe ik ook.
0: En als je hem dan gebruiken wil, dan pak je hem eventjes en dan veeg je er eventjes mee. En dan zet je hem gewoon weer bij de voordeur neer.
2: Ja.
0: Terwijl een andere bezem, die ruim je op, want die laat je niet bij de voordeur staan. En dat is voordeel van zo'n bezem.
2: Precies. Ja. Deze heeft ook een hoge decoratiewaarde, vind ik. Ik vind het gewoon leuk. Past ook bij mijn huis.
1: Kijk, nou, dan kan je lekker van genieten. En u hartelijk dank dat u even op de woord
2: mooi verhaal. Dankjewel.
0: Ja.
2: Dankjewel. En goede zaken nog verder, hè?
1: En dan had ik het volgende nummer bij Alexander aangevraagd. En ik weet dat we niet...
3: Nee, let's jump the broomstick.
1: We gaan eerst naar Let's Jump the Broomstick. En dat is Brenda Lee, of niet?
3: Ja.
1: Dat is Brenda Lee. Oké, dan gaan we dat doen.

0: Het is hier één dolle boel. Maar wat een ongelooflijk fijne sfeer. Hè?
1: Ja, en ze stonden hier opnames te maken van de omroep. En ik sta volledig los te gaan. Ja. Tot ze hier de station manager zegt: hey, moet je eens luisteren, Mafkees. Je staat vol in beeld te spreken.
0: Heel goed, Mafkees.
1: Ja, dus, maar dat maakt het ook gezellig. En dat we hier gek kunnen doen. En het hangt natuurlijk af van wat voor gelegenheid. Want wij hebben ook wel eens samen de herdenkingsprogramma gedaan.
0: Ja, dus, daar moet je serieus zijn.
1: Ja, maar dat is en ook op mijn programma op zondag zelf. Het is leuk als je het binnen zo'n omroep de kans krijgt om het allebei te doen. En dit en Koningsdag leent zich natuurlijk ook voor een beetje maf doen.
0: Ja hoor, een beetje maf mag.
1: Ja, een beetje gezellig, dus, een beetje gezelligheid.
0: Niet continu in de lijntjes te lopen.
1: Nou kijk, en wat die meneer niemand dus nu doet, ben
0: lekker,
1: ik er nu eens op. Ik ga dit straks ook doen. Dit bedoel
0: dat
1: ik met...
0: Nee,
1: dat hoeft
0: nee.
1: niet.
0: Ja, dat vind ik ook. Nee, je hebt hem uit... Ik hoef niet hoor, ik heb al...
1: Zal ik een stukje afhalen?
0: Nee, helemaal zo. Niet knoeien hier over de apparatuur.
2: Zo. Dank u voor de tjoemoor.
0: Bedankt hè. Zo, dan kun je even gewoon lekker eten.
1: Heb je wel door
0: dat wat ik... is het nou voor een ding?
1: Het churros. Heb je wel door dat ik de hele avond ontzettend veel voedsel bij elkaar heb
0: nou, gekomen? Ik ben gewoon een vraatzuchtig type.
1: Ja, maar vertel
0: even aan de luisteraars wat het is.
1: Het is churros. Het is een Spaans gefrituurd hapje. Het is...

0: deeg, suiker, wat zout en de poedersuiker eroverheen. Dus eigenlijk alle dingen die niet in de schijf van 5 horen. Maar het is ontzettend lekker. En je hebt ook nog bij sommige churroszaken heb je verschillende toppings. Kaneel, Nutella, om het nog wat ongezonder te maken.
1: Maar hier zit poedersuiker op, zie ik.
0: Ja, maar het is ontzettend lekker. En ik ga nu toch vragen aan Alexander. Ik heb een nummer aangevraagd bij Alexander en ik weet dat het... Nou, een beetje een volksnummer is, maar we gaan gewoon genieten. Ik zou zeggen, Alexander, zet hem maar aan.

0: Imca Marina uit Groningen. En ze is zelfs nog trouwambtenaar geweest, hè, Imca Marina. Ze,
1: ja.
0: Dus je kon trouwen en getrouwd worden door Imca.
1: Ja, dat wil toch iedereen?
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of Alexander getrouwd wil worden door Imca.
1: Het is wel, ik heb haar laatst in
0: een heeft hij ook nog eerst een partner voor nodig.
1: Ik heb haar, ja, sowieso. Dat sowieso. Of hij moet met zijn kat willen trouwen. Dat kan. Je kan tegenwoordig met een boom trouwen.
0: Ik weet niet of de kat dat wil.
1: Jawel, die is helemaal dol op hem.
0: Nou ja, wat een hartelijkheid van de mensen. Dat ik zo'n churros krijg aangeboden. Ja. En ik heb hier chips. Ik bied ze je wel af.
1: Jij bent een vraatzuchtig type.
0: Ja, maar ik sport het er ook wel weer af. Want ja, je ziet het niet aan mij af.
1: Er zit geen grammetje vet te veel op.
0: Nee, daarom.
1: Kun je van anderen niet zeggen.
0: Nee, ik kijk Alexander even aan. Nee.
1: Alexander mag je er niet in betrekken.
0: Nee, we betrekken Alexander er zeker niet in. Maar
1: het ziet er heel goed uit bij Alexander.
0: Ik vind dat Alexander goed geproportioneerd is, voor zeker.
1: Juist. En hij is iedere dag aan het wandelen. Dus moet jij eens opletten.
0: Maar ik vind wat jij zei daarnet, hè.
1: Kijk, aardbeien.
0: We hebben hier zo heel veel verschillende mensen. En dat vind ik leuk. Jong en oud. En mensen in een rolstoel. Mensen op een step. Goedenavond, mevrouw.
1: Goedenavond. Ga je
0: en daar
1: weg?
0: Is onze Harry gaat weg.
1: Dag Harry. Tot de volgende keer.
0: Groetjes. Wat leuk dat je er was.

0: Dag hoor.
1: Ja. Nou, er komt nog een...
0: Harry is helemaal dol enthousiast. Maar nou, het is maar ook is... heel leuk om bij ons vrijwilliger te zijn.
1: Maar wij zijn ook een heel leuk team.
0: Ja, wij zijn een heel leuk team. Wij, zo hier, met z'n drietjes.
1: Ik sla
0: nee,
1: me
0: maar aan. Gewoon, nee, weet je...
1: Nee, maar ik ben het daar wel mee eens. Maar je hebt altijd natuurlijk bij iedere organisatie...
0: De hele organisatie is gewoon leuk. Ja. Laagdrempelig, no-nonsense. Er moet wel hard gewerkt worden. We houden van eerlijkheid, oprechtheid... En enthousiasme.
1: Ja, en over passie. Enthousiasme gesproken. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, ja, gezellig hoor.
0: Passie. Met passie moet je gewoon je werk doen bij ons.
1: En dat is, en dat vind ik belangrijker dan dat je een toppresentator bent. Het is belangrijk dat je ervoor gaat en dat je gelooft in de omroep en ervoor wilt gaan en vol passie en bezieling daarmee bezig gaat.
0: En dat je er ook voor open staat dat er misschien het een en ander aan geschaafd moet worden of wat dan ook.
1: Maar ook dat je open staat voor kritiek.
0: Juist. Ja, maar kritiek hoeft niet altijd negatief te zijn, hè?
1: Je heel kan, vaak wordt kritiek gezien als...
0: Ja, nee. Als, positief kritisch.
1: Positieve kritiek.
0: Een voormalige directeur van mijn vorige baas, Wegener, die zei dat positief kritisch mag je zijn.
1: Ja.
0: Dat kan alleen maar opbouwend zijn.
1: Maar het
0: zijn.
1: Is heel makkelijk altijd om dingen af te kraken. Maar gewoon om elkaar te versterken.
0: Juist.
1: En elkaar en ons nog beter te maken. En we staan hier trots. We hebben de zendmachtering. Mensen zijn blij dat we terug hebben.
0: En nog even pas op de plaats voor wat betreft de televisie.
1: Maar het is maar een heel klein pasje op de plaats.
0: Ja,
1: het is maar even. En
0: het
1: daarna,
0: is allemaal in behandeling,
1: en daarna
0: zeg
1: kunnen
0: maar,
1: mensen
0: hè?
1: Ons weer op televisie, op radio. Ja. Mensen kunnen ons weer...
0: EHB Plus...
1: We zijn
0: we gaan
1: er
0: heel
1: gewoon...
0: veel meer doen op de socials, op internet.
1: En we krijgen er heel veel programma's bij.
0: Ja.
1: Nog minder non-stop, nog meer uren programma's. U kunt het gewoon gezellig RTV Apeldoorn, Radio Apeldoorn aanzetten.
0: Je vroeg dat van mij, aan mij, van kun je iets noemen? Nou, wat ik kan noemen is dat wij sowieso één keer in de maand... een in de wandelgangen extra gaan doen. Live op de radio, maar ook op televisie.
1: Zou je misschien voor de mensen die term niet...
0: In de wandelgangen...
1: Ja.
0: Wat
1: het inhoudt, ik weet het wel.
0: Dat,
1: maar...
0: dat draait al jaren en het is een politiek programma.
1: Ja.
0: En dat zenden we uit vanuit het gemeentehuis hier in Apeldoorn. En de bedoeling is om dat één keer in de maand te gaan doen. Met ook drie camera's, want dan in drie verschillende zalen.
1: Ja.
0: En dan van alles en nog wat. Ik ben daar zelf niet bij betrokken. Maar een heel apart team is dat. En die zijn daar elke donderdagavond. Nu niet, want wij zitten nu hier.
1: Dat is logisch.
0: Maar dat gaat dus komen.
1: Ja.
0: Dat zal misschien in september of zo van start gaan. Hè, na het reces en alles.
1: Super. En daarmee voldoen we natuurlijk ook echt heel erg aan de taak als omroep. Dat je cultuur, politiek, dat
0: precies.
1: Je alles ook brengt.
0: En... Ja. Nou ja, en daarnaast... zijn er nog wat andere nieuwe radioprogramma's in ontwikkeling. Ik denk als je na de zomervakantie... dat er dan een heel nieuw programmering bestaat. Gaat wat geschoven worden ook met bestaande programma's. Er gaat niks verdwijnen. Het enige wat er misschien gaat verdwijnen... is een herhalingje van het een of het ander.
1: Ja,
0: omdat we plaats moeten maken voor een nieuw programma.
1: Ja, en de matinee op donderdag zou verdwijnen, hoorde ik.
0: Oh ja? Nou, dan heb ik lekker een vrije dag. Nee, maar zoals vanmiddag...
1: Nee, maar zo'n gekheid.
0: Nee, maar dat is ook heel leuk om te doen. En elke dag is er dus een nieuwe presentator... een eigen presentator en een eigen geluidsman. En ik had vanmiddag bijvoorbeeld weer Dimitri Arambatsis...
1: Ja.
0: Artiestennaam Sodimitri op.
1: Ja, leuk hè.
0: Bij mij in de studio.
1: Met
0: en die man is zo gelukkig.
1: En een geweldig leuk boek geschreven.
0: Mooi boek.
1: En zo'n enthousiaste muzikant.
0: Ik heb
1: muzikant
0: het ook van hem cadeau gekregen. Hij heeft er ook speciaal tekst in geschreven voor mij.
1: Leuk. Dat,
0: maar die vindt het zo fijn om bij ons te kunnen zijn. Om zijn verhaal te kunnen doen.
1: Maar dat is leuk. Ik had laatst ook een zangeres, Margeta, ook van haar een boek gekregen, gesigneerd. En die zei ook, wat leuk dat ik hier, dat jullie dat podium bieden. En dat is ook onze taak om het verhaal te mogen doen. En dat... En dat is ook wel, dat is wat bij sommige prestatoren, bij andere omroepen gaat het vaak over hunzelf. Maar wij bieden andere mensen de ruimte om hun verhaal te doen.
0: Maar dat zegt Dimitri toch ook. Hij zegt, jij bent er gewoon voor ons, voor de gasten.
1: Ja.
0: En niet voor jezelf. Ik zeg, maar dat is ook de insteek, wat mij betreft, van radiomaken. Nou, je had het net over podium, Apeldoorns podium. Dat weten de mensen onderhand ook wel. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur live op de radio, 1 keer in de 14 dagen... Nu op dit moment even ook een zomerstop. We gaan in september weer van start.
1: Maar zijn op die uren wel herhalingen te beluisteren van oude programma's?
0: Nou, nee, op het moment even helemaal niet.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Tot ziens.
1: Nou, dan zal ik eens kijken of ik daar iets moois in kan
0: zetten. Maar Dan gaan we dus ook vanuit een andere locatie.

0: Je dat uitzenden.
1: Ja, want dat is ook even een wisseling van koers.
0: Ik zit al helemaal volgeboekt tot en met eind december. Maar en de aanvragen lopen nu alweer voor januari en februari, dus ja.
1: Maar dat zegt toch genoeg over hoe krachtig wij als omroep zijn dat mensen dit zo graag willen.
0: Ja, precies.
1: We zijn goed,
0: is ook een leuk programma.
1: We zijn goed bezig. En wie ook heel goed bezig is tot nu toe in ieder geval, is dus onze technicus Alexander Hoog. En die gaat ons nu laten genieten van de jazzpolitie en liefdesliedjes. Nou, doe maar, Alex.

0: Nee.
1: Maar ze zijn niet zo groot.
2: Ja, liefdesliedjes van de jazzpolitie. En ja,
0: ja, ik werd even afgeleid door Kees met zijn aardbeien.
2: Maar Kees heeft heerlijke aardbeien
0: gekocht.
2: Nou,
0: en die zijn echt helemaal niet duur.
1: Aardbeien, maar aardbeien.
2: Nee.
1: Kees. Even goed duidelijkheid, hè?
0: Ja, joh, ga jij maar lekker smikkelen thuis.
2: Fijn dat die toelichting even gegeven wordt, hè. Dus, ja.
0: Maar het zijn mooie grote aardbeien, hoor.
2: Oh, lekker, hè. Maar hoe heet dat ook weer?
0: Zomerkoninkjes.
2: Zomerkoninkjes, hè.
0: Dag mevrouw, u heeft ze ook?
3: Oh.
0: Dat is wel mooi groot ook, hè?
3: Ja, heerlijk.
0: En hoe gaat u die nou eten?
3: Nou, lekker op beschuitje.
0: Beschuitje?
3: Ja, ik echt.
0: Met slagroom of suiker?
3: Nee, hoeft niks.
0: Geen suiker. Kom eens even iets dichterbij.
4: Als ze zoek genoeg zijn, hoeft dat verder niet.
0: Oh, nee. Maar zijn het wel Hollandse aardbeien?
4: Ik hoop het.
2: Ja, dat denk ik wel. Nu, ja. Nu zijn van die echte zomerkoninkjes. Ja. En die hebben inderdaad geen suiker of zo. Die hebben lekker dat zoetige al in zichzelf zitten.
4: Ja. En ik ben ook zoet van mezelf.
0: Nou, kijk, nou, je ziet er ook heel zoetig uit.
2: Mooier kan het niet.
4: Maar we zijn ook bij de wasdames geweest.
0: Oh.
4: Want mijn vriendin die gaat volgende week als wasdame.
0: Ah. Oh. Ja, woont u hier in Beekbergen? Woont u in Beekbergen?
4: Nee, wij wonen niet in Beekbergen.
0: Nee.
4: We wonen in Apeldoorn.
0: Oh ja.
2: Oh, u bent wel van Beekbergen.
3: Dus
2: u
3: bent
2: van
3: Uggelen.
0: Leuk.
4: Ja.
0: Gezellig. En gaat u ook hier nog op de
4: markt? We zijn nog geweest. Nee, ja. Ik ga hier niet staan.
0: Nee, maar gewoon lekker rondlopen.
4: Ja, gezellig.
0: Leuk hoor.
4: Elke week weer terugkomen.
0: Ja.
3: Wij hebben dat gisteren in Oenen gedaan.
0: Oh ja.
2: Ah, okay.
4: Ja, in Oenen hebben ze ook, ja. Die zijn ook zo lekker, hè?
0: Ja, dat zijn eigenlijk de aardbeien, hè?
4: Ja,
0: van Nederland. Ik ken ze. Ja. Heerlijk.
4: Nou, fijne avond lekker. Allemaal.
0: Ja, u ook. Ga lekker smikkelen.
2: Ja, doe ik. Van de aardbeien.
4: Oké.
0: Tot ziens en bedankt hoor.
2: Ik ga, Willem heeft heel even de honneurs van Alexander overgenomen. Hij was zo aardig. En ik ga direct vragen of hij wat muziek voor ons heeft.
0: Ja. Kom eens even, als je wilt.
5: This is Mambo number 5.

0: Ja, ook. Maar ik ben vrolijk hoor.
1: Ja, dat was de Mambo nummer 5 van Lou Beka. En we hebben echt een aantal dames bij de stand.
0: Woehoe!
1: Vertel eens, wie zijn jullie? Met wie hebben we het genoegen?
0: Ik ben Bo. Ik ben Marit.
1: Ja, en jij bent al bekend met RTVA van
0: ons. Ik ben super bekend.
1: Vertel eens, hoe kunnen we jou kennen?
0: Van de afdeling gasten

0: Mode, de beademingsafdeling.
1: Ja. En hoe vinden jullie het hier op de markt?
0: Ja, bizar gaaf.
2: Ieder jaar weer leuk. Ja. Allemaal leuke kraampjes. Dik gezellig feest. Bij de heks.
1: En wat is jullie favoriete kraam?
0: Dit, natuurlijk.
1: Ja, nou kijk.
2: Ja, RTV Apeldoorn natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik. En hebben jullie al wat gegeten, iets lekkers?
2: Nee,
1: ja,
2: we waren al op weg om kibbeling te halen.
0: Maar toen zagen we jullie,
2: we moeten even met jullie
1: maar
2: kletsen.
1: Maar die kibbeling is goed.
2: Ja, die is goed.
1: Die is echt
2: die
1: heel goed.
2: Die is fantastisch.
0: En een lekkere stroopwafel.
1: Oh, ja. En gaan jullie echt iedere...
2: Ik ga hier iedere week heen.
0: Ja.
2: Altijd, ieder jaar. Ik ben hier iedere donderdag en dan drink ik heel wat stelsjes. En dat is altijd gezellig.
1: En waarom stelsjes? Waarom niet gewoon aan het watertje?
0: Dat is goedkoper.
2: Ja. Stels is goedkoper dan een flesje water.
1: Kijk, dat is de juiste spirit.
2: Dat is de juiste
1: spirit. Daar houden wij van bij RTV Apeldoorn. Willen jullie nog wat kwijt aan de luisteraars? Een leuke groet of met z'n allen eventjes met z'n allen een enthousiaste groet?
0: Ja, even met z'n allen.
1: Kom op, met z'n allen.
2: Jel, jel, jel. De Veluwse markt is het wel.
1: Hey, hartstikke bedankt en een hele fijne avond.
2: Jullie ook, doei doei.
3: We gaan even gelijk door, want ik heb hier nog twee andere dames staan.
1: Oké.
3: Die willen ook
1: groetjes, yo, yo.
3: Dankjewel, hè. Veel plezier
1: wat
3: nog.
1: Wat hebben jullie een prachtige kostuum.
3: Wil je deze vasthouden?
0: Ja, dank u wel.
3: Dank u wel. Eens kijken. Ja. Zeg er eens wat door.
0: Ja, dank u wel.
1: Ja,
3: vertel
1: eens.
3: Wie zijn jullie?
1: Ja.
0: Ik ben Lydia.
4: Ik ben Manoa.
1: En waar, achter welke kraam kunnen jullie vinden?
4: Wij staan achter de kraam van de slagerij.
0: Ah, Slager Wilbrink natuurlijk.
4: Ja.
3: Uit
0: Beekbergen. Ja.
3: De bekende slagerij.
4: Ja. De beste dingen.
3: Zitten jullie ook in de familie van Wilbrink?
0: Nee, dat
3: niet.
0: Nee.
1: En wat wordt er nou het meeste verkocht op zo'n avond?
0: Ik denk, we verkopen droge worst en kruidmoes.
1: Oh.
0: Kruidmoes, kent u dat?
1: Ja, nou ik moet zeggen, kruidmoes vind je of heel lekker of je vindt het niet lekker. Ja. Mijn maag kan er niet zo goed tegen, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het wel lekker
0: ja,
1: vinden.
0: Ja, klopt. Het is echt lekker.
3: Het is echt een Veluws recept eigenlijk.
0: Ja,
3: ook,
0: klopt.
1: Want het is yoghurt met worst en
0: karnemelk. Karnemelk met gort.
1: Ja.
0: En een beetje droge worst en een beetje spek.
3: Rozijnen
0: erbij.
3: Toch ook?
0: Ja, klopt. Ja. Krenten, een beetje van die grote krenten. Rozijnen.
1: Ja, ik vond die combinatie van vlees met rozijnen altijd een beetje apart.
0: Ja, dat snap ik. Je moet
3: het zelf
0: van.
3: Wel? Houden
0: ja,
3: we
0: ik
3: wel?
0: Vind het lekker.
3: Echt?
0: Ja.
3: Maar jullie hebben het waarschijnlijk van jongs af aan meegekregen in het gezin.
4: Zeker.
3: Want jullie zijn hier geboren in Beekbergen?
0: Ja. Ik in Lieren, net ernaast.
3: Ja, het zit er aan vastgeplakt als het ware. Oké, leuk. En hoe bevalt dat hier wonen?
0: Ook? Heel leuk.
4: Heerlijk.
3: Ja, hè?
4: Platteland.
3: Ja, hè? Platteland, hè?
4: Ja.
3: Loop je op klompen? Of
4: nee.
0: Die zijn we vergeten. Volgende week.
3: Volgende week.
1: Want jullie gaan hier alle edities staan?
0: Ja.
4: Waarschijnlijk wel.
0: Ja.
3: Geweldig.
1: Ja,
3: leuk.
0: Heel leuk.
1: Superleuk.
0: Ja.
3: Nou ja, wat kunnen we meer vertellen?
0: Ja, kom gewoon allemaal langs. Ja, dat is echt heel leuk.
4: We hebben echt heerlijke worsten.
3: Heerlijke
1: komt
3: droge worsten.
1: Lekkere worsten van Wilbrink.
3: Ambachtelijk gedroogd.
4: Ja.
1: Nou, kijk.
0: 3 voor €10.
3: Hoeveel?
0: 3 voor €10.
3: Nou, zeg.
1: En door vriendelijke dames geholpen. Wat wil je nog meer?
3: Nou, leuk. Dank jullie wel.
1: Dank jullie wel.
3: Heel veel plezier en heel veel succes de komende weken.
0: Dank
3: jullie. We staan hier ook nog tot en met wanneer?
0: Ergens in augustus volgens mij.
3: Ja, precies. Dus totaal 9 keer. Dus tel maar uit. Leuk.
1: Hey, geniet van de avond.
0: Ja. Dank u wel.
1: Dank jullie wel.
3: Bedankt voor dit moment.
1: Ja. Groetjes. Hoi, hoi.
3: Dag. Nou, dat was toch even leuk.
1: Ja.
3: Heel spontaan ook.
1: Gezellig, hè.
3: En dat gebeurt hier gewoon.
1: Het is volop genieten.
3: Ach,
1: het is,
3: jongens.
1: En allemaal verschillende mensen. Mensen die zelf bij de kraam willen komen. Dit is gewoon... Het is het soort vakantiegevoel.
3: Ja, dat zeg je steeds.
1: Ik vind
3: is het natuurlijk ook zo. Beekbergen is echt ook een dorp waar vakantie gevierd wordt.
1: Zeker,
3: We gaan luisteren naar muziek.

0: Ja. We moeten er weer in.
1: Horror than hell. Nou, zo heet is het ook weer hier niet.
0: Nee.
1: En, we zitten te kijken naar dat Stels. En ja, ik dacht, wat een lekker ijstietje. Maar daar zit ook wel gewoon
0: toch verdorie, wel 4,5%
1: alcohol. Daar,
0: ja. Nee, het is al leeg. En jij mag geen alcohol tijdens het werk. Ja. En hij bovendien is leeg.
1: Maar het
0: wij kenden het niet, joh.
1: Nee, maar en dat is gewoon het resultaat van hele clevere marketing. Dat eigenlijk iced tea met een flinke laag alcohol erin verkocht wordt. En
0: het is
1: hartstikke ongezond.
0: Hard iced tea.
1: Ja, maar goed.
0: Sit back and relax.
1: Nou ja, en wij zijn hier ook aan het relaxen. En
0: tuurlijk!
1: Ja, en ik moet meer in de microfoon kijken. Of praten. Kijken heeft niet zoveel zin. En we gaan nog genieten van muziek. Want we gaan naar datgene wat ook weer zoveel vrouwen tegen mij gezegd hebben. We gaan naar Bessa Memozio. Ja, kus me dan, lieveling, kus me dan. Danny Christian.

0: toch heerlijk, hè? Lekker toch?
1: Heb jij dat ooit wel eens gezegd tegen een man? Besa me mucho.
0: Had je niks aan.
1: Oh, ik dacht nu we toch zo fijn bezig zijn. Mevrouw, complimenten voor uw dansmoves. Ze hoorde het niet.
0: Ze is helemaal in trance.
1: Ze is helemaal in trance. En het, ja, dat, wie is dat niet van Danny Christian? Ik snap dat.
0: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb hem... Wat zegt u?
1: Oh, ze spreekt Pools.
0: Pools. Dobre. Dobre. Dobre. Dobre dansa. Dobre dansa. Dobre dansa. Ja. Dobre dansa. Goed gedaan.
1: Ja, ik... Voordat ik ook overga op het Oekraïens, zo meteen even afremmen. Alexander, ik hoorde jou over de Jacksons. Klopt dat? Nou, ik ben gisteren naar de film geweest over Michael Jackson. Was echt helemaal geweldig, Alex. We gaan genieten van de Jacksons. Want ik vertrouw Wiener niet met haar vreemde talen. Zet het er maar in.

0: verwijzing naar de Jacksons. Daar is Alexander natuurlijk een enorme fan van. En dat geeft ook verder niet.
1: Zeker
0: ze hebben
1: niet.
0: Mooie nummers gemaakt.
1: Zeker niet, maar wat was het gezellig vanavond.
0: Ja, je moet goed in de microfoon
1: praten. Wat was het gezellig vanavond.
0: Ja. Het zit erop, hè?
1: Het zit erop,
0: de eerste donderdagavond, Veluwse avondmarkt, is achter de rug. Ze zijn daar nog aan het klompen dansen. Ik zie het. Hier nog, net zo.
1: Ja.
0: Maar leuk. Gezellig geweest, Onno.
1: Het was superleuk.
0: Nou, Alexander, goed gedaan, hoor.
1: Goeie techniek. En,
0: voor jou was het ook de eerste keer, hè, hier?
2: Ja, hier wel.
0: Ja. Maar voor een vervolg vatbaar, zou ik zeggen.
1: Zeker. En we hebben nog een Alexander. We hebben nog een toetje, want we gaan genieten van Django Wagner. En hij gaat vliegen. En wat is vliegen op zijn Italiaans?
0: Volare.
1: Oh, cantare.
0: Nou, laten we maar gauw gaan luisteren naar meneer
1: Wagner.
0: Ja,
1: laten we maar doen.
0: Want dit is van ons is gewoon wat minder
1: ik
0: van kwaliteit.
1: Ik denk dat ik zelf voor de voice ga, maar toe maar.
0: Ik zou zeggen, luisteraars,
1: zeggen,
0: bedankt voor
1: het
0: luisteren.
1: Morgen
0: graag,
1: gezond weer op. Groetjes.
0: Tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide een bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Bette ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdriemt. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

0: Dit is In de Wandelgangen.
1: En dat is het zeker, de wandelgangen van het stadhuis waarin wij aanwezig zijn. Aflevering 675 van alweer jaargang 20 van het politiek programma van Apeldoorn en omstreken. En dat is natuurlijk In de Wandelgangen. Vanavond een, niet al te veel aan de orde, maar wel best interessant. Onder andere bijvoorbeeld van wat doen we met de standplaatsen voor kermisklanten en woonwagenbewoners. Die gingen vanavond zelf daar een heel mooi verhaal van houden. Dat zullen we straks ook meer over horen. Jan Kok, collega, Jan Kort, de collega, die is op dit moment bij een onderwerp dat heeft met asiel te maken. Dus ja, dat is bijna iedere week hier aan de orde. Verder zag ik net dat de vergadering die te maken heeft met de omgeving Apeldoorn-Kanaalstraat, dat daar wilde men ook een ontwikkelingsplan maken, dat men klaar was met die vergadering. En in de vooravond een hele interessante bijeenkomst met de gemeentesecretaris van Apeldoorn en Simone de Bruin, die een kijkje gaf, een inkijk gaf van hoe het nu zit met de hele organisatie waarin zij de leiding heeft en waarin dus in opdracht van de gemeenteraad ook bezuinigd moet worden. En dat betekent natuurlijk nogal wat consequenties. Daarover straks natuurlijk ook meer. En wij doen dat met z'n drieën vanavond. Jan Kort, zoals gezegd, en onze onvolprezen technicus, een moeilijk woord zou ik bijna zeggen, Jasper Iking. Hele goede avond en mijn naam Gerard Intema. En ik leid u graag door naar de klok van 10 uur.

0: Sing, sing, sing. Dat doen we hier niet. We praten hier natuurlijk heel veel. Maar we willen ook graag eens een keer meeluisteren wat er zoal in de raadcel wordt gezegd. Bij het onderwerp over die standplaatsen voor, in dit geval kermisexploitanten. Waar mevrouw Hogedoorn een heel goed verhaal heeft gehouden. Is het nu al een tijdje aan het woord iemand, ik weet helaas niet wie, maar ze is van de organisatie hier. Die een onderzoeksrapportage ook plegen over die standplaatsen. We gaan gewoon eens even meeluisteren wat ze te bedden brengt.
1: Heeft, of dat u nog informatie nodig hebt, die kunt u dan alsnog meegeven. U krijgt daar dan vervolgens een reactie op, schriftelijk van het college. En dan is september de woonmaand. 17 september is er een woon-PMA. En daar kunt u politiek bedrijven hoe u dat wilt. Als u in de tussentijd nog vragen heeft, bent u altijd vrij natuurlijk om die schriftelijk te stellen. In de hoop dat ze dan nog meegenomen kunnen
2: worden. Maar niet over dit onderwerp zelf?
1: Over dit onderwerp mag u gewoon vragen stellen. U staat volledig vrij. Okay. En binnen de woon-PMA is dit een apart onderdeel. Ja. Meneer Vriend, u heeft ook een vraag.
2: Dank u wel. Zijn de vragen dan beantwoord?
1: De vragen zullen beantwoord zijn voor de PMA. Dank u wel. Zegt het goed?
3: Die zullen in ieder geval beantwoord worden tijdens de PMA. Ik weet nog niet hoe dat er procedureel uitziet.
1: Die kunnen we in het presidium dan... Ik kan uw fractievoorzitter meenemen in het presidium. Ja.
3: Dan ga ik verder met mijn inhoudelijke presentatie als er voldoende duidelijkheid is over deze procedurele sheet. De wet Bibop. Uitgebreid gezegd de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. En dat zegt eigenlijk direct al wat de wet inhoudt. Het is een preventief bestuursrechtelijk instrument wat in 2003 in het leven is geroepen. En waarbij we zien dat gemeenten dat eigenlijk, de wet is steeds verder uitgebreid en gemeenten gaan het ook steeds verder toepassen. De basis is eigenlijk wat meer begonnen binnen de horeca. Omdat gezien werd dat gelegenheid bood tot het plegen van strafbare feiten en het witwassen van geld. En daar is een uitbreiding geweest in de afgelopen jaren. En ondertussen zie je dat gemeenten ook hun beleid hebben uitgebreid. Het is om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. En ter bescherming van de concurrentiepositie van bona fide ondernemers. Het gaat dan onder andere om subsidies, beschikkingen, maar ook andere soorten vergunningen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties die onder de toepassing van de wet Bibop vallen. De uitkomst van een Bibop-toets kan zijn dat een vergunning of een beschikking wordt ingetrokken of niet wordt verleend. Dat de overheidsopdracht niet wordt verstrekt of de overeenkomst wordt ingetrokken, wordt ontbonden. Of dat een vastgoedtransactie niet wordt aangegaan. Ik zie er een typfout in staan, sorry. De wet geeft de mogelijkheid om te

0: toetsen. De wijze waarop de gemeente de wet toepast, wordt neergelegd in beleid. Dus beleid is niet nodig om de wet Bibop toe te kunnen passen, maar wel om toe te lichten op welke manier gaan we dat dan vervolgens doen.
1: U heeft een vraag van mevrouw Vizia van Pro.
2: Is er ook een duidelijke grens wie dan onder die Bibop-toets wordt gelegd? En is daar ook reden voor om iedereen daaronder te leggen?
0: De wet Bibop die geeft bepaalde die geeft een toepassingsbereik. Dat staat eigenlijk in artikel 3, 5 en 5a. En daarin wordt aangegeven welke soortige overheidshandelingen onder de toepassing van de wet Bibop vallen. De basis is dat de overheid moet een rol hebben binnen hetgeen wat te bieboppen valt, want het is ter bescherming van de overheid. Dus dat betekent dat als het gaat om vastgoedtransacties, bijvoorbeeld tussen twee personen, dan mag dat niet gebiebopt worden. Daar heeft de overheid geen rol in. Verder is het zo breed toepasbaar als dat de gemeente daar zelf toe besluit. En de gemeente die besluit daartoe in het biebopbeleid. Hoe breder je het toepast, hoe meer werk het kost.
2: Mag ik nog?
1: Ja, u mag een vervolgvraag stellen hoor, jazeker.
2: Is er dan een noodzaak om echt iedereen daar onderaan te leggen? Of kunnen wij daar ook wat kritischer naar kijken? Als mensen een huis kopen, worden we ook niet onder de bibop gegooid. Waarom woonwagenbewoners of kermisexploitanten wel?
0: Ik zal zo meteen eventjes toekomen op de wijze waarop ons bibopbeleid is vastgesteld. Ik weet niet of dat ik die vraag helemaal kan beantwoorden, want ik vermoed dat dat er eentje is die in het onderzoek naar voren moet komen. Ja.
1: Mevrouw Haak.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Toch in lijn, u zei al bij de vorige sheet van de wet Bibop biedt de mogelijkheid tot het doen van onderzoek. En bij vastgoedtransacties even, het gaat hier om vastgoedtransacties tussen de overheid en particulier. En niet tussen twee particulieren, dat is wel een klein verschil dat ik al aanbrengen. Zijn er andere... Is in uw kennis, zijn er andere gemeenten waarbij men bijvoorbeeld zegt van bij een transactie van de overheid naar een particulier tot een bedrag van X wordt geen Bibop onderzoek gedaan, maar bij bedragen boven de 1 miljoen bijvoorbeeld wel? Dat is mijn vraag aan u vanuit uw deskundigheid. Kent u daar dat er onderscheid gemaakt wordt op basis van het bedrag om wel of niet een Bibop te doen?
0: Ja, gemeenten die passen hun Bibop-beleid of die hebben hun Bibop-beleid op verschillende manieren ingezet. En dat kan betekenen dat gemeenten inderdaad een grensbedrag hebben, een drempelbedrag hebben aangegeven. Ik kan u zo niet de voorbeelden noemen, maar er zijn gemeenten die dat hebben gedaan.
1: Ja, ja, ja? Gaat u verder. Ja.
0: De wet Bibop geeft inderdaad in artikel 3 de mogelijkheid om beschikkingen te toetsen of dat er een ernstig gevaar bestaat dat die beschikking wordt misbruikt voor het witwassen van geld, dus geld afkomstig uit criminele activiteiten, of het plegen van strafbare feiten. En die toepassing geldt ook volgens artikel 5 op overheidsopdrachten en volgens artikel 5a op vastgoedtransacties. Nogmaals, dit is de mogelijkheid. Ik kom zo meteen terug op hoe ons bibopbeleid is ingericht daarop.
1: Meneer Bouwhoff heeft de vraag. Ga er.
4: Vinden we niet allemaal schandalig eigenlijk?
1: Dat ja, meneer Bouwhoff. Nee, we gaan dit soort dingen niet doen. Ik vraag u echt dit niet te meer te doen vanavond. Uitspraken over wat u ervan vindt.
4: Dat is mijn vraag. Zou het niet beter zijn als we gewoon iedereen gelijk trekken en dat we niet voor een bepaalde bevolkingsgroep een bepaalde wet hebben?
1: Ja, meneer Bouwhoff, ik vraag u echt technische vragen te stellen. En vindt u het beter of dat soort zaken, dat is politiek. Ik schat u zo in dat u dit onderscheid prima zelf kunt maken. Dus ik vraag u dat ook te doen. Gaat u verder.
0: Dank u wel.
4: Excuses.
0: Het bibopbeleid van de gemeente Apeldoorn. In 2024 is het bibopbeleid van de gemeente Apeldoorn naar aanleiding van de laatste wetswijziging uitgebreid. De raad is op 12 september 2024 geconsulteerd hierover. En op 5 november 2024 heeft het college besloten dit beleid vast te stellen. Dit is op 11 november 2025 herzien in verband met wettelijke wijzigingen met betrekking tot de huisvestingsvergunning arbeidsmigranten. De basis in het bibopbeleid is toen overeind blijven staan. In de opbouw is destijds besloten om bij publiekrechtelijke beslissingen

0: beschikkingen aan te wijzen waar altijd een bieboptoets op uitgevoerd wordt. Nou, dat is eigenlijk niet veranderd ten opzichte van wat er eerder was, namelijk bij APV-vergunningen, alcoholvergunningen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de horeca, dan hebben we het over de coffeeshops, over de speelautomatenhallen en over de seksbedrijven. Zo nog wel iets meer, maar dit is eventjes de basis daaruit. Beschikkingen waarbij in specifieke gevallen een bibop-onderzoek uitgevoerd wordt. Nou, een voorbeeld daaruit is bijvoorbeeld de omgevingsvergunningen bouwen, waarin inderdaad wel een drempelbedrag is opgenomen. En bij reeds verleende beschikkingen, wanneer dan de bibop-toets toegepast gaat worden. Als we kijken naar de beschikkingen in specifieke gevallen, is daar ook een bijlage bij vastgesteld. En in die bijlage zijn de risicocategorieën opgenomen. De risicocategorieën die zijn van toepassing op onder andere de beschikkingen in specifieke gevallen. Maar ook op de toepassing bij privaatrechtelijke transacties. En dan hebben we het over vastgoedtransacties en overheidsopdrachten. Het zal niet te lezen zijn voor u, maar ik heb wel eventjes een printscreen gemaakt van de risicocategorieën die daarin opgenomen zijn. Het is een vrij uitgebreide lijst. En dat is ook een van de vragen inderdaad die het onderzoeksbureau meeneemt. Op welke wijze is deze bijlage vastgesteld? En kunnen wij dat allemaal goed motiveren, ja of nee? Althans vindt het onderzoeksbureau dat. En wat voor adviezen heeft het onderzoeksbureau aan ons daaromtrent?
1: Voordat ik naar meneer Vriend ga, kijk even u aan. Gelet op de kleine lettertjes. Deze presentatie komt zometeen ook digitaal. Ik ga ervan uit dat u daar kunt inzoomen. En anders is bibop-beleid ook op een andere plek binnen ons raadsinformatiesysteem gewoon terug te zoeken. Meneer Vriend, u heeft een vraag.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag over het begrip standplaatsen. Ik heb een notitie gevonden van de gemeente Apeldoorn ten aanzien van standplaatsen. Dat is daarin staat het volgende. Onder het begrip standplaats wordt verstaan op het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats waar met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel goederen te koop worden aangeboden, goederen worden verstrekt of diensten worden verleend. Dus eigenlijk is mijn vraag, welke definitie hanteert u nu in het kader van het bibop-beleid van het woord standplaats? Is dat wat ik net voorlees uit een beleidsnotitie van de gemeente Apeldoorn, of moet ik daar iets anders onder verstaan?
0: Ik kan u daar niet direct antwoord op geven, omdat ik het bibop-beleid niet uit mijn hoofd ken. Daar zou ik naar moeten kijken of toelichting op de term standplaats in het bibop-beleid staat.
2: Ik heb dat zelf niet kunnen terugvinden tot nu toe. Ik heb het wel gezocht, ook in de toelichting op de besluitvorming in 2025. Maar ik heb dat niet kunnen terugvinden. Als u het heeft, ben ik daar bijzonder in geïnteresseerd.
0: Dan zullen wij dat meenemen. Ik weet niet op welke termijn wij daar antwoord op kunnen geven, ook gezien het onderzoek wat loopt.
1: Maar de definitie van de term standplaats schrijven we op als informatiebehoefte van de Raad in deze PMA.
2: Wat mij betreft zeker, ja.
0: Wij zullen dat meegeven aan het onderzoeksbureau dat deze beleidsnotitie er ligt met deze uitleg. Hoe ziet het bibop-onderzoek eruit? Eventjes om u mee te nemen in waar loopt men dan tegenaan als men een bibop-onderzoek met een bibop-onderzoek te maken krijgt. Dat start altijd met een eigen onderzoek door de gemeente. Het eigen onderzoek start met het toesturen van het bibop-formulier. Nu horen wij vaak terug dat dit echt een uitgebreid en moeilijk bibop-formulier is. En daar zijn wij ook in de regio samen met ons adviespartner, het RICO's Nederland, aan het kijken naar kan dat vermakkelijkt worden. Dit is een bibop-formulier wat is vastgesteld bij wettelijke regeling en waar we mee te maken hebben. Daarbij heeft de gemeente de mogelijkheid om informatie vanuit bronpartners mee te nemen. En dan hebben we het eigenlijk in algemene zin over politie, justitie en belastingdienst. Van daaruit kijken wij of dat er sprake is van strafbare feiten die wijzen op een mogelijk ernstig gevaar dat een vergunning of medewerking wordt misbruikt. We kijken via het

0: BIBOP-formulier en de bijlagen die daarbij meegestuurd moeten worden, met name naar de zeggenschap van een betrokken persoon en de financiële constructie die daarachter zit, om te beoordelen over wie moeten we die informatie opvragen. En als we dan kijken naar wie is dan het onderwerp van het onderzoek, dat is altijd de aanvrager of de betrokkenen, dus bij een vastgoedtransactie degene die vastgoed aankoopt en bij een beschikking degene die de beschikking aanvraagt. De financiers en eventueel zakelijk samenwerkingsverbanden. Nou, daar kunnen we niet een hele concrete toelichting op geven, maar dan hebben we het eigenlijk over de schijnconstructies waarbij we het vermoeden hebben dat er sprake is van stroommannen die zelf buiten beeld willen blijven om schoon door de BIBOP-toets te komen. Bij complexe gevallen kunnen wij het Landelijk Bureau BIBOP om advies vragen en wij hebben ons regionale adviespartner, het RICO Nederland, om inhoudelijk mee te kijken wanneer er mogelijk sprake is van integriteitstwijfels. Dat was hem eigenlijk.
1: Helder. Zijn er nog vragen, de heer Vriend?
2: Ja, ik heb nog een kleine technische vraag. Er staat in artikel 6 van het BIBOP-beleid dat de gemeente start een onderzoek in een van de volgende gevallen een eigen onderzoek, indien het vastgoedobject gebruikt wordt of gebruikt gaat worden voor één of meerdere activiteiten die genoemd zijn in bijlage 1 van deze beleidsregels. Nu liet hij net die bijlage 1 zien, misschien het is als nauwelijks leesbaar, maar ik vind het woord standplaats, dat vind ik niet op een activiteit lijken. Dus vallen standplaatsen nu onder het BIBOP-beleid, ja of nee? Want een standplaats is niet een activiteit, zou ik denken.
0: Nogmaals, dit is onderwerp van het onderzoek. Tot nu toe is inderdaad het oordeel geweest dat standplaatsen in de bijlagen meegenomen worden, vallen onder de activiteit en daarmee vallen onder het toepassingsbereik van de wet BIBOP. Maar dat wordt onderzocht op dit moment.
1: En wat u daar politiek van vindt, bewaart u het alsjeblieft tot 17 september.
2: Ik ben heel benieuwd hoe je een zelfstandig naamwoord onder een activiteit kan rangschikken. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Dat is genoteerd. Mevrouw Haakman, vraag.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik doe dit onderwerp al een tijdje. Ter geruststelling van mijn collega de heer Vriend. Het staat in het besluit bouwwerken en leefomgeving. En dit is een leuke praktijk. Woonwagenstandplaats is een perceel of gedeelte van perceel dat bestemd of ingericht is voor het plaatsen van een woonwagen ter behoeve van bewoning. En het tweede het leuke is. Woonwagen. Een voor bewoning geschikt gebouw dat geplaatst is op een standplaats en dat is in geheel of een gedeelte kan worden verplaatst. Dus dat zijn de definities zoals die in het besluit staan. Dus dat ter aanvulling van uw vraag.
1: Dank voor uw hulp, meneer Vriend, met een laatste reactie.
2: Er staat alleen in de bijlagen geen woonwagenstandplaatsen, maar er staat gewoon standplaatsen. Dat is het enige verschil.
1: Ja, dank hiervoor. Over de definitie komen we nog te spreken in de beantwoording op deze PMA. Mevrouw De Wolf.
4: Even een hele andere vraag. Die WIBOP die wordt dus gebruikt om te kijken of die vergunning eventueel misbruikt wordt. Ik denk dat dat alleen voor criminele activiteiten is, maar ik ben altijd heel innovatief. Ik vraag me af of je dan ook kunt bekijken of iemand al een perceel heeft en dan gewoon, of zelfs meerdere percelen heeft, en dus die percelen nog verder wil uitbreiden. Kan je dat ook onder zo'n BIBOP scharen? Of is dat niet crimineel genoeg?
0: Nee, voor zover ik weet is dat niet strafbaar. En daarmee dus ook, het gaat om strafbare feiten of beboetbare feiten.
1: Ik heb twee vragen, mevrouw Haak. Ik kom zo bij u. We beginnen bij de heer Bouwhof met een technische vraag.
5: Ik heb u beloofd dat ik het niet politiek zou maken. Dat zal ik niet doen.
1: Dank daarvoor.
5: Maar wat ik voor mij zie hier, dat is een risicoanalyse. Stel nou dat het over Marokkanen zou gaan, of over Turken, of over Afrikanen, een risicoanalyse. Dit is toch walgelijk? Dit kan toch?
1: Ja, meneer Bouwhof, ik verzoek u echt het woord hier niet meer over te voeren. Dank. Mevrouw Haak.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou het eigenlijk niet willen zeggen. Maar net werd er namelijk een opening geboden. Er werd namelijk gesteld rondom de kermisexploitanten 4. Bij de laatste discussie rondom de BIBOP werd inderdaad gesteld in eerste instantie van die RIEK-lijst. Nou, vervolgens werd als tweede argument gezegd van het schaarste argument werd door het RIEK aangedragen. En toen dit gezegd werd rondom die 4, dan geldt eigenlijk volgens mij het schaarste argument, Als dat in feite gewoon gehanteerd werd, en dat is ook destijds door de wethouder aangegeven dat het schaarste argument de reden was om de Wibop toe te passen, dan stel ik de vraag of het meegenomen kan worden in het onderzoek, u hoeft hem niet nu te beantwoorden, meegenomen kan onderzoek, waarom dan het schaarste argument die aangevoerd is door de wethouder, waarom de Wibop toegepast wordt, niet in het geval van de kermisexploitanten die net noemden dat er in feite één persoon vier percelen kan nemen, in mijn perceptie, en dat is dus de onderzoeksvraag die ik mee wil geven aan een onderzoeker, zou op dat moment ook het schaarste argument meegeteld kunnen worden. Dus ik verzoek u om deze vraag ook bij de onderzoeker voor te leggen.
4: Dank u wel.
1: Uw vraag is genoteerd. Dank. Is er nog iemand anders die een technische vraag heeft? Zo niet. Ja. U heeft wel een technische vraag, maar niet aan deze spreker. Nou, dan dank ik u voor uw bijdrage, mevrouw Brinkhoff.
4: Dank u wel.
1: Dus voordat ik ga afconcluderen, dan hebben we nog één technische vraag van mevrouw Haak. En aan u het woord.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik benoemde al even het onderzoek van de Labyrinth uit 2019. En normaal gesproken, aangezien de wethouder hier niet is, en ik dank ook zeker de ambtelijke organisatie die alle twee als vervanging toch deze vraag hebben beantwoord. De vraag die ik anders had gesteld aan de wethouder was geweest: uit het onderzoek van 2019 bleek dat er 60 extra woonplaatsen nodig waren voor het inboeven van woonwagenbewoners en 55 het inboeven van kermisbewoners, totaal 115. Ik zou graag bij de beantwoording ook willen zien hoeveel van de 115 die in 2019, 7 jaar geleden, geconstateerd zijn als een behoefte, nu daadwerkelijk in de afgelopen 7 jaar gerealiseerd zijn en hoeveel geprojecteerd zijn om te realiseren. Waarbij ik ook rekening wil graag houden dat het feit dat Apeldoorn inmiddels de voornemen heeft om van 160.000 naar 180.000 inwoners te groeien. En dat dezelfde autonome groei die we verwachten voor onze inwoners eigenlijk ook ten behoeve van reizigers, kermisreizigers, dan wel Roma, Sinti-reizigers, meegenomen had kunnen worden. Ik zou graag deze vraag ook bij beantwoord willen hebben.
1: En dan even voordat ik af ga concluderen, specifieker dan al in de presentatie genoemd is over wat er gerealiseerd is, begrijp ik.
3: Inderdaad, het gaat om de realisatie. Want er werd alleen hier 2023 of genoemd of geprojecteerd. Het gaat echt gewoon 2019 hebben we in de raad dit behandeld. En 115 is toen genoemd met het aantal inwoners dat Apeldoorn toen had. Hoeveel is daarvan nu gerealiseerd en hoeveel zou dus eigenlijk nu nog te realiseren zijn?
1: Ja, dat is helder. Het is heel technisch. De wethouder is inmiddels ook aangeschoven in deze PMA, zoals ik u al toegezegd had. En dan heb ik een aantal punten genoteerd. Als ik het oversla, steek vooral uw hand even op. Dan wil het natuurlijk wel volledig zijn. Wat er meegenomen moet worden uit deze PMA is de verdeling standplaatsen en hoe dat tot stand is gekomen. Huur versus koop en hoe dat dan per doelgroep zit, mevrouw Marinkhoff. Zijn mensen niet uit te sluiten bij de verkoop van kavels? De procedure toewijzing over woon- en standplaatsen en hoe dat dan in elkaar steekt. Dan is er nog een vraag gesteld over wanneer de beantwoording van de schriftelijke vraag komt. Is dat inderdaad tijdens de PMA of voorafgaand? Zoals ik net even overlegd heb met de secretaris, dat is voorafgaand aan de PMA. Ik kijk even naar de wethouder, dat heeft de portefeuille ook zo begrepen. Fijn. De definitie van standplaats, meneer Vriend, die is genoteerd. De schaarste argumenten meetellen van mevrouw Haak. En nou, de laatste vraag die u stelde is ook genoteerd over de realisatie van de 115 van de afgelopen. Maar de portefeuillehouder kan daar al antwoord op geven. Dus u wordt op uw wenken bediend.
6: Vanaf 2023 hebben wij 19 standplaatsen gerealiseerd. En uw vraag inderdaad, ja, hoe verhoudt zich dat tot de woningbehoefte? We doen op dit moment nieuw onderzoek naar de woningbehoefte en nemen daarbij ook het standplaatsenvraagstuk mee.
1: De vraag van mevrouw Haak was iets uitgebreider dan dat. Dat ging over de 115 die in het behoefteonderzoek zijn meegenomen. En dan per jaar in plaats ook van voor 2023, dus vanaf 2019. Zeg ik dat goed, mevrouw Haak? Ja, ik zie u knikken.
3: Heel goed geconcludeerd, voorzitter. Dank u.
1: Dank u, ja. Als er dan verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, dan dank ik u voor de aandacht. Ik dank de insprekers en ook de kermisexploitanten die hun bevlogen en bewogen verhaal wilden doen. Ik heb begrepen van de portefeuillehouder dat ze dat helemaal terug gaat kijken vanavond. En dan wens ik u allen een goede reis.

0: thuis sluit ik deze vergadering.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat waren de laatste woorden van de heer Kranenburg, die vanavond ervoor zat op het onderwerp woonwagenbewoners en natuurlijk kermisklanten, zeiden ze vroeger. Een zeer gloedvol betoog van mevrouw Hogedoorn namens die mensen. En er is nu een zogeheten Bibop-onderzoek. U heeft alles kunnen horen wat Bibop, behalve dat het vroeger een haardracht was, wat het betekent tegenwoordig. Dat is een onderzoeksbureau wat gaat kijken in het kader inderdaad van die Bibop. En 17 september is er een PMA, waarin dan ook de politiek aan het woord mag. Alhoewel met name vanuit de BVA de heer Bouwhoff regelmatig werd getracht om technische vragen politiek te maken. Maar net zo goed was het de heer Kranenburg, die zei dat zullen we het vanavond even niet over hebben. Goed, dat hebben we afgesloten. Wat we niet afgesloten hebben is het feit dat er nog een aantal dingen aan de orde zijn vanavond geweest. Want inmiddels gaat hier en daar het licht al uit. En collega Jan Kort zit tegenover mij. Jan, jij was...
2: Goedenavond, Gerard.
1: Ja, goedenavond. We zagen elkaar al om 7:30, maar nu officieel in dienst, zullen we maar zeggen. Jij was bij een onderwerp wat met asiel te maken. Ja. Nou komt dat wekelijks hier aan de orde. Wat was er voor nieuw nieuws?
2: Nou, voordat de vergadering begon, was heel opmerkelijk. Het was een vergadering over vanavond, zal ik straks wat meer over vertellen. Die ging inderdaad over, laat ik zeggen, de asielprocedures die er allemaal zijn, de stand van zaken en dingen die aan het veranderen zijn op het hele gebied van asielopvang, noodopvang, op het gebied van Oekraïners en asielzoekers. Er speelt heel veel. Ja. En niet alleen dat er heel veel speelt, maar er verandert ook heel erg veel. Straks wat meer over vertellen. Opmerkelijk was dat voor het begin van de vergadering de wethouder die asiel in haar portefeuille heeft zitten, Mirte Kuipers, die overigens verder geen directe rol had in de vergadering die daarna kwam, kan je me nog volgen, het woord vroeg. Want, vertelden ze, sinds vanavond is bekend geworden dat morgen de spoedopvang in de Walenwijngade gesloten gaat worden.
1: Hey.
2: Tijdelijk. Want, wat is er aan de hand? Er is asbest gevonden in het gebouw. En dat betekent dat het COA, want het COA is daar verantwoordelijk voor natuurlijk. Ja. Want die huurt het allemaal en die regelt het allemaal en die is bezig met die verbouwing. En daar zijn ze dus tegen die asbestzaak aangelopen. Nou, als jij in huis asbest vindt, dan moet je het huis ook uitbewijzen, laat ik het maar zo zeggen. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor zo'n asiel.
1: Zeker.
2: Op dit moment zijn er, als ik het goed begrepen heb, zitten er ongeveer 60 asielzoekers in het pand. Die gaan er morgen uit.
1: Waar gaat ze naartoe, Jan?
2: Weet ik niet. Het is allemaal nog zo prematuur. Dit was de mededeling die gedaan is. Die
1: dat was zo,
2: is vanavond dat, overigens ook via de brief aan de raad gecommuniceerd. Maar dat is vanavond gebeurd. Dus iedereen zat in vergadering. De meeste raadsleden hebben dat nog niet gelezen. Soms verder ook niet ter discussie. Het was alleen de mededeling.
1: Maar de mededeling van Mirte Kuiper, de wethouder.
2: Ja.
1: Nu snap ik ook, en anderen ook als ze dit horen, waarom zij niet aanwezig was bij het onderwerp over de standhouders voor de kermis en de woonwagenbewoners, want daar is zij projectwethouder van.
2: Ja, ja, ja, ja,
1: zij
2: ja.
1: werd dus afgemeld door de voorzitter met de mededeling dat ze heel kort van tevoren iets moest doen wat nog niet bekend was. Dus dat mensen niet moeten denken dat ze niet het onwil daar is, want er is natuurlijk snel sprake van, oh, heeft die wethouder weer geen interesse of zo.
2: Ja, nou,
1: is recht getrokken.
2: Dan is dat het antwoord op die vraag.
1: Okay, overigens, ja, vertel.
2: Overigens kan je wat vraagtekens zetten achter dit verhaal. Het gebouw in de Walenwijngade, wat nu verbouwd wordt tot asielzoekerscentrum, noodopvang.
1: Ja.
2: Dat gebouw is tot voor kort gebruikt voor, en wordt nog steeds gebruikt voor scholen. En ik vraag me dus af.
1: Ik snap wat je vraagt.
2: Ik vraag me dus af, hoe kan dit nou eigenlijk?
1: Asbest wel voor de ene en niet voor de ander.
2: Ja, was het bekend en wordt dat nu pas bekend? Terwijl zo'n gebouw, als het eenmaal wordt gebruikt voor asielopvang, spoedopvang, noodopvang, geef het maar een naam.
1: Ik neem toch aan dat
2: gekeurd is. Ja. Blijkbaar niet. Of onvoldoende. Dit komt helemaal uit de lucht vallen. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik vind het wel heel erg opvallend. Of ben ik daar nou te kritisch in?
1: Nee, ik denk dat je volkomen gelijk.

0: gelijk hebt. Ik ben ook benieuwd of dit hierbij blijft. Of dat juist dit gegeven voor politieke partijen aandacht vraagt om vragen hierover
1: te
0: stellen.
1: De vraag is natuurlijk of Apeldoorn daarover gaat. Hè? Of dat het COA is.
0: Toestand van het gebouw, toen het nog benut werd door kinderen, was het natuurlijk een Apeldoorn zaak.
1: Is natuurlijk wel heel apart. Het is heel apart. Opmerkelijk en... We zullen er ongetwijfeld in de komende periode wel wat meer over horen. Maar in ieder geval concreet betekent dat de 60 asielzoekers die er op dit moment zitten, morgen uit het pand gaan. Vraag me niet waar naartoe, maar ergens anders. En dat ergens anders hoeft niet te betekenen in Apeldoorn. Want als dat zo was, dan hadden we dat wel. Hadden we die plek ook wel op een of andere manier al ingevuld.
0: Maar dit was een bijkomend puntje bij wat het onderwerp eigenlijk zou bedoelen.
1: Ja. Ja.
0: Ik zie hier trouwens de wethouder net.
1: Ja, zou we haar misschien wat mogen vragen? Meerte Kuipers komt
0: er niet toevallig.
1: Over de mededeling die vanavond gedaan is. Dat,
0: waardoor het ook bekend is waarom u niet aanwezig kon zijn bij het onderwerpen van de woonwagenbewoners en de kermis. Daar was u eigenlijk als wethouder, maar u was er niet.
1: Nee, want...
0: Maar het is uitgelegd door de heer Kranenburg dus.
1: Ik heb net uitleg gegeven waarom in ieder geval Mirte Kuipers... Welkom dat je in de uitzending komt. Vanavond de technische vergadering over de situatie rond asielzoekers en Oekraïners en opvang... begon met de mededeling dat het tijdelijk spoednood... Asielzoekerscentrum, zeg ik het goed?
2: Spoednoodopvang.
1: Aan de Waver gaan. Dat die gesloten gaat worden omdat er 60. Daar zitten nu 60 mensen en die gaan daar morgenochtend ook uit. Want er is asbest gevonden. Dat is het verhaal.
2: Ja, uit voorzorg. Het onderzoek loopt nog, maar uit voorzorg wordt de spoednoodopvang tijdelijk ontruimd.
1: Ja. Is dat een besluit van het COA of is dat een besluit van de gemeente Apeldoorn?
2: Het
1: is een besluit van het COA. De Apeldoorn werd daar ook alleen maar als mededeling gebracht.
2: We zijn nou in overleg met elkaar, maar de verbouwing geschiet door het COA.
1: Ja, oké. Eigenlijk, de vraag die ik eigenlijk heel specifiek heb... hoe kan het dat nu naar voren komt? Ik neem toch aan dat zo'n gebouw, wat al heel lang in gebruik is... wat nu omgebouwd gaat worden, dat daar even een keuring plaatsvindt. Komt dat nu plotseling aan de orde?
2: Daar weet ik op dit moment, kan ik daar niks over zeggen.
1: Nee, maar je snapt mijn vraag.
2: Ik begrijp uw vraag. Ja. Het is tijdens de verbouwing deze week aan het licht gekomen en het onderzoek loopt nog. Ja. En daarna zullen we zien wat de situatie is en wat de gevolgen daarvan zijn.
1: Ja. Overigens in het verlengde daarvan ook de vraag. Het gebouw is natuurlijk niet nieuw. Het staat er al een tijdje. Het is gebruikt voor onder andere scholen, voor zover ik weet. Is het toen ook dus niet aan de orde, niet gevonden of aan het licht gekomen dat er asbest in het pand zat?
2: We zullen zien. Nee. Op dit moment kan ik daar gewoon niks over zeggen, omdat we er gewoon niets over weten.
1: Nee. Maar het is natuurlijk wel een interessante vraag, hè? Want het gebouw is heel lang gebruikt en als ik thuis asbest in mijn huis vind, dan moet ik daar tegenwoordig ook onmiddellijk aan de bel gaan trekken, hè? Toch?
2: Ja. Het komt vaker natuurlijk aan het licht als er verbouwd wordt.
1: Ja.
0: Weet u ook waar die 60 asielzoekers naartoe gaan?
2: Nee, op dit moment is dat niet bekend.
0: Als ze maar niet in het gras moeten slapen.
1: Nou, dat zal het COA denk ik niet toestaan. Daar zal wel een oplossing voor komen. Nou, ik snap dat het allemaal... Het komt ons er nou op de dak, maar dat het helder is dat het bij de gemeente Apeldoorn ook heel eigenlijk een open dak is gekomen.
0: En het is een goede zaak, het moet gewoon weg.
1: En het moet weg, ja. Oké. Okay. Nou, dank voor de spontane...
0: Korte interventie hier bij ons.
1: En succes. En we horen wel hoe het verder gaat natuurlijk.
2: Uiteraard.
1: Goed zo.
2: Fijne avond.
0: En u heeft het al druk, want u gaat de hele uitzending al naluisteren.
2: Uiteraard.
0: Van het onderwerp.
2: Zeker. Ja, helaas zijn sommige vergaderingen tegelijk, maar dan kunnen ze gelukkig terugkijken. Dus dat zal ik zeker doen.
0: Oké.
1: Okay. Dank je wel.
2: Succes. Fijne avond.
0: Ja, hetzelfde.

0: Ja, we moesten even een binnenbreken hier. Want collega Jan Kort, die nog steeds hier zit, die heeft een heerlijke versnapering tot zich genomen. Jan, is die inmiddels verwerkt?
1: Ook als die niet verwerkt is, je merkt er niks van.
0: Oké.
1: Hoop ik.
0: We waren bij asiel en daar zijn we ook gebleven.
1: Ja, het was vanavond een technische uitleg. En dat is toch belangrijk om het woord even te noemen. Technische uitleg. Die ging inderdaad over asiel, over statushouders en Oekraïners. En technisch wil zeggen geen politieke bijeenkomst. Met andere woorden, de partijen die daar waren, werden eigenlijk alleen maar geïnformeerd. Die mochten doorvragen op technische zaken. Hoe zit het nou met dit? Hoe zit het nou met dat? Hoe zit het nou met
0: dit? Het gebouw twee deuren en kunnen ze een vluchtroute? En
1: precies.
0: Dat is techniek.
1: Precies. Ja, precies. Ja, ja. En politiek is van, moeten we dat wel doen?
0: Ja,
1: dat is een beetje het verschil. En als het om politieke dingen gaat, dan zit daar ook de verantwoordelijke wethouder bij. Die maakt deel uit van de vergadering. En als het technisch is, kan de wethouder er wel bij zitten. Dat was vanavond ook het geval, daar hebben we net al iets over verteld. Maar maakt geen onderdeel van de vergadering uit. Dat is even het verschil. Wat overigens opmerkelijk was, ik weet niet of jou is opgevallen vanavond, maar er liepen de nodige mensen van bewaking rond.
0: Ja,
1: en toen dacht ik van, zou dat iets te maken hebben met het feit dat het vanavond ook over asiel, Oekraïners en statushouders gaat? En dat denk ik wel. Ik vind het wel heel opvallend. Hoewel het vanavond alleen maar een technische bijeenkomst was. Daar ging het over. De raad werd bijgepraat over een enorme hoeveelheid aan veranderingen die zich afspelen rond het hele de organisatie rond asielopvang, Oekraïners en statushouders. Ik hoef je maar, als je het nieuws volgt, maar te wijzen op dingen als het migratiepact, wat, dacht ik, begin deze maand is gesloten, het Europese pact, waar allerlei afspraken zijn gemaakt over zaken als we willen de procedures gaan verkorten.
0: Terugsturen van
1: precies. Doorreisafspraken. Hè. Ieder land. Het is ook een soort solidariteitspact. Ieder land moet zoveel mensen opvangen. En als je dat niet opvangt, moet je ervoor gaan betalen.
0: Ja.
1: Zijn er ook afspraken Europees gemaakt over het verblijfrecht. In het verleden was het zo. Als je eenmaal statushouder was, bleef je statushouder. Nu maximaal 3 jaar. En iedere keer 3 jaar moet dat aangevraagd worden. Allemaal met als doel om om de instroom in Europa zoveel mogelijk te gaan beperken. Maar dat heeft natuurlijk ook consequenties voor Nederland en in het verlengde daarvan voor Apeldoorn. Om aan te geven hoe complex het hele gebeuren is. Al die regels die gaan. Dus er gaan ook regels veranderen met betrekking tot de zogenaamde twee statenhouders. Dat zijn mensen worden verdeeld eigenlijk in twee statussen. Je krijgt de A-status en dat is een individuele status. Bijvoorbeeld, je hangt een bepaald geloof aan in een land waardoor je

0: bevolkt
1: precies,
0: gaan worden.
1: Of je krijgt de B-status en dan is het meer van, nou ja, denk aan een land als Eritrea, waar bevolkingsgroepen tegenover elkaar staan. Mm. En dan kan bevolkingsgroep A een status krijgen, terwijl bevolkingsgroep B dat niet krijgt. Mm. Nou, dat heeft veel consequenties. De spreidingswet.
0: Ja.
1: In Nederland, die gaat veranderen. En wat er met name aan het veranderen is, is dat Den Haag, de regering, de verantwoordelijk minister, veel strenger gemeentes gaat handhaven. Iedere gemeente moet een bepaald aantal, is bekend verhaal, hè? Iedere gemeente moet een bepaald aantal asielzoekers opvangen. Doen dat lang niet allemaal. Ik geloof zelfs merendeel zelfs niet. En dan gaat hij zich gewoon aan houden. En dan gaat hij, dan kan, dan heeft de minister ook de bevoegdheid om de macht naar zich toe te trekken. En zeggen, oké, gemeente A, jullie doen het niet, dan doe ik het voor jullie. Ik ga er nu voor zorgen dat daar 251 mensen worden opgevangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En als jullie het niet zelf doen, dan doe ik het. Nou, dat gaat veel consequenties hebben. Gaat veel betekenen voor gemeentes. Er komt een verandering voor tijdelijke statushouders. Met betrekking tot woonvoorrang die ze niet meer krijgen.
0: Die gaat eraf, hè?
1: Ja, die gaat eraf. Ja. Voor de tijdelijke statushouders. Mm-hmm. Nou, de tijdelijke bescherming Oekraïners gaat veranderen. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Nou, die gaat volgend jaar veranderen. Dat gaat bijvoorbeeld betekenen dat mannen, die Oekraïners die in Nederland wonen, maar die wel de dienstplicht nog moeten doen, ook dat moeten gaan doen. Dus niet meer beschermd worden in Nederland. Om maar zoals voorbeeld die regeling gaat veranderen. Nou, en je snapt wel, dat is een enorme complexe wereld die ook nog steeds aan verandering onderhevig is. En dat is heel lastig, ook voor de gemeente Apeldoorn, om dat allemaal goed te managen. En natuurlijk het grootste probleem in Apeldoorn is, wij hebben gebrek aan ruimte. We willen graag onze plicht doen. En Apeldoorn doet voor een groot gedeelte ook haar plicht wel. Daar waar het gaat om het opvangen van deze drie groepen. Maar we willen eigenlijk nog wel meer. En we willen met name toe naar structurele opvang. En nu is er gewoon geen structurele opvang. Mensen zitten soms in hotels. Iets wat Apeldoorn absoluut niet meer wil. Dus,
0: nee.
1: Duidelijke focus en afspraak die in Apeldoorn ook in het nieuwe coalitieakkoord is gemaakt. Geen opvang in hotels. Want die hotels zijn bedoeld voor toeristen.
0: Ja.
1: En als je daar geen toeristen hebt, heeft dat ook veel impact op de gemeente of op het dorp waar, waar dat is. Het heeft zoveel impact voor. Denk bijvoorbeeld aan de slager die minder omzet heeft.
0: Ja. Ja.
1: Of de kruidenier. Dus de focus in Apeldoorn is en blijft heel erg gericht op structurele opvang. En daar werkt men hard aan. En dat lukt met vallen en opstaan. Maar ook veel met vallen. Denk maar wat er gebeurd is in Hoogsoeren.
0: Ja.
1: Met Oranjeoord. Maar goed, die opvang staat onder druk. Er is gewoon te weinig opvang. Over al dit soort zaken is de raad bijgepraat vanavond. En politiek krijgt het nog wel
0: status. Ik wou net zeggen, is dat een afspraak wanneer dat zou moeten
1: gebeuren? Nou, die is er wel, maar ik weet het even 1, 2, 3 niet uit mijn hoofd. Maar reken er maar op dat de komende periode nog regelmatig aan de orde zal komen, politiek gezien.
0: En wij maken daar natuurlijk de nodige verslagen mee van.
1: Uiteraard.
0: Ik kijk even naar de collega Jasper, want we lopen tegen de klok, wou ik zeggen, van 10 uur aan. Maar Jan, misschien kunnen we iets zeggen over het feit dat volgende week voor ons eigenlijk de laatste uitzending is. Want er is met de 16e iets aan de hand. Kun je daar iets over vertellen over 16 juli alvast?
1: Ja, dan gaat er gesproken worden over de meerjarenplanbegroting. En dan gaan de politieke partijen ook die komen dan met hun plannen, die ze over volgende week al min of meer gaan aankondigen. Volgende week gaan ze al een soort ze krijgen gewoon een bepaalde tijd om wel in de raadsvergadering te zeggen welke kant zij op willen.
0: Ja, en die 16e, dat is dan overdag, hè?
1: Dat is overdag, ja.
0: Daar hebben wij geen uitzending.
1: Nee,
0: dus dat betekent dat wij volgende week, de 9e, onze laatste uitzending van jaargang 20 zullen hebben.
1: Het zal een lange uitzending worden.
0: Dat wordt een hele lange uitzending.
1: En dat zal een hele gevoelige uitzending worden, want er liggen gevoelige onderwerpen. En er wordt dus ook gesproken over het zogenaamde coalitieakkoord.
0: En dat heb jij vanavond gekregen. Niemand heeft het nog bijna.
1: Nee, dat is inderdaad.
0: Maar het zal natuurlijk onze collega Jan Kort niet zijn die hem wel heeft, Jan. Heb je er al te zitten grasduinen?

0: of was er geen tijd voor?
1: Nou, ongeveer 3 minuten voordat de uitzending begon heb ik hem gekregen. Ik heb zelfs de plaatjes nog niet eens bekeken.
0: Nou, maar dat betekent dat je volgende week zeker geïnformeerd bent over wat hier komma achter komma staat.
1: Ik weet wel hoe het heet. Het heet Ruimte voor Mensen.
0: Daar kun je op alle manieren naar kijken.
1: Precies.
0: Wij kijken gewoon inderdaad positief naar Ruimte voor Mensen. En ik hoor op mijn koptelefoon, jij hebt hem niet op, dus jij kunt dat ook niet horen. Hoorde ik al een eindtune lopen van collega Jasper, maar we praten gewoon even rustig door. Ja.
1: We hebben nog een minuutje.
0: Het was vanavond toch weer een volle uitzending. We hebben zelfs nog een bepaald onderwerp niet. Dat doen we gewoon de volgende keer. De gemeentesecretaris Simone de Bruin hield een gloedvol betoog over hoe het zit met haar toko. Waarbij natuurlijk de bezuinigingen een grote rol gaan spelen de komende tijd. En dus Simone de Bruin is heel enthousiast, dus die komt vast en zeker nog wel terug. Dit was het. Uitzending 675, jaargang 20. Hartelijk dank Jan Kort en Jasper Rieking.
1: En Gerard Intema.
0: Dankjewel. Fijne avond nog, tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het breder. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Protovol.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Ja, dat is ook zo.
5: Ja. Ja. Ja. Het was niet prettig.
4: Nee, brandlus. Op de fiets scheed het nog wel,
5: ja,
4: hè?
5: Ja.
4: Want ja, dan voel je toch nog iets of wat een windje. En ja, dan dat is beter als dat je met de auto komt. Want die auto die is natuurlijk al gloeiend heet. Dus,
5: ook op die stoel gehoord zit. Nee, die heeft dan in de zonnestoel. Nou, ik zou het u vertellen, die wilde graag weer uit.
6: Ja.
5: Is niet prettig.
6: Ja, kun je een bikje eerst wat krieken, ja, hè?
5: Maar ja, ik weet niets ook over ik neem net maar mooi een appje zien. Dat je vroeger door les overgaven van hitte en al dat soort dingen.
6: Ja.
5: Wil je erover vertellen?
6: Ja, nou. Ja, dat was zeg maar zo. Rond 2000 had het Rode Kruis zoiets. Nou, alle rapporten van Leu die er verleerd aan die zijn van.
5: Ja.
6: En niet alleen zijn, ze zijn op een gegeven moment ook grote rapporten schreven. Het klimaat gaat veranderen. Is al bezig met veranderen. En door moet op voorbereid worden. In die zin van ja. Doordat het warmer wordt en nou regenperiodes krijgen met heel veel regen in één keer, dan moet je rekening mee houden. Maar ja, wie hebt nu verschillende dingen zien, niet alleen in Nederland, maar ook vooral in het buitenland, dat het behoorlijk uit de klauwen loopt. En nu zit je een beetje te puffen en, ja, en te door en te zweten.
5: Zacht eraan te komen, zei ze.
6: Het is weer wat dat betreft, jongens, en door is een keer wat. Kijk, en nu komt alles bij elkaar, ja. Niet alleen klimaatverandering. Maar je hebt ook stikstofdepositie. Het water is al schaars in Nederland, waterland.
5: Ja, ook zoiets.
6: En wie gaat maar deur om dat water te verzoen, zeg maar smerig te maken, dat het zo in het water niet meer geschikt is voor consumptie. Er wordt al een dikke lijn aangelegd van de kop van Overijssel naar Twente. Nou, dan kom ik dan toevallig weg. Nou ja, toevallig. Maar ja, dan kun je zien van wat dat allemaal in zich heeft. En wie heeft nog steeds zoiets van, ach ja, het is mooi weer.
5: Over wat voor tijd hij het over tijd toen? Want toen gaf hij nog les gaan, hè?
6: Ja, nee, dat was gewoon gasles.
5: Ja. Ja. Ja. Om mensen wakker te schudden. Van,
6: ja, en ook voor school, lagere school, nee, voor middelbare school, nee, voor de lesgang. Ja. Maar ook met name voor de districten, de Rode Kruis districten, dat ze zich ver moesten breien op een verandering van de zorg. Dat wil dus
5: van
6: zeggen.
5: De zorg?
6: Ja, kijk, want tropische ziektes. Komt ook langzamerhand deze kant op.
5: Ja.
6: Wie hebt al bepaalde insectjes, zoals de tijgermug en zo maar. Die kan bepaalde dingen metnemen. De malaria-mug, die kan ook wat dingen metnemen. Dus
5: ja,
6: het is al hier, zonder dat je het in de gaten hebt. En nog heel zoiets van, het valt allemaal wel met. Nee, het is, dat is gewoon normaal dat het verandert. Nee, wie hebt een reden dat het sneller gaat dan de natuur eigenlijk. Want iedereen verschuilt zich daarvan. Oh, wie hebt vaker een ijstijd en zo allemaal uit. Dat is de wereld. Nee, wie als mens veroorzaakt zoveel rotzooi dat de natuur het weer door reageert.
5: Ja, we hebben ons alles toe. En het wil niet altijd zeggen van dat het allemaal goed doet. En dat is ook wel duidelijk. Maar goed, dat is zo. Maar dus, van de week was ook weer over dat... Het sluit er een beetje op aan. Dat is de boeren. Die staat in Gelderland. Er zou 500, maar het zou 1000 wezen. En nu gaat ze toch nog die 500 en zo. Maar... We hebben de mensen, die hebben toch ook nodig?
6: Ja, ja.
4: Ja, die hebben het zeker nodig.
5: En dan zegt ze, ja, maar het heeft allemaal nodig. Maar dan denk ik maar, waarom? We wisten niet eerder, want een bedrijf... om die dus draaiend te houden, financieel ook... dan moet je heel wat doen.
6: Dat niet alleen. Je moet erover nadenken van, hoe kan het anders? Als je ergens een probleem met hebt, dan moet je het anders doen. Er is in huis... Dat is buiten huis. Kijk wat jullie zeiden, van ja, we waren op de fiets omdat het warm is. Volgens mij heb je er toch wel een hulpboordje op zitten. Want ik denk er niet aan om met de fiets te houden, dan kom ik hier water naar daar.
4: Ja, nou ja, kijk, dus wie bent allemaal bezig. Maar wou ik ook net zeggen, je bent dan op school in de wes, hè? Mm-hmm. En het is te hopen dat die kinderen een begrip voor het over hebben en zo. En dat het ook echt aan kunt bieden, leerlingen. Mm-hmm. Maar ja... Kunnen we het ook aan wie degene die beleid moet maken? He? En dat is nu de vraag.
5: Dus zei wat goed.
4: Door wil het Rode Kruis, die wil daarop inhaken natuurlijk. Want als het nood aan de man is, moeten hun kloor staan.
6: Ja, kijk eens naar die opvang in hoe dat door in Drenthe, waar die asielzoekers allemaal zit.
5: Venezuela, waar nu die aardbeving
6: is. Ja, door steeds de Rode Kruis ook. He? Die moet ons kapot gaan.
5: Ja.
6: Daardoor leuk buiten moet slopen. En natuurlijk. Wie hebt vroeger nog niet zo lang geleden, wie al die AZC, die asielzoekerscentra allemaal sloten. En omdat we dachten van, oh nee, het zal allemaal met van, nee.
5: Ja,
6: maar... Het vult toch niet met wie hebt de Joegoslaven gehad, wie hebt al heel veel vluchtelingen gehad. En in de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, de Bellingen gehad, er waren er ook meer dan 1 miljoen. Wie kent wat vluchteling? En vluchteling blijft er altijd. Want ja, er is altijd wel redding stront aan het knikken. En ja, wie kriegt? Zometeen ook nog eens een keer de klimaatvluchteling. En die bent er. Dat ze geen water meer hebt en nummer op. Dat ze geen landbouw meer kunnen plegen omdat alles verdreugt. En ja, wie bent in Nederland in Wageningen dan maar bezig om planten?
5: Ja, weet je, zoals jullie hier bij elkaar zeggen, we hebben het meeste bodem op aarde al wel op, om het zo te zeggen. Maar we moeten ook iets achter ons laten.
6: Onze kinderen ook vandaan kunt.
5: Ja.
6: Kijk, mijn ouders over daar gehoord. Wie hebt daar heel veel kapot gemaakt? Maar dat vind ik ook van de ene kant ook zo raar. Alle lui, en ik zit... ik ben een van de jongens van koor en van Natuurmonument. Oh, lui, wie gaat gewoon zo over daar? Je kunt alles dan niet veranderen. Nee, het hoeft niet alles. Maar stapje voor stapje

0: kun je ergens komen. En we zijn al 30 jaar bezig om al die problemen onder het oog te vingen. In de ijskast is zo'n gevleugelde uitdrukking in Den Haag gewoon.
1: Ja, in een seks regeren is vooruitkijken. Maar ja, ik weet niet of er wel zover voor u de keken wordt.
0: En laat je gewoon naar heel mooi.
1: En rekenen, ja, ze kunt wel rekenen, maar de verkeerde kant op vaker. Hè?
0: Ja, ze bent alleen maar bezig om zieltjes te vinden. En we winnen zieltjes met om alle problemen van tof te vinden. Van jongens, het gaat hartstikke goed. En wie hebt alles in de hand?
2: Ja, nou, of ze zitten in de ijskast.
0: Ja, juist
2: dat is ook een makkelijke, want dan ben je er voorlopig even vanaf dat hij nog wat meer tijd om te proberen nog wat te voelen. Maar het, ik zou ze. Ik beneem meesten niet, want het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Want die zitten met alle erfenissen van alle kabinetten. Het is niet alleen dit doen of net te veel, maar de hele geschiedenis terug.
1: Ja, ja het is.
2: En we kunnen dat niet terug meer krijgen.
1: Het is water naar de zee dragen, eigenlijk.
0: Ja, nou, maar ook gewoon dat zieltjes winnen. Om maar gewoon aan te bieden. Dat is het slimste. En je hebt. Ja. Toch al partijen, en ook in de agrarische sector, een nummer op die best wel anders wilt. Kees Veerman, en die ken je denk ik nog wel. Is ook een boer, heeft ooit ook minister van Landbouw West. Die heeft nu ook weer een rapport gebracht. Nou toch anders, mot anders.
2: Ja. Maar die wilt ze wel, volgens mij.
0: Nou, geen leefbare ruimte meer. Ja. Kijk, want als consument, natuurlijk, wie moet nog eten.
2: Ja, sowieso.
0: Maar dat kan ook op een andere manier. Ja.
2: Yvonne, heb je iets?
1: Zo eventjes van onderwerp veranderen dan. Ja. Ik neem meestal een schriftseltje mee of een gedichtje of een verhaaltje of wat dan ook. En ik heb nu iets meegenomen en dat gaat eigenlijk over mezelf. Ik heb het ook zelf geschreven. Ik kom uit Lien. En willen wonen in een boerderie. En ik kom uit een gezin met een hoop jongens. En als je op de boerderijen bent, dan is er altijd wat te spullen. Je hoeft hem nooit te vervelen, echt niet. En boven het verhaaltje heb ik gezet een echte pieren. De grote jongens in de buurt hoeven zich nooit te vervelen. Ze gingen wel eens door het hazelt naar het spoor en dan liepen ze over de rails dwars door de enk, helemaal naar het Witte Kruis. Of nog verder, helemaal tot aan de Roomse Berg. Door achter in de bossen lagen heel veel lege hulsen van lusse vlodders die de militairen doorgebruiken bij hun oefening. Ook vaker zaten ze in de klins met jongens uit Oosterhuizen. Tegen onze jongens zeiden ze altijd: leren is een padje met pieren. Maar onze jongens hadden een antwoord al lange kloor. En die zeiden: en Oosterhuizen is een padje met luizen. Toen ik later groot was, dacht ik vaker: wat ben ik toch blij dat ik een pieren ben. Want pieren die kruipen in de grond en dan bent ze weg. Ja, en dat kun je van luizen niet zeggen. Want daar krijg je al de bassende jeuk van. En pieren, hè, die bent juist heel goed. Die zitten vaak in vruchtbare grond. En daarom, een pieren, die kruipen in de grond en weg is ze. En daarom ben ik zo blij dat ik een pieren ben. Want luizen, daar kun je al de bassende jeuk van krijgen. En dan kun je wel eens hele rare dingen gaan doen.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Eigenlijk heerst dat nog steeds een beetje nu. Hè? Ja. Ja, ik woon er nu niet meer in Lien. Maar ik merk het ook wel in andere dorpen. Je hebt toch altijd een bepaalde rivaliteit onder elkaar.
2: Was dat, is zo.
1: En vooral de jeugd natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar dat moet ook zo winnen.
1: Ja.
0: Moet ook zo winnen.
2: Het was bij ons ook zo. Ja. Ja, hoort het. En het later was wel, denk van, wat raar eigenlijk. Maar we hadden dus ook, want we hadden dan met de school. Nou, hou op, onderwerp. En later zaten we met z'n allen op dansles en nu maar op. Allemaal even leuk of wat niet leuk was. Dus denk ik, wat raar.
1: Toen ging het al een stuk beter.
2: Ja,
1: maar die jeugd, die schooljeugd, dat was toch nog wel. Dat wrong een beetje. Ja, en alweer als de jongens op Vriespad gingen.
2: Ja.
1: Dan kon het nog wel eens kniepen.
0: Dan kwamen ze met de kermis elkaar tegen. En wij zeggen, als de dames in het spel waren,
1: Dan kun je nu lachen, hè.

zelfs ja, nog goed. Verder terug. Was het dan zo als een jongen, of zeg, een meisje van een andere. En dan moest die jongen, die moest dan. Ja,

0: voor oma, moet ik zeggen. En een hele fijne oma erbij. Want dat kan ook.
1: Ja,
0: dat, ja, dus dat kan ook. Maar zo dramatisch. En er is een drapaks, zo'n deuze in de familie. En willen we weten allemaal waar dat is van is. Mm. Waar dat heeft de geschiedenis. Er kun je een briefje in wat erin zit.
2: Ja, en zo bent we vaak van dat soort dingen gebruikt.
0: Ja, dat ging wel heftig.
2: Ja, ja, op zondagmiddag is er altijd op de radio van adres onbekend. Nou, als dat luistert, dan ben je nog steeds nu mensen op zoek naar verhalen. Ja, daar werden altijd heel vaag over gedaan. Of luisters. En als je bij je vader aan klopt, die wil niks vertellen. Of als je bij je moeder kwam, die wil ook niks vertellen. Want het was een schande. Ja,
0: dat was zo. Ja, dat was zo.
2: Tegenwoorg wordt er natuurlijk heel anders over nagekeken.
1: Nou, vraag ik me af. Want het is met name groepsvormingen waar je het dan over hebt. Het ene dorp en het andere dorp. En dan, zoals waar ik voortkom, daar heb je een gedeelte van het dorp, dat was katholiek. Het andere gedeelte, andere kant, dat was zeg maar
2: gereformeerd
1: protestant, zeg maar. Ja. En dan had je het rode dorp. Dus er waren drie delen van het dorp.
2: Ja.
1: Kijk, en dat mengt niet zo interdien met elkaar. Hoor. Mm. Kijk, dat is tegenwoordig wel anders. Maar groepsvorming is trekker dan ooit. Kijk eens met voetbal. Nee, dat verenigt. Mm-hmm.
2: Ja,
0: ja.
1: Ja, maar als je een andere club hebt, kijk eens naar Deemt Ting Zwolle. Daar kan elkaar ook niet zo. Of Rotterdam met. Met Amsterdam, met voetbal en zo. Maar kijk, groepsvorming. En ja, dan gooit ze met elkaar op de vuist. Omdat ze het niet uit kunnen storen dat een ander wint. Of meer geld heeft. Meer zakgeld krijgt. Ja.
0: Maar gek, hè? Dat het heeft toch altijd in die generatie. Want ik denk, mensen van onze leeftijd. En die in dorp en zo. Die weten heus nog wat verhalen van. Enzovoort. En ze zou misschien maar wilde wel in inbeelden. En zijn verhaal ook vertellen. Maar dat kan ook wel.
2: Ja.
0: Dat is ook mooi. Ja. Maar zo Jan eerst aan het zijn. Maar die wil ook nog wat doen.
1: Hij was al heel druk overkroop.
0: Heel graag geblieven.

0: Dit is tot 1 uur de Praattafel bij Radio Apeldoorn.
1: Ja, en dat was dan, ondanks dat Vullerij van Deurbapen, dat was de preukduo. Hallo, Mary Lou.
2: Mooi.
3: Ja.
2: Leuk,
3: ja,
2: altijd een vrolijk liedje.
3: Ja. Cool. Ja.
1: Dat is toch allemaal wel
3: opgehaald.
2: Mooi.
1: Ja. Maar goed, hebben jullie ook zo vinden jullie ook zo drietig dat het de kroket waarschijnlijk weer voortgiet? De frikadel is dan weer voort enzovoort. Is dat ook een gemis?
3: Nou,
2: ik mis hem niet.
1: Maar je kunt het toch krijgen?
2: Ja, nou, het zou misschien voor een hoop mensen een gemis zijn. Ik mis hem niet, want ik at hem toch al nooit.
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel iets... wat een beetje bij ons land hoort, hè? Want als je in het buitenland komt, daar verkopen ze geen kroketten.
3: Maar de achterliggende gedachte is...
1: Bitterbal, hè?
3: Dat de leuk. Te veel van die rotzooi, Fred. Nou, rotzooi, ik ben wel... Ik hol ook van een kroket. Ik hol van een frikadel. Frikadel speciaal. Partijtje oorlog. Maar hooguit één keer per maand, als het dat is... dat ik dan wat haal.
1: Dat haal ik niet eens.
3: Nee.
1: Ik vind het af en toe lekker.
3: Heel veel heb tegenwoordig, zeg maar, die airfryer... En dat doet ze net of dat gezonder is.
1: Ja.
3: Nee.
1: Maar ik denk wel...
3: Ja, het is minder slecht.
2: Ja, en dan gooit ze soms... Ik weet niet hoe vaak zo'n ding in.
3: Maar het is te veel.
2: Ja.
3: En ja, dat zie ik nu dat doet. Van dat is net zo waar je door niet meer mag roken. Nee.
1: Ja.
3: Dat ze een voorbeeld probeert te stellen. Zo van, jongens, er zit hier... Of er ligt hier heel veel leur die te veel hebt. Die te veel hebt rookt. Die te veel hebt fretten. Nummer op. Ja, sorry dat ik het even zo zeg, maar...
1: Ja, en het is, en in je kantines ook. En dat wat probeert ook wat meer gezonde broodjes en zo dus doen. Maar dat kreeg je niet in 1, 2, 3. Het is er ook niet 1, 2, 3 gekomen. Nee. Dus dat moet gezamenlijk. Het is wel mooi dat we op dingen leggen. Maar mensen moeten zelf ook eigen verantwoording hebben.
3: Nou ja, in hoeverre gebeurt dat?
1: Ja.
3: En je hebt een verzorgingsstaat, hè?
1: Ja.
3: En voor iedereen moet er zorgd worden. Ja, en sommigen laten gewoon op aankomen van, nou ja, hè, kom pa.
2: Ja.
3: Je moet op jezelf letten, dat is gezond eten, gezond lim, noem maar op.
1: Ja.
3: Kijk eens naar alle leur. In één keer gaat ze trim hardlopen en weet ik veel wat. Dan denk van, oh, ga je vroeger moeten doen.
1: Ja, maar het is nooit laat om te beginnen. Maar dan, ja toch? En wat we dan over kunnen mogen zien. Maar wat ik vandaag verzeker me de zorg. Er stonden ook nog een stukjes in de kranten van de wijkverpleegsters en zo. Dat ze dus ook met dit weer ook naar de mensen allemaal moeten. En kijken hoe dat het niet te heet is in huis en nu maar op.
2: Ja.
1: En dan moeten ze van de ene naar de ander.
2: Ja.
1: Die heb geen hitte vrij.
2: Die mensen zitten wel te wachten, hè?
1: Ja.
3: Ja.
2: Want of ze moeten wassen worden of zo, nou met dit weer... dan is het toch best wel fijn dat je weer lekker op een fris kunt worden.
3: Steunkozen aan doen, nummer op.
2: Ja, medicijn, nummer op. Hè? En dat dan toch die wijkzuster wel kump, hè?
1: Ja.
2: En dan kun je wel zeggen, wie gaat de tropenrooster draaien... Maar ja, het liefst je mensen, waar je al lang eens moet naar zuster zijn, daar wordt er niet korter op. Hè?
3: Nee.
1: Maar het is ook heel vreemd. Want we willen ze overlijden. En we hebben nu allemaal de kaart, bent via de telefoon, bent nu overzet. Want de kaarten bent niet of nog over.
3: Mm-hmm.
1: Maandag is de begrafenis, maar ze hebben verzekering. Alles moet. En of dat nu. Aan het hitte ligt of wat dan ook. Maar het is dat toch raar. Want als je dan als biebaantje, dan zou ik zeggen, doe het dan 's morgens vroeg.
3: Ja, net zoals de krant.
1: Ja,
2: dat
1: is vaak een dubbele waarde. Ja, en door zit de krant.
2: Ze gaat ook extra vroeg de vuilnis ophalen en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, en ik weet nog wel, toen ik werken ging ik ook. Dan begon je een uur eerder of weet ik veel wat. Want dan... dan bleef hij de warmte een beetje voor.
1: Ja,
2: daar hield hij toch rekening mee. Ja,
1: dat probeer je wel op die manier.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dus,
2: dat is net als dat ze nu met die zonnen. Dan zegt ze van, de mensen een grote koelte opzoeken... en die moeten smeren, ook met oog op huidkanker en dat soort dingen. En dan laat ze op het journaal alleen maar het strand zien... Met mensen die door ligt te bakken.
1: Ja.
2: Nou, ik denk als hij door een kwartiertje ligt, dan ga je hard lopen. Dan overleef je het niet. Ja. Laat ze nu dan ook eens een keer de bossen zien of andere plekken. Of
1: want
2: gewoon,
1: daar kan het heel fijn wezen.
2: Ook bijvoorbeeld een verzorgingshuis of bejaardenhuis waar de mensen onder de bomen zitten. Ja. Want onder de boom, dat is vaak heel cool.
3: Ja, nou ja, dat wordt toch ook een keer agam. En zo, maar ook ben we met NOS met z'n hoek uitgebreid bezig om het een en ander te verklaren. Maar je zult maar ergens in Amsterdam drie ogen achterwoorden.
1: Oh, vreselijk.
3: Dielen en boor slecht geïsoleerd is. Want Swinters moet zich kapot stoken. Nu bak ze er gewoon weg. Ja, dat bent toch iedere keer weer de leur die wat minder te besteden hebt, die het meeste last hebt.
2: En doe dan gewoon het parkje in de buurt, hè. Ja. Vlakbij die flat of wat dan ook. En daardoor genoeg bomen staat, dat de mensen daaronder kunnen schuilen.
3: Je hebt maar één ruimte. En dat is het probleem. Kijk gewoon eens naar de auto's, hoeveel ruimte dat die inneemt.
2: Ja. Ja, die ruimte kan maar één keer gebruikt worden.
3: Juist. En daar gaat het om, van hoe gooi je het inrichten? En ja, groen heeft onderhoud nodig, net zoals asfalt, bestrooting, hoe je het ook maar noemen wilt. Maar ja, er moet wel een wil weer. Want ik heur buren vorige winter ook nog, herfst. Een buurman die zat alleen maar te klagen daar zoveel blad op de oprit had liggen. Denk van, waar heet het over, jong? Ja, bladen valt van de boom, zo heurt het.
1: Dat heurt het toch niet.
3: Leu wil die rotzooi niet. Ze wil geen boom bij thuis, ze wil geen rotzooi bij thuis. Kijk eens, dat tegels in de tuin, hoe ver dat is. Nee, ze weet het allemaal, wat eigenlijk heurt. Kijk, en als je die tegels in de tuin hebt, hij dat nu goed zit, dan krijg je wel hete veurt, zoals ze dat bij jou zei. Net zoals op het strand, dat het zand zo heet is. Dat jij dan niet weet van,
2: ja, dat voel je wel.
1: Ja. Tegenstrijdig eigenlijk.
2: Maar ik heb dan bijvoorbeeld bij mijn achter, hè, grasveldjes van de gemeente.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Nou, dat is lekker voor de kinderen uit de buurt. Die kunnen potje voetballen of weet ik veel waar. Ja. Hartstikke mooie speelveldjes. Wat gebeurt er nu? Die werd gewoon gebruikt voor de honden.
3: Ja.
2: Ach. Er zitten echt continu honden te plassen. Maar ja, niet mensen, mensen ook van andere straten, hè? Maar ook overdag zie je ze dan niet vaker. Maar s'avonds, als het donker is. Ja, dan gaan we niet zo'n ende meer lopen met die hond.
3: Nee, maar dat is zo'n soort tegenstrijdig. Je bent ook wel leuk die zelf ook kinderen hebt. Dat vind ik het erger zo van, hè?
2: Ja. Maar ik vind het heel erg. Maar die mensen verrooid zichzelf. Mm-hmm. Want zelfs als ze dus alleen maar even achterbiet hekje de hond uitloopt op dat grasveld, er zit een hele gele kroon in het gras.
3: Ja.
2: Dus nou, ik weet zeker dat het van dat hekje afkomt, wordt die. En dan, ze verrooit zichzelf.
3: Ja.
2: Maar dan gooi je toch ook kinderen niet meer laten spullen. Ik vind dat echt heel vies.
1: Ja.
2: Want het is niet alleen de plas, maar ook de rest. Ja. Dus als niemand keek, nou, dan hoef ik het ook niet op te ruim. Dus,
3: kijk eens gewoon naar het zwerfvuil. Hetzelfde lakenpak. Ja. Het is vrij gemakkelijk om naar een vuilnispakket te lopen. En sommige zitten vol, maar dan loop je een stukje bieden met een ijspapiertje of weet ik veel wat. Nee, het wordt gewoon achterloos aan de kant gegooid. Nee, je ziet het op alle fronten, zie je eigenlijk dat de leu allemaal geen zak uitmaakt. Nee, er wordt leu betaald om dat op te ruimen. Kijk, die hebben ook een dronezoeger, gelukkig twee hier in Apeldoorn.
1: Ik moet zeggen, algemeen, dat ze ook wel met een zakje ziet lopen. En hoort. Maar ik kwam tot de ontdekking dat ik ze in de tuin kreeg. En die heb ik ze maar eens gekeken. En die heb ik met de boom gelegd. En dan denk ik, dan kan degene die dat doet, die snapt het ook. Het was op een dag weg.
2: Nou, was het weg, ja?
1: Ja.
2: Dus
3: nou ja,
2: de
1: boodschap was overgekomen.
2: Dan hoop ik maar dat de groei in de gaten hadden. Of dat anders.
1: Dat hoop ik ook. Ja. Maar ik heb geen idee van wie wat.
3: Dus, met de pantrek, dan trek ik een strootschalk
1: los. Maar dan roemt ze het wel netjes op, compliment.
3: Ja.
1: Maar je wilde het niet meenemen. En dan denk ik van, nou, niemand kijkt lucht hoor. Nee.
3: Dus en ze gooit het ook hartstikke veel in de strootschalk, in de putten, zeg maar. Waar het water op moet voeren.
1: Ja,
3: en met de pantrek trek ik die kolk los. Want heel veel pannen en de salamanders, die dondert in die kolk. Ja. Dan moet ik eerst al die zakjes eruit vissen en die gooi ik dan op de kant. Ja, daar ben je niet blij mee, maar er zit helemaal in het begin, door een vulkanenstroot, er ook een vuilnisbak waar je dat in kunt gooien.
1: Hmm.
3: Nee, dan ben je nog te

0: doet. Van dan wordt ze gelijk dat smerige zakje kwijt voor een lieve huisdier. Ja,
1: wat heeft het dan van zin? Zo'n zakje mee.
2: Juist. Nou, ja, geen zoet saus naar open dagen gewoon met die vloeivelden. Want het stinkt. En met zulk weer, dan stinkt het. Ook niet. Maar als je ziet wat er in het water zit en wat ze het weer ervan kunt maken, ook nog. Ja. Maar wat heb ik nu gelezen? Dat ze dus zoveel in het grondwater, er zaten 230 allemaal dingen die er niet in neurt. Hoe kan dat nou?
1: Ja, en nu was...
2: Dat doen jullie dan toch zelf?
0: Nee, maar dit zijn allemaal dingen die in producten zitten en die valt langzamerhand ook in elkaar in producten die dan vluchtig bindt, dus komt in de lucht. Ja. Of in het water. En het water wordt op een gegeven moment gezuiverd tot een bepaalde hoogte. En dan komt het gewoon weer in de natuur tussen aanhalingstekens. Maar sommige producten kunnen ze er niet uithalen. Zeg maar, medicijn is heel moeilijk. Ja. En ja, medicijngebruik wordt net alleen maar toe. Ik heb er gesproken geweest dat bij ziekenhuizen dan een soort scheiding plaatsvindt. Van het ene wel, het andere niet. Maar sommige dingen kun je gewoon niet zuiveren. Kijk eens naar de PFAS. Bepaalde gifstoffen. DDT kent iedereen nog. En zo hebben we nog meer van die voorbeelden. Naar het verleden, waar je nog steeds geen ene donder mee doet.
2: Maar mensen op die oude mensen, ouders, medicijnen en zo, die kun je toch heel makkelijk inleveren in de apotheek. Kom je vandaag er niet langer, dan kunnen die van de werken wel een keer door in de
1: bioten. Ja, maar het zit ook vaak in de urine, hè?
0: Dus
1: dan kunnen we het automatisch in het riool terechten. En er stonden van de week ook nog in de kranten, er was ongezuiverd rioolwater, was er loos in het kanaal. Dat is eens bij de sluis. Er zijn kinderen op het water bezig geweest met een kano. En het stonk vreselijk. En toen kwamen ze dus achter dat er dus water, rioolwater loos is op het kanaal. Ik hoop
2: gebeurt
1: toch
2: dat
1: echt. We werden vroeger al veel gewaarschuwd. Ja. Gewoon niet zwemmen in het kanaal. Want maar nu zie je het ook weer. Want dan denk ik van, alsjeblieft niet in dat kanaal. Want,
2: er werd nu ook weer voor gewaarschuwd. Dat er ook van allerlei troep erin liggen en het stinkt. Ik weet nog dat de Wulle aan het kanaal woonde. En dan achter ons was de grift. En dan op betaalde dagen. Oh, was niet te harden uit door in de buurt kwam.
1: Ja, maar er kwam bij die wasserijen vandaan en allemaal dat soort dingen. Ja.
0: Ja, die hele grift is toch saneerd?
2: Ja.
0: De hele helemaal baggert en zo allemaal. Maar er stond ook een kopermolen. Nou, er kwam ook gigantisch gif bij free. Bij papierproductie. Eerbeek, Smeerbeek, nummer op. Was er één. Ja, heel hier rond de Veluwe. Omdat hier altijd goed schoon water was.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en daardoor maak fabrieken en wij ook gebruik van. En lossing. Elk riool even nooit overstort. En vooral met heel veel rijing in één keer, wat je de laatste jaren vaker hebt, dan werkt die overstort en worden ongezuiverd geloosd in sloten en dat soort dingen. Het is al minder won, maar het gebeurt nog wat.
1: De
0: en ook in
1: het
0: kanaal.
1: Zo...
0: En vroeger werd alles in het kanaal of in grote rivieren
2: geloosd.
0: Ik heb ook in Den Haag gewerkt, daar had je ook een smeerpijp. Die ging dan een kilometer de zee in. Maar door lozen dus Den Haag ook ongezuiverd. En ze hebben dan een gigantische grote zuivering. Maar zo gauw als ze ongezuiverd lost, dat er dus een storing is. Want dat is ook, kan ook het geval zijn. Ja, dat zo'n zuivering in storing springt.
1: Ja,
0: of
1: vooral,
0: dat de stroom niet valt.
1: Als er op onderhoud bezuinigd worden en dat soort dingen. Ja,
0: is het vaak.
1: Ja, dan krijg je dat soort dingen weer. Ja. En net zoals Jan net over Eerbeek. Ik zie dat nu ook weer in de kranten staan. Weer een papierfabriek die gaat sluiten. 220 mensen op straat. Net met de vakantie voor de deuren. Ja. Nou, daar moet je niet aan denken. En hoe komt die mensen ooit weer aan het werk?
2: Ik kom allemaal op straat.
1: Heel zwaar. Als die fabriek dichter gaat. Ja, in de kranten stonden 220 medewerkers komen op straat te staan. En dan is er helemaal geen papierfabriek meer.
2: Nee, het is het inderdaad niet. Maar ik las ook dat bijvoorbeeld in Den Haag wilt ze ook heel veel mensen ook wegdoen. En dat gaat dat nieuwe systeem giet dat dan overnemen.
0: Ja, het nieuwe systeem. Die systeem die werkt dan maar 100%
2: dan niet. Maar wat kost dat
0: allemaal? Nou ja, dat alleen al. Maar systeem bent feilbaar. Gewoon wel eens kapot. Wie heeft er vaker mee maakt dat je in een supermarkt stoort.

0: in één keer niet meer binnen kunnen betalen omdat ze een storing hebt. Wie hebt het met vliegvelden naar de storing? Wie hebt het met heel veel dingen uit met school? Zelfs mijn provider. Wordt bij Hans gehackt en nummer op.
1: Zo nee, Jan nog even, man. Die wil zo graag wat doen, hè. Ja. Anders hoort hem.
2: Kijk of er nog muziek heeft in de aanbieding.

0: En dat was Dania Lohuizen. En als de liefde maar bleef winnen, nou, dat hopen we ook allemaal, toch?
1: Ja, wat zeker.
0: Dat hopen we nu. Want als dat niet meer is, dan is het helemaal een verdrietige toestand.
1: Ja, en Dania Lohuis, die kan dat ook zo mooi verwoorden in zijn teksten. Want hij komt dan uit Drenthe. En dan zegt ze wel eens tegen hem van... Nou, dan woon je toch ook wel een heel einde weg, hè? En dan kan hij dat zo mooi vertellen van... Het is maar net van welke kant of je het bekijkt. Hè?
0: Ja.
1: Voor hem is Drenthe dichtbij. Ja, als u het westen komt, dan is Drenthe een einde weg. En zo werd er nog wel eens geredeneerd in Nederland. Hè? Oh, maar dat is toch verre weg. Ja.
2: Nou ja, van de andere kant... Ja. Is het ook logisch, Drenthe, het oosten van het land, die begint om te reizen. Als je niet hoeft te reizen, dan denk je, oh, het is wiet weg.
0: Wiet weg,
2: hij heeft dat ook met zijn optredens en zo. Maar van, nou ja, altijd gewoon, ik moet wiet voort. Want de leur die wil me ook ergens huren, bijvoorbeeld in Apeldoorn of wat dan ook. Dan moet ik doorheen. En dus is dat gewend. Mensen in het oosten, bent gewend. Zoveel werk is er niet in Drenthe, Oost-Groningen of Groningen. Nou, zeg maar Twente. Achterhoek, ben toch behoorlijk vergeten gebieden... waar weinig werk is en de jeugd die trekt al weg. Ja, want er is ook niks te blemen.
1: Ja. Nee, ja, als je optredens hebt, dan moet je toch verder
2: moet
1: weg.
2: Moet ik het laten pakken.
1: Ja, en zo is het ook met de jeugd als je een opleiding wilt volgen. Ja,
0: maar er gebeuren ook nog wel leuke dingen, hoor.
2: Oh ja.
0: Ik heb vandaag wat de fun hoort. Er stond Henk Dalhuizen, doet zoveel meer voor ons allemaal. Handtekeningen, pakketzorger, 3 jaar de post.nl in Laag Zutten. Ik denk, waar is dat?
1: Ja, dat ligt toch Zutem. In de Achterhoek, Zutem.
0: Ja, dat denk ik dus. Ja.
1: Laag Zutem.
0: Ja.
1: Die Laag Keppel.
0: Hij bezorgt door de pakjes en dergelijke allemaal. En dan zal er een andere, andere plaatsen krijgen, zeg maar. En het hele dorp heeft allemaal overzicht van... die willen wel die man, die wil home. Want hij is niet alleen dat hij de pakjes geeft en wat dan ook. Hij is nog zoveel meer en zo. Hij was zelf heel verrast dat gebeurde. Ja. Hij vindt het zelf ook wel warm. Maar hij hoopt dat het mag blijven door...
1: En hij kent de mensen. En de mensen kent hem.
0: Ja.
1: En die, hij weet ook het verhaal erachter. Als er bijvoorbeeld ergens komt...
0: Ja.
1: En dat is iemand die niet zo goed te been is of zo.
0: Dat is ogen, extra ogen, hè?
1: Ja.
0: Iemand die dus ook zet van er is iets of wat dan ook. Of dat, wat niet zo. En het mooie van het verhaal was... Ik zag het vanmorgen in de kranten. Het was mijn neven.
1: Nee.
0: Dat vond ik toch wel heel leuk. Dat is zo'n compliment kreeg en zo. En dat ze zo vreselijk graag wou omhoog en zo. En ik vond het zo ontzettend leuk. Ik heb het 3 keer gekeken. Ik denk, is het echt?
1: Ja. Ja.
0: Maar leuk. Dat het zo... Dat mensen toch nog dat heel erg waardeert. Dat op een... Ja, hij hoort wie dorp.
1: Ja.
0: Dat zet ze ook. Hij hoort wie hem
1: vertrouwen.
2: Ja, maar het is allemaal zo groot, want die kleine drop, die hebt geen supermarkt meer en zo allemaal. En dan die enkele bekenden die er dan nog rondlopen en voor de post, die dan ook nog, wat vroeger dan, kon je de nieuwtjes ook nog eens keer hun via de post worden.
0: Zeker, ja, maar dat ook
2: tegenwoordig wordt de post bijna niet meer bezorgd. He?
0: Ja, dat was dus het goede nieuws, dan denk ik, nou, echt nooit. Ik heb het 3 keer gekeken, ik heb die foto bekeken. Ik denk, hier is het absoluut. Ja. Maar het vervelende is dat... De eikenprocessen, hè?
1: De processies.
2: Ja.
0: Maar in hier nog niet.
2: Nee.
0: Maar al wel hoort in diverse provincies weer het heete weer komt.
1: Die kan soms 2 jaar in de grond zitten en dan in één keer kumpen weer voor een dag.
0: Oh.
1: En dan...
0: Zouden we ook nog denken van, nou, het is mijn te heete, ik blijf er maar zitten.
2: Ja,
0: van
2: dan gaat ze naar beneden en dan kroep ze niet omhoog. Want dat, als het heet is, gaat ze niet omhoog.
1: Dan kroep ze in de grond, ja.
2: Ja. Ik maar op een gegeven moment, moet ze maar. Dan komt ze terug.
1: Ja, dus... En vaak dan is het leed al gebeurd voordat je ze ziet. Want als ze tegen zo'n boom opkruip en ze liep op die boomschors... dan valt ze niet zo snel op. Ja.
0: Het is gewoon al die kieken.
2: Kieken koud tegenwoordig niet meer. Niemand die kijkt fatsoenlijk, want je kunt ze gewoon zien zitten. Je ziet die nussen en zo allemaal. Ik zit ook al iedere keer te kieken van... Bitter dan weer.
0: Ja.
2: En het vult me nog met... van, niet alleen in Apeldoorn, maar ik kom ook nog eens in de bossen en zo. Ja, maar in de bossen heb ze sowieso minder kans, omdat door meer rondvlug.
1: Ja.
2: Maar ja, wie kent het probleem? Maar wat doder, hè?
1: Ja. Nou, ze hangt misschien nog hier en door nestkastjes op. Dat die vogels oppikken of wat dan ook. Maar dat is misschien ook, dat helpt ook niet genoeg, denk ik.
2: Ja, nee, niet genoeg. Maar het is niet alleen de vogels. Het zijn ook de insecten, die ze ook wat lust. Maar er zijn bepaalde insecten waar geen beplanting meer voor is. Die er ondersteert, bij vroeger wel aan. Skermbloemigen. Nee, dat zijn met name de vliesvleugels. Die hele kleine insecten, die vlietwijs naar binnen. Nee, maar van die grote glazige vleugels. Die leidt eitjes. En ook bij de processierups eitjes. En zo als de processierups eitjes uitkomt, dan fretsen die larven op van de processierups. Maar ja, die beplanting, die insecten moet hem, die bidt er niet. Nee, het is allemaal gemeid gras.
1: Ja.
2: Dus er loopt nu wel wat meer gras, toch?
1: Ja, dat zeker. Dus dat kun je al merken.
2: Maar teleur als zoiets van, wat is dat van binden? Nee, omdat je jarenlang dat hebt gedaan, kun je niet meer zo makkelijk overschakelen. Op iets anders, want dan vinden we het slordig. Geen gezicht en weet ik veel wat. Wie kent niet eens geen natuur meer?
1: Ja. Nee, dat is waar.
0: Maar als je op de huid uit hebt, dat is niet leuk.
1: Nee, ik heb ze zelf nooit gehad, maar ik heb wel van gehoord van mensen. Dat is vreselijk. Maar
2: ik kreeg er behoorlijk jeuk van.
1: Ja,
0: het is een.
2: Want ik heb ze wel eens bestreden.
0: Wat hij?
2: Ik heb ze wel eens bestreden.
0: Ja.
2: Sport moet maar.
0: Ja, maar hij een pak aan, hè? Nee. Helpt dat?
2: Nee, ik heb geen pak aan.
0: Doe je zo?
2: Het is maar net hoe je het doet, hè?
0: Oh.
2: Kijk, hij de hele dag erin zit, dan moet je sowieso je kijken. Maar. Nee, ik heb wel eens iemand geholpen met een stoomapparaat en dan kun je dan een lange pipa zetten.

0: En dan moet je hem kijken van waar de wind wegkomt. En dan, want die non, die vliegt de andere kant op in zo'n stoomapparaat. Nou, blus een bepaalde richting op. Dus ja, dat is gewoon een kwestie van bekijken.
1: Ja. Oh, ja. Ja, ja.
2: Dus langs het kanaal en zo. We zaten ook een keer op een bankje en zo. En toen zeiden we, goh, ja, hier komt in. Het stiet niks over zo. En toen zaten we gezegd. En ja, overal, we willen ook de hele verhalen erover. We gingen voor die banken voor. En toen stond er aan de achterkant, hou je hem niet daarvoor? Want zo'n tijd dus moest toen niet moest gewoon zitten, want dus de...
0: Ja. Ja, ja. En Harry behoorlijk een lastig.
2: Maar dus, oh, niemand. Overal waren de bank waren bezet. En zo doorrichten. Ik was een lerbank zien.
1: Ja, ja.
2: Maar
1: ja,
2: we zijn er goed overkomen. Oh, ook zeker.
1: Ja. Nou, gelukkig
2: het
1: dan
2: stom,
1: maar.
2: Ja,
1: maar
0: dat is hem. Je moet met de winterregening en zo maar in kieken.
2: We gewoon zin.
0: Ja. Maar je wilt overal een botje verremmen en zo. Maar we zelf kieken doen niet meer.
2: Ja.
0: Nee, dat
2: ja,
0: noemen ze dan pimpen.
2: Ja,
0: ja, ja, ja, en wie verwacht waar dat je gewaarschuwd wordt. Ja.
2: Had die nog wat?
1: Zal ik nog even een verhaaltje verlezen?
0: Ja, doe maar.
1: Ja, dan komt u dit boekje, ik zie het nog zo voor me. En dan mocht ik dan ook af en toe wat inzetten. Dat vertel ik dan ook van toen ik nog een klein deentje was en dat ik op school zat. Ja, ik noem me in dit verhaaltje een kleine Hanna. Dat is mijn tweede naam, Johanna, dus dan ben ik Hanna. En op maandagmiddag hadden de meisjes altijd handwerken op school. Dan kregen ze les van juffrouw Beukeman. Kleine Hanna had een hoge dunk van zichzelf en meende dat ze al heel goed kon breien. Maar moeder zei dat ze op school leren breien met naalden en niet zoals ze thuis geleerd had op een klussie. Dat was toch wel weer iets heel anders. Op maandagmiddag ging achter in de gang bij de klasse van meester Albers een grote kastelus met allemaal laadjes. En iedereen had zijn eigen laadje. En daar zaten nu breinaalden in. Met het breiwerk word je nog mee bezig waren. Vaker een opgepropt heupje steken die zo vast op de pennen zaten dat ijzer wilden opschuiven en je moest een beetje hard duwen hoe het hele beetje van de pennen vloog. Tegen die tijd deden ze allemaal weer op de pennen hadden, dan was de les afgelopen. En zo ging dat vroeger, ja. Daar heb ik dat ervaren van, inderdaad, die breinaal. En vooral, dan moet ik aan denken, noem ik dit weer. Je hebt allemaal een beetje klamme handen. Van het zweet natuurlijk, hè? Ja. Nou, dan had je van die breipen.
2: Maar dat katoen, dat werd helemaal goor.
1: Ja, ja. En dat was zo stief als ik weet niet hoe. Want Isa daalt de klungel met dat breiwerk natuurlijk, hè? Heel strak op de pennen. Ja, en die pennen, die waren niet zoals die breipennen van tegenwoordig. Dat wil eigenlijk helemaal niet schuiven. Maar die waren zo stroef als ik weet niet hoe. Of misschien wel een beetje roestig. Dat weet ik niet meer. Maar dus ja, dan als je dan op wil schuiven, dan had je het hele zootje eraf. Nou, en dan waar je nou dan prutsen. Dan moest je die steken er weer heel op zien.
2: Ja, ik hoop zo. Nou, ik heb de zieke school, dat was zaterdags. Dan hadden de meisjes dus dan, hadden dan ook handwerken. Buiten dus, dus op zaterdag.
1: Op zaterdag.
2: Ja. Ja. En dan had je ook een groep en die moesten met van allerlei draad en naald en dingen doen. En ik kreeg dan de breiers. Ik had niks met breien, maar ik had wel wat met dat nijsten. En toen zei ik tegen mijn buurvrouw zat. Ik zeg, wat vind je ervan? Ze zegt, vinden niks van. Ik zeg, dan ruilen willen, want ik vind niks van. Dan hebben ze iedereen er wel. Want ik moest er soms, vrijdag soms, dan ging ik al bij mijn schoolmoeder aan, op het aanrechtsel. En dan zei ik, hoe was het ook alweer met zo'n hakken? Ja?
1: Oh ja.
2: Ja, die moesten ze
1: ja,
2: dan
1: ja,
2: op en zo.
1: Breien,
2: maar die kinderen, die moesten allemaal zoveel, moesten ze elke dag.
1: Elke zomernaaltje breien.
2: Ja, ja. Beslist dus en zo.
1: Ja.
2: Maar dat ontdekken dus de hoofd. En toen moesten we op matje komen. En goed, dat mocht niet. En toen zei maar de kinderen, die weten toch, dat het is juist zo, maar de kinderen vinden het allemaal leuker. Willen vinden het leuk, kan alleen maar. Waarvoor ze? Nou, we moesten het excuus aanmoeten en dan mochten we de deur gaan.
1: Ja,
2: en
1: ja,
2: touwtjes springen mochten we ook niet, want dat deed een juf niet. Oude tijd.
1: Oh, ja. Nou, dat was wel heel streng dan.
2: Ja, dat is echt. Ja. Actief, ik reed nog, ga ik over de snelweg reed. Dan kijk ik altijd nog, want dan kan ik hem nog zien. Hè. En je ziet er nog altijd. Daar denk ik van. Oh, ja. Ik denk er wel met heel veel plezier terug.
1: Jawel.
2: Oh, maar wat een idee, hè. Dat was, iedereen gaat wel, maar dat mocht niet. Nou, hij had gelijk.

0: we gaan dat eerst met hem moeten
1: bespreken. Moet bespreken, ja.
0: Dat,
1: ja.
0: Voor, ja. Maar ja, dat ook wel, zeg maar. Ja, maar we deden het maar.
1: Ja, net als dat je bijvoorbeeld handwerkles... De meisjes hadden de handwerkles op scholen. Ja. De jongens mochten gymnastieken.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ook zoiets.
1: Dan denk ik ook, ik ging toch 10 keer liever met die jongens mee gymnastieken.
0: Ja.
1: Want die deden allerlei leuke spelletjes met de bal, weet ik veel wat, allemaal. Ja, nou,
0: maar
1: ja,
0: dat werd ook niet de vraag.
1: Nee, nee. Die waren de meisjes, nee. Dus die kregen handwerk. Ja, zo ging dat. Ja,
2: ja, nou ja, studie is zo mooi.
0: Er is ook heel veel...
2: Studenten, je moet toch graag het aardig storen, wat tegenwoordig ook bij die jongen weer in is. Maar, ja...
0: Wat is de wereld veranderd is.
2: Er is nog
0: ook,
2: veranderd,
0: ook
2: maar
0: heel veel goede dingen.
2: Ja. Van jongen, ja, die weer wil dat de keelkens weer vooraan loopt. En zomaar met de kop in de lucht, borsten in de lucht. En de vrouw alleen maar moet lusten. Hoe heet de eerste vrouwelijke arts ook alweer van Nederland?
0: Ja, maar ik zou eerlijk... De seks was weer in 18 wezen.
1: Ja, dat weet ik niet zo gauw. Dan moet ik even nadenken. Hè. Ja, misschien kunnen we het zo wel opborrelen, maar ik kan niet meteen...
2: Ja, toen was de eerste vrouw die zeg maar medicijn ging studeren.
0: Ja.
2: En die ook de eerste feministe was van Nederland, hè?
0: Ja.
2: En ja, daar hebben ze dan een of andere muurschildering in Groningen van gemaakt, maar wat van weerstand dat mensen heeft gehad om gewoon die studie te doen. Maar het was wel de eerste vrouw.
0: Ja.
2: En ook voor de stemrechten heeft ze mede gezorgd voor de vrouwlui, hè? Ja, hoe dat vroeger ging, naaikursus en weet ik veel wat. Nee,
0: ja,
2: vrouwleur die moesten maar werken. Werken, nee, die moesten thuis werken.
1: Dat was gewoon zo vanzelfsprekend.
2: Ja.
1: Ja, en als je er tegenin ging, nee, dan kreeg de wind van vuur.
0: Ja, ja, en als er thuis wat gebeurde, dan de oudste kwam dan... die ging dan, die stond ermee.
1: Moest,
0: en die kwam thuis helpen.
1: Ja.
0: Ik wil niet zeggen dat het altijd zijn verkeerde wist is, maar het is wel natuurlijk wel. Als ik wat
2: keus
0: anders wou.
2: Je
0: had geen stem.
2: Nee,
0: maar nu heb ik ze wel eens te vullen. Oh,
2: ja,
0: verschrikkelijk.
2: Nou ja, dan zie je in één keer weer zo'n tingbeweging kom. Van.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, het is ook niet altijd makkelijk dat je een weerwoord krijgt. Hè?
0: Oh, ik zou.
1: Nee,
0: ik ben blij dat u
2: veel wordt. Het gaat er toch vaak om. Ja. En bepaalde instituten maken er nog steeds misbruik van.
0: Ja.
2: Dat niet vergeten.
1: Ja, maar er zijn ook natuurlijk. Er worden altijd geluisterd naar degene die de grootste mond hebben. Bent natuurlijk ook wel gezin wordt het gewoon goed verdeeld is. En dat het met elkaar oplost. Alleen de grootste schreeuwers, die kreeg de meeste aandacht. Hè. Ja. Dat is natuurlijk ook weer zo. Hè.
0: Ze zeggen niet voor niks, die de grootste bek heeft, die wint. Maar zo is het wel.
1: Ja, maar dan moet toch degene die wel gewoon beseft van hoe het echt is. En dat het met z'n allen doet en niet op eentje aan lood komen. Dat er ook
2: gewoon
1: bewondering en respect voor is.
0: Jan, we hebben een heel mooi plaatje. Die moet daar even gedraaid worden. O, Den Haag.
2: O, Den Haag?
0: O, Den Haag, ja.
2: Oh.

0: Harry Florenstein. Nou, ik vind het prachtig over dat deur. Het is ja, altijd zeker. Nog ja. Ja, actueel.
1: Dat is ook weer zo mooi. Hij kan het op een treffende manier zeggen, wordt overgeet.
0: En, dat vind ik knap.
1: Ja, dat heel is toch knap. Een hele kunst.
0: En hij er dan ook nog bij zingen kunt, ook nog, vind ik het heel ook, mooi.
1: Ja, dan is het helemaal mooi. En dan kun je de mensen verstaan. Ja. Want er is natuurlijk ook een hoop muziek. Dan denk je, waar heb ze het over? Want ik heb niet gehoord. Want ze hebben alleen maar zitten schreeuwen. Of weet ik veel wat.
2: Ja.
0: En dan giet het zo akelijk. Ja, misschien was dat ook wel in het verleden ook wel zo. Maar zo hard. Maar met al die... Ja, die het is soms dan zo, als je onbeleefd was, dan hadden ze een band of zo. Nou, en dan ging dat zo hard. Ik kon helemaal niet meer met mijn vraag praten of zo. En dan zei ik, dus dan gooi je dat toch volgen. Of het was niet de bepaalde dan de medicanten.
1: Ja.
0: Dat is ook versie, toch?
1: Ja, dat is ook misschien ook net wat je afgesproken hebt op dat moment.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Ik ben wel eens weggegaan. Dat ik echt dacht van, vreselijk. Ja. Ik moet afkondigen worden. Ja, Jan, je
1: is
0: hebt helemaal gelijk. En mensen, een uur is ook zo weer al. Ja. Willy, Toon en Jan Drang voor de bijdrage van de muziek. En ik zou zeggen, ik wens u allemaal heel veel regen. Maar ik zal me niet zo hard zeggen, maar ik kon nog aan het eind van de dag kon ook nog wel eens wat komen. Maar dan is de grond is er gelukkig mee, de planten zijn er gelukkig mee en Willy bent er mee. Wat wil nog meer? Mensen, heel goed weekend.
1: Oké.
2: Goed weekend. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
4: Het weer tot slot.
3: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg.

0: Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoën, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de nacht.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege